0: Ryan Adams. De Bar is een beautiful place op verzoek van mijn gasten vanmiddag. Henk Erkelens van de cd Gold uit 2001. In een bar, in een café als de Witte Bal. Daar zit ook de nodige tragiek altijd in. Hè? Dat hoort ook een beetje bij een café, denk ik.
1: Ja, absoluut. En met name, dat is echt een dingetje wat de Witte Bal al bij zich draagt, hoor.
0: Ja, vertel eens.
1: Ja, wat daar allemaal gebeurd is en wat er allemaal... Ja, dat komt ook met name door Harry en zo. Dus die neemt ook wel zijn mensen mee. En ja, en dan de Geert Lohman en Rudy Leukveld. Alles liep daar vroeger. Aadje Doek. En ja, dat was echt zo'n...
0: Het was vaste... het bluescafé van Aarschot natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Ja? Absoluut.
0: Ja. Ja. En het team is overleden, een jaar of 3, 4 geleden?
1: 4 geleden, ja.
0: 4 geleden.
1: 17 jaar waren die.
0: Ja.
1: 4 jaar geleden.
0: Ja. En dan verandert het toch wat, denk ik, of niet?
1: Ja, zeker. Dat merk je ook wel qua programmering, wat hij op en top goed in was. En
0: ja. Ja.
1: Ja, dat was gewoon een gave van hem. Dat kunnen wij niet zo doen als hoe hij dat gedaan heeft.
0: Dat was uniek in.
1: Uniek, echt. Dat kon je ook zien met Take Root later, met Johan. En,
0: ja. Dus met andere woorden, jij hebt ook heel veel live muziek gezien in de Witte Bal.
1: Ontzettend veel, ja. Ja. Ontzettend veel.
0: Zijn er bepaalde dingen die jou bijgebleven zijn, waarvan je zegt van goh...
1: Die komen straks nog wel voor.
0: Oh, die komen zo nog op het lijstje. Ja. Oh, oké. Nou dan.
1: Ja, want ik ging ook met Tim en Johan Kleine van Take Root en zo. Ben ik een paar keer in Austin ook geweest, in Texas.
0: Oh.
1: Met South by Southwest Festival.
0: Het is jou helemaal met de paplepel ingegoten.
1: Ja.
0: Dat merk ik wel. Je speelt zelf ook, ja?
1: Ja, drums.
0: Ja.
1: Drums,
0: ja. Ja. Met een mooie foto op de achtergrond? Of,
1: Hoe bedoel je, een mooie foto op de achtergrond?
0: Nou, ik dacht dat jij eens een keer een hele mooie grote foto van Harry had gekocht, of niet?
1: Ik heb een... dat is dezelfde foto die ook aan het museum hangt in Grollo.
0: Precies.
1: Die werd toen tentoongesteld ook in... Tijdens de bluesdagen, geloof ik, in Assen. Op het gemeentehuis. Ja, die zag ik. Ik denk, nou, kijk als dat haalbaar is. Dat was dus haalbaar, dus die heb ik gekocht toen. Ja.
0: Hartstikke mooi. Mensen, u luistert naar Harry's Blues elke zondag tussen 6 en 7 op Radio Drenthe. En op donderdagavond tussen 10 en 11 ook op Radio Drenthe. Live opgenomen op de tentoonstelling Window of My Eyes, die verlengd is tot en met 5 juni. En ik zie, de belangstelling vandaag is ook weer groot. Ik zie allerlei bekende mensen. Frans Tubbe zag ik en zijn broer zag ik. En ook jonge mensen trouwens, vind ik ook wel erg leuk. Jouw volgende muziek is eigenlijk een beetje, nou ik wil niet zeggen de voortzetting van QB, maar wel, dat heeft er wel mee te maken.
1: Absoluut.
0: King of the World.
1: King of the World, fantastische band is dat geworden de afgelopen 3, 4 jaar. En met name met Erwin. En ja, dat zijn 5 gewoon zulke goede muzikanten. En die hebben gewoon zo'n goede band gevormd. Die klik is, dat hoor je er ook, straalt er vanaf.
0: Muzikant, kwaliteit.
1: Absoluut.
0: Eigen repertoire.
1: Ja.
0: Dus niet op de oude roem voortborduren van QB.
1: Nee, klopt.
0: Ik bedoel, want Erwin heeft al 25 jaar met Harry Musquet samengespeeld, maar hij is een nieuwe weg ingeslagen.
1: Ja, en dat is heel goed gelukt, moet ik zeggen, hoor. Waanzinnig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nummer van de laatste cd die live opgenomen is in Paradiso. King of the World, Beating of My Heart.

0: beating like a drum. King of the world. The beat of my heart, zei ik aan het begin. Maar daar gaat het eigenlijk wel over, hè? Over een hartslag die zomaar kan stoppen.
1: En dat is dus inderdaad gebeurd.
0: Henk Erkelens, ja.
1: Ja, mijn zus is in 2014 door een hersenbloeding overleden. Ja. 46-jarige leeftijd.
0: Heel plotseling, ja.
1: Heel plotseling.
0: Ja.
1: Ja, en toen kwam dit nummer voorbij en dat, nou, dat was duidelijk voor mij.
0: Ja, precies, ja.
1: Die heb ik verbonden, zeg maar.
0: Ja, ja. Maar ja, dat is wel het mooie. Hè. Dat hoort ook bij muziek en zeker bij de blues waar het gevoel zo'n belangrijke rol in speelt.
1: Ja, klopt. Ja, en vooral met dit nummer ook. En dan het nummer ervoor, The Bar is a Beautiful Place voor Tieme.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hey, de periode Musquet is voorbij. Harry is in 2011 overleden. Op wat voor manier leeft hij nog in jouw leven voort eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat het gewoon een soort virus is. Het zit in je bloed en het gaat er gewoon nooit meer uit.
0: Ja, ja.
1: Ja, en ik bedoel, nou met de hele commotie hier, met de tentoonstelling en alles. Dus veel bezoekers ook bij mij op het werk die hier geweest zijn. En...
0: Dat merk je ook.
1: Ja, dat merk ik zeker, ja. Ja.
0: Oh, grappig is dat, ja.
1: Ja. Ja. Dus ja. Elke dag komt het wel een beetje naar voren weer.
0: Ja, ja. Dus. Nou, dan ook helemaal terecht dat je een keer hier in de uitzending bent. Meer natuurlijk, want de aanleiding was eigenlijk van dat jij een fototentoonstelling hebt gewonnen.
1: Ja, klopt.
0: Ja?
1: Ik zag op Facebook een wedstrijd over leg je bluesgevoel vast met een foto. En
0: ja.
1: Ja, net wat ik al zei, ik was in Amerika geweest en natuurlijk heel veel foto's genomen. Ik denk, laten we eens proberen.
0: Ja, om even de foto te schetsen. Ze hangen bij in het Warenhuis van de Veen hangen alle genomineerde foto's, zeg maar. En uiteraard de prijswinnaars. Jouw foto in mooi in het midden daarvan. Je zit op een... Is het een schommelstoel of niet?
1: Nee, het is, ik zit gewoon op een veranda.
0: Op een soort veranda.
1: Ja.
0: Maar, en je kijkt wat weg. En aan de ene kant is het wat donker, aan de andere kant is het wat lichter. Dat is wel een heel mooi gevoel dat je daar...
1: Ja, die is genomen in Indianola naast het museum van B.B. King.
0: En, oh, oké.
1: Okay. Nou, en Indianola is zo'n klein, gewoon negen stadje, zeg maar.
0: Ja. Ja.
1: Ja, en dan ben je het museum door geweest en dan kijk je, dan ga je wat drinken en dan zit je daar en... Nou, dan komt alles even...
0: Dan laat je dat even op je inwerken, wat dat allemaal is natuurlijk. Ja. Ja.
1: En wat er dan gebeurd is in het verleden. En...
0: Ja. Ja.
1: Dat was echt wel een momentje, hoor, moet ik zeggen. Ja.
0: Nou, waarschijnlijk niet toevallig trouwens dat de volgende muziek ook van B.B. King is daar.
1: Nou, ik bedoel, dat is toch ook zo'n man, hè?
0: Ja, toch.
1: Dus, en als je daar dan bent. En, je gaat het museum door, die geschiedenis met die katoenvelden en het rassende haat wat er dan geweest is.
0: Ja. Ja, ja.
1: Ja, dat is wel heftig hoor daar geweest. Dat heeft heel veel indruk op me gemaakt.
0: Ja, ja.
1: Je hoort het allemaal wel via televisie en media, maar als je daar dan komt en je voelt het en je proeft het.
0: Ja.
1: Ja, dan vandaar dat ik dit nummer ook gekozen heb.
0: B.B. King heeft enorm veel invloed gehad. Harry was ook een geweldige fan van hem, vooral als zanger ook. Als gitarist heeft hij natuurlijk veel invloed gehad. Dit is van een LP Dutch is Wild, van waar andere mensen ook met hem meezingen. Tracy Chapman, die hoor je op dit nummer. Maar het gaat er om B.B. King, The Thrill is Gone. Yeah.

0: Thrill Is Gone. B.B. King samen met Tracy Chapman uit 1997. Terug naar de tijd van vandaag. 2016, de tentoonstelling Window of My Eyes hier in het Drents Museum. Die nog doorloopt tot en met 5 juni. 29 april gaat de nieuwe tentoonstelling in het Kiwi and the Blizzards Museum in Grollo open. En die gaat over de muziek, over de liedjes van Harry Musquet. Over de live muziek, zeg maar. Die onder andere werd gespeeld in de Witte Paal. Henk Erkelens hier aan tafel is opgegroeid in de Witte Paal, zou ik bijna zeggen. Veel muziek op het podium van de Witte Paal zien staan. Want voordat Keerpunt er was in Spiekeboer, de Amer er was, nou, Van Slacht er was, was de Witte Paal er al. Hè?
1: Ja, gebeurde het toen al. Ja.
0: Daar begon het eigenlijk, ja. Ja, ja. En de volgende, ik weet niet of dat ermee te maken heeft, Ian Parker.
2: Nou, dat is ook zo'n dingetje van Tieme gewoon. Die haalt dan Ian Parker naar Nederland en die interesseert er dan in Assen. En nou, dan sta je gewoon met verbazing te kijken van hoe verzin je het? Hoe kom je hieraan? En
0: ja, heb ik me inderdaad vaak afgevraagd. Ik denk van, hoe haalt hij die mensen toch naar de Witte Paal?
2: Ja, absoluut. Hij kon gewoon iemand gaan volgen.
0: Ja, ja.
2: Als hij in het bandje A zat en de gitarist ging daar weg en die ging met bandje B verder, dan bleef Tieme hem volgen. En
0: oh, op zo'n manier.
2: En vandaar kreeg je dus van die specials gewoon naartoe. Hij bouwde er ook een soort vriendschap mee op. Hè? Dus het was niet eenmalig, maar het kwam ook altijd wel weer terug.
0: Maar dat is denk ik wel vaker de kwaliteit van dit soort wat kleine podia.
2: Ja.
0: Van de mensen die erbij betrokken zijn, van dat die met de artiesten ook heel close zijn vaak.
2: Ja, als er dan een band op tour was en ze hadden al eens in de Witte Paal gespeeld en er was dan een data vrij.
0: Ja.
2: Dan gingen ze liever spelen. En dan werd Tieme wel eens gebeld stiekem van
0: zo, heb je nog een plekje?
2: We zijn in de buurt.
0: Ja, plek. Ja, ja, ja.
2: En dat is Ian Parker dus ook zo'n jongen van geworden.
0: Nou, laat hem laten horen. Ian Parker, Your Love Is My Home.

0: Ian Parker, Your Love is My Home van de CD Where I Belong uit 2007. Bijna de laatste muziek van Henk Erklens, de gast in deze uitzending. Henk Erklens van de Cafetaria in de Kleine Marktstraat, waar hij al 24 jaar zit. Vlakbij Café de Witteball en eigenlijk ook vlakbij het Drents Museum. Wanneer je van het Drents Museum de binnenstad inloopt, dan, zeker naar de Nieuwe Kolk, dan kom je er langs.
1: Ja, het cultureel hart, hè, noemen ze het.
0: Het cultureel hart, ja. En daar vlakbij zit Warenhuis van de Veen, waar de fototentoonstelling is. Klopt. En waar jouw winnende foto ook bij aanwezig is. Ja. Henk, we gaan naar de laatste muziek in deze aflevering van Hard is Blues. Volgende week zijn we weer hier in het Drents Museum. Zo rond de klok van 2:30 met de opname. Techniek in handen van Ruben Esther van deze uitzending. Samenstelling en productie Albert Haar. Jouw laatste muziek is van die Imperial Crowns.
1: Ja, dat is ook weer zo'n intieme dingetje of zo maar te zeggen.
0: Nou, mooi.
1: Los Angeles, California.
0: Ja.
1: Ja, dat was echt een vriend van Jimmy Wood van Timmer geworden.
0: Ja.
1: Ook via de mail en... Maar ook weer, als ze in Nederland zijn, kwamen ze altijd bij Tieme op de koffie, om zo maar te zeggen.
0: Ja, ja.
1: En ja, en er staat in het najaar misschien nog iets leuks te gebeuren met deze band.
0: Dat ga je nog niet helemaal vertellen, maar er gebeurt een hele hoop in Drenthe dit jaar. In het kader van de blues, omdat Drenthe Bluesjaar 2016 is. Er komt nog een conferentie in het najaar bij Verslag in Borgen. Er komt een nieuw festival hier in Assen.
1: Ja, 8 oktober.
0: 8 oktober.
1: Nieuw blues.
0: Misschien dat het daar wel wat mee te maken heeft.
1: Ja.
0: Goed, we besluiten deze uitzending met muziek van The Imperial Crowns, Little Death. Met heel veel dank aan jouw aanwezigheid hier, Henk Erklens.
1: Graag gedaan.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Rory Block uit New York heeft een nieuw album, Ain't Nobody Worried, met covers van Mavis Staples, Gladys Knight, Bonnie Raitt, Etta James en Carole King. Dit is een cover van Coco Taylor en dat komt omdat de dames nogal bevriend zijn, want ze toerden samen door Duitsland. Rory Block, Cried Like a Baby.

0: Rory Block, Cried Like a Baby. Otis Gibbs, dat is een singer-songwriter uit Indiana. Hij liet zich vooral beïnvloeden door Woody Guthrie, Tom T. Hall, Kris Kristofferson en Townsend Zant. Intussen heeft hij 9 albums gemaakt. Hij heeft een hele populaire podcast in Amerika. En hij is getrouwd met singer-songwriter Amy Leslie. Otis Gibbs, The Farmer is the Man.
1: When the

Otis Gibbs, The Farmer is the Man. Het nummer is geschreven door Steve Marriott en Ronnie Lane. En op advies van de Hollies zong Steve Marriott het voor het eerst in zijn Londense accent. Het nummer eindigde op 2 in de Engelse hitparade. En in 2009 zat het nummer in de film The Boat That Rocked. The Small Faces, Lazy Sunday.

The Small Faces, Lazy Sunday. Old Crow Medicine Show uit Virginia begon als huisorkest in de Little Grill Diner, een restaurant in Harrisonburg. Maar intussen toerde de band al met grote countrysterren: Merle Haggard, Loretta Lynn, Dolly Parton, Emmylou Harris en Rodney Crowell. Dit is een nummer van folkzanger Woody Guthrie. Old Crow Medicine Show, Deportee.

Old Crow Medicine Show, Deportee. De Honeycombs uit Londen hadden een wereldhit met Have I the Right. Het werd een nummer 1 hit in Australië, Canada, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Zweden en Engeland. En in Nederland eindigde het nummer op de derde plaats. Dit was de opvolger en die eindigde op nummer 12 in Engeland. De Honeycombs, That's the Way.

The Honeycombs, That's the Way. Elizabeth Cook uit Florida is een dochter van een muzikant. Haar vader speelde jaren in de gevangenisband toen hij vastzat wegens het stoken van illegale whisky, de beroemde Moonshine Whisky. In 1996 vertrok Elizabeth Cook naar Nashville om carrière te maken en daar heeft ze intussen al haar eigen radioshow, Outlaw Country Radio. Elizabeth Cook, The Great Atomic Power.

Elizabeth Cook, The Great Atomic Power. Chris Farlow uit Londen was de zanger van de Thunderbirds en daar werd hij ontdekt door Mick Jagger, die meteen zijn producer werd. Ze namen een nummer op van de Rolling Stones en er werd een nummer 1 hit in Engeland. Later werd Chris Farlow nog zanger bij Atomic Rooster en Colosseum. Chris Farlow, Out of Time.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Navigation Blues van Torbjörn Riesager en The Black Tornado is het album van deze week. En de ouders van Torbjörn Riesager waren beide muziekdocent. En thuis groeide hij op met de muziek van Elvis Presley, Fats Domino en Little Richard. Maar tijdens zijn studie aan het conservatorium in Kopenhagen hoorde hij bij zijn buurman B.B. King, Albert Collins, Ray Charles en Buddy Guy. En sindsdien is hij verslaafd aan de blues. Torbjörn Riesager en The Black Tornado. Something to hold on to. Yeah.

Torbjörn Riesager en de Black Tornado, Something to Hold On To. Kim Ritchie uit Ohio, dat is een laatbloeier. Ze was al 37 jaar toen haar debuutalbum verscheen. Ze toerde onlangs door Amerika met Wynonna Judd. Intussen heeft ze 10 albums gemaakt en 5 hits in Amerika en Canada. Kim Ritchie, Get Together.

Kim Ritchie, Get Together. Het was een single van Traffic uit 1969, een compositie van Dave Mason. En het nummer werd volop gecoverd, onder meer door Huey Lewis, Badfinger, Freddie King, Paul Weller, Little Milton, Isaac Hayes, Mother's Finest, The Jackson 5, Gladys Knight, Lulu en Rare Earth. En natuurlijk ook door Joe Cocker. Feeling All Right.

Joe Cocker, Feeling All Right. Anthony David, dat is een singer-songwriter uit Georgia. In 2004 verscheen zijn debuutalbum. Hij maakte een heel mooi album met nummers van Bill Withers. Hij heeft ook al 2 hitsingles. Maar hij is zwart, humanist en atheïst. En dan ben je een buitenbeentje tussen alle redneck singer-songwriters uit Nashville. Anthony David, What's Going On?

Anthony David, What's Going On? Zanger Danny Lane coverde een single van de Amerikaanse zangeres Bessie Banks. De originele single van Bessie Banks flopte en de cover van de Moody Blues werd een wereldhit. Later werd het ook nog opgenomen door Cher, Ozzy Osbourne, Lulu, Simply Red en Michael McDonald. De Moody Blues, Go

Moody Blues, Go Now. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Betty Lavette, dat is een 76-jarige zangeres uit Michigan. Op haar 16e had ze al haar eerste hit. Ze maakte blues, soul, rock, funk en gospelalbums. Daartussendoor scoorde ze 10 hits. En ze woont intussen met echtgenoot en zanger Kevin Kiley in New Jersey. Betty Lavette, Streets of Philadelphia.

0: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
1: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues, bij The Way Up North. De reis die wij maakt hebben in Amerika van de katoenvelden van de Mississippi Delta naar de grote steden, naar de industrie in het noorden. Met de muziek mee. En daarin heeft de rivier de Mississippi ook een belangrijke rol gespeeld. Want dat was deels de verbinding. Stroomopwaarts, hij naar Chicago toe won, de langste rivier van Amerika, de Mississippi. En bij Memphis, in de Mississippi, daar ligt een prachtig museum.
2: Ja, er ligt een eiland hier eigenlijk.
1: Ja.
2: En dat eiland, dat heet Mud Island. En op dat eiland, daar is een heel mooi museum. Is daar. En echt een prachtig museum. Want dat kunnen die Amerikanen wel. Die kunt op een gegeven moment... je bent natuurlijk super commercieel, maar je kunt ook heel goed dingen opzetten. En dit museum, op dat eilandje in de Mississippi, dat was een prachtig museum wat een heel mooi overzicht gaf over wat er allemaal op die rivier gebeurd is. En eromtoe natuurlijk ook.
1: En op een hele rustige dag kwamen wij door zo. We kregen de hartelijke medewerking van de mensen van het museum.
2: Ja.
1: Met dank daarvoor dat wij door radioopnames mogen maken. Dat wij er ook met de cameraopnames mogen maken. En wij stappen door, ja, is eigenlijk heel rustig in dat museum rond. Eigenlijk ook niet precies wetende wat ons door allemaal te wachten stond.
3: In 1700 waren er ongeveer 1500 Choctaws in het zuidoosten van de Mississippi. En hun taal was similar to the neighboring Chickasha. Dat was een andere taal. Die bent toen later natuurlijk verdreven. Die bent richting Oklahoma gegaan. En daarna kwam dus... Then the state came in. Amerika, die ging ze ermee bemoeien en daarna kwam... Oorspronkelijk waren het allemaal subtropische bossen waar die mensen in jagen en zo. En er waren er ook heel andere dieren waren hier, waren er in de Mississippi Delta. Zoals Kaoma County, dat betekent eigenlijk zoiets als, iets als panter of zoiets. Die dieren werden allemaal uitstorm en die bossen werden allemaal kaapt. En toen kwamen de katoenvelden en de soja en al dat andere. En ook de zwarte mensen, hè, die op de velden moesten werken. Dus dit waren de oorspronkelijke bewoners, de Choctaws. Ook een heleboel namen, ja, dat zei ik zo net al. Zoals Mississippi betekent natuurlijk de vader van alle rivieren. En dat is ook uit de Choctaw-taal.
1: De Fransen, die hebben hier ook nogal wat gedaan trouwens, hè?
3: Ja, dat waren de ergste slavenhandelaars van allemaal. De Engelsen die hebben als eerste ook die slavenhandel afgeschaft, hè? En de Nederlangers en de Fransen binnen langs de deur. Nederlanders hebben ook geen beste rol gespeeld daarin.
1: Er zat handel in.
3: Ja.
1: Mensen naar Blikbert, had die de neiging hadden om hun gebied uit te breiden of zo met koloniën, hè?
3: Ja, de Fransen en de Engelsen, die hebben hier ook jarenlang vochten, hè, om allerlei gebieden.
1: Daar stonden net bij, hè?
3: Ja.
1: Bij alle het wapentuig.
3: Ja. De eerste waren de Spanjaarden hier natuurlijk, hè?
1: Het is niet erg drok hier trouwens.
3: Nee, je ziet hier niemand. De mensen waren wel vriendelijk. Eigenlijk stonden op het papier dat wij hier niet mochten filmen en radio maken. Nee. Maar wij moesten even zeggen dat dankzij de goedheid van het Mississippi...
1: Mud Island Museum
3: van de Mississippi, ja? Dat de courtesy dat wij hier dan... En dan was het goed. Nou ja, dat, bij deze.
1: Het is wel mooi voor elkaar hier. Ja. Dat valt me op dat bij zo'n educatief project als dit is... dat ze door wel een bulle geld insteekt. Ook al komen er dan weinig volk naar mijn idee.
3: Ja. Al die rivierboot, nee, daar. De Ride.
1: Nou, door is hem kieken, ja.
3: En je hebt de President en de Natchez en de Mayflower en... Nou ja, een heleboel natuurlijk. Brian's New Showboat, dat was natuurlijk zo'n boot waar je op kon gokken en zo. En waar ook bandjes speelden en zo. Kijk, showboat. Showboats brachten entertainment to the people, naar de mensen toe. Nee, er was niks te doen in die plaatsen waar ze leven. En dan kwam er zo'n boot voorbij, daar kon je opstappen.
1: Ja.
3: En dan kon je feest vieren.
1: Een drijvend theater.
3: Ja, ja, precies.
1: Tja.
3: Gambling, everything.
1: De kolk.
3: Ja, de kolk te water.
1: Hollywood, kijk, die boot heet ook Hollywood of zo.
3: Ja, en er werd van alles gespeeld. Van, ik kon alles zien, een soort van... Medicine shows liggen wel op het water. Kijk, van Shakespeare tot opera, comedy singing. Mm-hmm. En dan ook magic, goochel. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Oh, de Robert E. Lee hier, jongens.

0: lekkere riverboat-sfeer uit de 30e jaren. Een opname uit 1931 van Duke Ellington en his Cotton Club Orchestra, The River and Me, met onder andere Johnny Hodges op klarinet.
1: Ja, juist.
0: En Chick Bullock, dat was de man die voor de zang zorgde. De Mississippi en de rivier en de bodem en het museum, het prachtige Mud Island Museum in Memphis.
2: Een hele grote bodem, Robert, zoals jullie weten, of zoals de luisteraar misschien niet weten. Robert E. Lee, dat was de aanvoerder, de generaal van de Zuidelijken in de gevechten tegen de Noordelijken.
3: De burgeroorlog.
2: In de Amerikaanse burgeroorlog, ja. Een hele geliefde man was dat, Robert E. Lee.
3: De Civil War.
2: Ja, de Civil War. Er is ook nog een trein naar hem noemd die naar het zuiden loopt. En dus ook uiteraard ook een boer.
3: In wezen, die Civil War, dat was de strijd tussen de mensen die de slavernij vaste wilden houden en de mensen die dat niet wilden.
2: Lincoln, die...
3: Die hebben toen afschaft.
2: Die hebben daar afschaft.
3: Officieel, ja. Verdeelde laat.
2: In 1850 of zo, om die royal.
3: De 63, in die buurt, ja. 600.000 mensen zijn bij hem te leven gekomen. Lassie. 600.000. In die tijd. In de
2: Amerikaan tegen Amerikaan.
3: Ja.
2: Ja. En dat allemaal hier aan de rand van de Mississippi. Waar ook nog een hele mooie boot ligt daar. Soms een rare boot. Ik weet niet. Ik moet maar eens kijken of we daarop kunnen.
3: Hier zijn nog hele andere boten trouwens. Misschien.
2: Maar wat ook wel even gezegd moet worden is dat die boten... Er waren ook vrachtboten bij die vervoerden katoen en voedsel en rijst en alles. En de rijdweer, ze werden uitgeladen en ingeladen door negers. Ook door de slaven. En dat ging ook allemaal op ritme. Ook eigenlijk op de holler. Dan kon je het langer volhouden. Dus die mensen die hebben niet alleen nog maar katoenpluk, maar die hebben ook die boten. Dat waren de zogenaamde roosterbouwers. Die hebben ook dat... Ja, rozes zouden wij zeggen, weet je wel. Dat was vroeger werk. En die hebt dat spul allemaal daar.
3: Maar door eens lezen, je hebt ook nog hele andere soort boten gehad. Dat waren zeg maar de boten met een vlakke bodem.
2: Ja, ja,
3: de keelboots. Ja. Daar heeft staan. The real problem often was protecting the city. De boten met een vlakke bodem.
2: Ja, ja,
3: de keelboots. Ja. Daar heeft staan. The real problem often was protecting the citizens of the river town.

0: die op zo'n riverboot eigenlijk aanwezig waren. En je kon ook precies zien wat ze er allemaal met vervoerden en zo. De baal, katoen en ja, nou echt alles wat er maar... En nu ben we in de ruimte waar een man in een boot zit en er was een lightkeeper. En er waren mensen to guide de goede reis was. Dus een soort van varende bakens. En je ziet hier ook allerlei mensen die bezig zijn met verzorgen van zakken. En aan de andere kant zie je mensen zitten die doen dan meer aan entertainment. Die zitten gokken met een fles drank erbij en zo. Dat hebben ze wel heel mooi gedaan. Daar zit een man die... misschien waar de boel regelt.
1: Hij wat van Memphis wilt weten, kan wel naar Beale Street gaan, maar dan vind je hier meer.
0: Ja, dat lijkt mij ook. Ja. Dit is hier dit is prachtig gedaan. Daar hebben ze echt goed over nagedacht.
1: Ja, dit is echt een magnifiek museum. Ja.
0: Ja. Prachtige foto's erbij, kijk, de mules. Ja. Waar wil je het over hebben, Willy Foster? Kijk eens, en hier die Levy workers.
1: Allemaal zwarte mensen.
0: Ja, allemaal zwarte mensen. Dus die de dijken eigenlijk... de Mississippi behoeden tegen al te overvloedige overstroming en zo.
1: In 1927 is er een hele grote overstroming geweest, hè? Als je hier de krantenknipsels leest.
0: Ja, dat is St. John Lee Hooker ook over. De Mighty Flood. Met een koppel heel veel mensen bij omkomen. Hoor.
2: Read about the

I'll never forget it. And I know you won't either.

0: Dit is John Lee Hooker op zijn beste, hè?
1: Ja, yeah, John Lee Hooker. En hier staat hij... dit is een LP die... John Lee Hook dan de Blues. Dat is op een ander label, Frans label. Maar hij komt oorspronkelijk van de VJ Recording...

0: John Lee Hooker live at die Newport Folk Festival. En deed het toen een folk festival. Alleen bas, een voet en een gitaar en een man die een verhaal vertelt over een overstroming.
1: Yeah.
0: De overstroming, the mighty flood of Tupelo, Mississippi. Dat is de blues op zijn best, luisteraars.
1: Ja, want door is ook heel wat blues bij je maakt, denk ik, bij die bedijking van de Mississippi. Hè?
0: Ja, ja. Op dezelfde LP staat trouwens ook nog een stuk over Natchez is Burning. Dat ging over een grote brand.
1: Oh, ja.
0: Dus het is eigenlijk de...
1: Water en vuur, hè?
0: Ja, water en vuur. Het is de orale, de mondelinge vertelling op muziek gezet. Eigenlijk. Ja. Dus de real stuff is dit. Ik vind het prachtig. Ja, ja.
1: En dat allemaal in Mud Island Museum in Memphis.
2: Glory, glory, hallelujah. En ga je een roltrap op, mensen, en dan hoor je...
3: Overal speelt geluid weer een rol, hè?
2: En dan ga je naar de music. Het gedeelte waar de music eraan te pas komt.
3: Ik ben wel benieuwd wat ze door van de markt heeft.
2: Ik hoop dat het niet te veel militaire muziek is. Dat is één blur natuurlijk, man.
3: Heb je nieuwe muziek toch ook wel eens een keer gebruikt, of niet?
2: Ja, ja, ja. We hebben een heleboel die muziek uit New Orleans komt. Een heleboel militaire muziek natuurlijk. Civil War and Music Galleries.

0: hier hoor. Hier zie je zelfs het frissen en het donderen van de kronen. We staan naast een heel groot kanon.
1: Oh ja, kinderen, het schip waar we zo straks vandaan kwamen. Ja.
0: Nou, dat heeft ze toch wel verschrikkelijk mooi gedaan. Want je staat hier naar boven, je kijkt op het schip en je hoort met geluid hoor je die kronen. Ja, een prachtig museum hoor. Dat hebben die Amerikanen toch wel mooi gedaan.
1: Een dikke aanrode wat dat aangeeft. En je komt in Memphis, maar niet alleen nog naar Beale Street toe gaan.
0: Nee, hij wil weten over de geschiedenis van de rivier en van de stad en van de omgeving en hoe dat tot stand komt. Dan zou ik zeggen, dan moet je naar dat museum toe gaan. Dat,
1: Mud Island.
0: Ja, ja.
1: Nou, laat die burgeroorlog maar een beetje vlot verbeelden om.
0: Ja, het is nou.
1: Dat doet die Amerikaan wel. Kijk, links. He started traveling even more after he made some records. We didn't see him much. Then we heard he met a woman named Bertha Lee and got married. Yeah, sharecroppers, some feels. She was a blues singer too, and they used to go around together to those house parties and juke joints. Ja, dit is echt ook weer prachtig. Well, he stopped making records when the depression got. Eigenlijk moet je dit even. Hier hoor je gewoon een stem die de historie of de blues uitlegt. En dat komt gewoon boven ons weg in speakers. Dus ik zou wel even deur luisteren als ik was. Chasing women and fussing and fighting. But he wouldn't slow down now. In 34, he got a call to go up to New York City to make records. They recorded some blueses and some spiritual songs. Mooi, wat allemaal ontzettend mooi weer een hemje. But just after they came back from New York, Charlie took real sick. He knew he was dying, so he started preaching. Charlie had tried to be a preacher years before. He could have made a powerful preacher, but he was always more on the blues side. Some of them say that the blues is the devil's music, but Charlie had a Christian heart. He went out praising God. Charlie Patton, that's it all.
0: He got over Charlie Patton, yeah.
1: No, Charlie. I'll never forget him.
0: Ja, dit hebben ze ook weer heel mooi gedaan. Ik vind het echt te gek. Ja. Je moet eens kijken, een soort van... Een viool van, gemaakt van een sigarenkissie. Met vier snaren erop. Helemaal handgemaakt, dat is niet te geloven, zeg je. En dan zie je een oude bottleneck slide, dat zie je daar. En muzikale bones. Musical bones.
1: Daar spullen ze met zeker, hè?
0: En hier een banjo. Kijk, nou hoor je Field Hollis erachter. Dus, zo werd er vroeger in en uit laden en werd er op de plantage gewerkt. Dit ben de Field Hollis. Je hebt Moors Café en daarnaast een Colored Café. Daar mocht alleen de zwarte dus komen. Ja, dat is nauwelijks een café te noemen.

0: Ja.
1: Dat is mooi, mooi gedaan.
2: Hartstikke mooi hier. Honky Tonk.
1: Honky Tonk, ja. Black musicians performed in honky tonks and juke joints. Honky Tonk stond meestal piano, hè? There was dancing, drinking, fighting and the ever-present sound of the blues. Oftewel, er werd gedanst, er werd gedronken, er werd gevochten en altijd was er de blues. Omstreeks 1900, ja, toen is het begonnen. Hè. Nou komt in een.
2: Dan kom je in een honky tonk.
1: Terecht.
2: Ja.
1: Kijk, en daar hebben ze ook weer prachtig gedaan. Het echte paar tafeltjes. En je ziet mensen. En je ziet een klein podium met een alle piano, wat ik al zei. Een gitaar erbij. En een soort bargie. Ja. Dit hadden wij niet verwacht, luisteraars, dat het zo oorzaal werd.
2: Je rijdt W.C. Handy trouwens, hè?
1: Ja.
2: Je rijdt zijn boek.
1: Handy, die heb hier ook een ja, zijn Louis Blues, dat is dan zijn beroemdste nummer. Maar Handy, die is dus, daar heb je hier ook een park van.
2: Hij had ook een muziekuitgeverij.
1: Ja, het was een zakenman ook. Het was iemand die dingen op nood kon zetten. En daar keek men dan tegenop. Ja. Hij kwam dan ook naar Klaagsdeel om een orkest te dirigeren, weet je wel, met blazers. Dus dan als je. Dus, en toevallig kwam hij dan in Toewalen. Die man tegen en hoorde die muziek. En dan werd eigenlijk die muziek aan hem toekend. En ja, ze moesten natuurlijk ook een soort van in de geschiedenis een punt bepalen. Wanneer iemand deze muziek. Uitvonden had eigenlijk. Want ja, je moet zeggen van toen is de blues geboren. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want Handy heeft de blues niet uitvonden. Dat waren de onbekende mensen gewoon. Handy die heeft het gewoon gebruikt. Die had het nooit gehoord. Die heeft het op papier gezet voor grotere formaties. Ja, daar staat daar. Saint Louis Blues. En daar zie je de. Dus, hij is de Tate Blues. Maar dan zie je ook meteen. Dat het in een heel andere sfeer terechtkomt. Van de gegoede negers, hè?
2: Ja.
1: Maar als zodanig vind ik.
2: De Memphis Blues.
1: Handy is hier dan wel groot, maar het is vol meer een ophangbord aan de geschiedenis van de blues. En als zodanig is het natuurlijk wel leuk, maar hij is niet de man die de eerste blues speelde. Dat heb ik niet duur van, laat ik zo zeggen.
2: Ja. Qua muzikaal gezien heb je veel voor de verspreiding daar niet geweest, door het op papier te zetten.
1: Ja, maar dan nog meer voor grote orkesten. Dat had niet zoveel bij de country blues te maken, van mijn gevoel. Ja, dan heb je hier nog een prachtig. Het begin van de radio, zou ik maar zeggen. Kijk eens wat mooie alle buizen, jongens, erachterin. En hier dan een grammofoonmeubel van Victrola, dat waren de allereerste. Men praat ook niet over een grammofoon, maar men praat over Victrola. Dus de eerste bluesplaat die werden op die Victrola werden ze.
2: Dat een plaatopleggen van het OK label, uit New York.
1: Ja, dat was ook een heel.
2: Die hebben hier achter staan, de OK Race Records.
1: Ja. Ja, dat waren de platen voor de zwarte bevolking. Hier, Minnie Douglas.
2: Memphis Minnie,
1: ja. Yeah. Begun a career on Beale Street. Popular throughout the 30s and 40s. A strong vocal style and guitar technique blended the sophisticated urban blues with the simplicity of the rural Delta blues. En daar is een mooie foto van haar nog. Dat is een mooie vrouw.

0: Memphis Minnie vanzelf. I'm not a bad gal. Lizzie Douglas, Memphis Minnie.
1: Ja, nou, ik denk ook niet dat ze een verkeerde vrouw West is. Ik denk dat het een hele goede vrouw West is.
0: Ja.
1: En als je ooit nog eens het boek van Nothing But The Blues, ook door een meneer Cohn samengesteld, die trouwens ook die prachtige cassette van Robert Johnson samenstelde heb, die dubbelaar. En hij dat boek, dat is een prachtig fotoboek. Het kost een paar stuiven, maar dan heb ik wat moois. En daar staat de beroemde foto van Memphis Minnie in. Met een gitaar om mijn nek. En het is een prachtige vrouw, een prachtige foto trouwens ook. Het boek heet Nothing But The Blues. Dus lust uit, als je het ooit in de handen kunt krijgen, dan moet je dat maar eens een keer proberen.
0: Die rivier, de Mississippi, die heeft trouwens wel heel veel invloed gehad in de muziek en zo, hè?
1: Ja, dit komt op heel veel stukken voor.
0: Ja, ja. En ook dat de rivier de muziek van stad naar stad gebracht heeft natuurlijk.
1: Ja, het is natuurlijk een hele belangrijke verkeersader geweest door transport van goederen, van mensen, van dieren. En men noemt het niet voor niks de vader van alle rivieren, want dat betekent Mississippi eigenlijk in het Choctaw, in de Indiaanse taal. En dat blijkt ook duidelijk uit het aantal nummers wat daarover geschreven is. Het is een hele belangrijke, rivier eigenlijk toch wel.
0: Ja, en de samenhang tussen de staat Mississippi en de rivier Mississippi, ja, dat is evident natuurlijk.
1: Dat is overduidelijk.
0: Ja, de staat die grenst van noord naar zuid aan de rivier.
1: Aan de rivier, ja.
0: Ja, met aan de uiteinde, aan de ene kant New Orleans met een hele eigen muziekcultuur. En aan de andere kant in het noorden helemaal Chicago natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Het loopt helemaal deur. De Missouri die komt er op een gegeven moment ook nog weer bij in.
0: Ja, en dan wordt de rivier ook echt groot. Hè?
1: Ja, ja, ja, dat is een enorme stroom.
0: De komende uitzending, daar komen we er uiteraard nog weer op terug. Want ook St. Louis, dat ligt aan de Mississippi.
1: Ja.
0: En even doorboven komt de Missouri komt in de Mississippi en wordt door een enorme brede rivier. Ik denk dat een van de meest bekende stukken die over de rivieren maakt is, dat wel Allman River is.
1: Ja, Allman Rivier, zou ik als bijna zeggen. Nou ja, vader van alle rivieren, dat is ook waarschijnlijk een Allman.
0: Ja.
1: Hier, dit stuk, dat heet de Allman River.

0: Klassiek stuk dit, hè? Paul Robeson met The Old Man River.
1: Ja.
0: Onvergetelijk, die prachtige rivier met dat eiland door zo. Mud River Island. Of Mud Island, Mud Island ja. Museum. Ja. Ja. Er zat nog meer in, want wij waren nog... we waren in de 30e jaren, de 40e jaren waren wij blij, maar voor Tito moest de kieken in de 50e jaren.
2: Komt nog in de eind 50 jaar, in de 60 jaar terecht, ook helemaal aanlegd. En dan zie je, wie komen we hier opnieuw tegen? We komen opnieuw de studio eigenlijk van Sam Phillips tegen. Ja. Kijk, zie. De G&M Studios in New Orleans en Sam Phillips. Memphis Recording Service. Recording Service, hè? Een recording dienst als het ware. Je kon gewoon. Hij nam gewoon ook mensen voor geld op mijn rekening. Ja, nou, dat is wat we zo straks hebben gezien in Sun. Hier zie je dan de jukebox staan. En de basgitaar kwam toen binnen. Andere microfoons, de Fender, Stratocaster toen al. En de soul music heb je hier. Van Stax, hè? Van Jim Stewart en Estelle Axton. Stax Records. Die eigenlijk de soul muziek hier introduceren. En die, waar Memphis vooral bekend om worden is, vind ik ook. Hè? De echte sound van Memphis ook, hè?
3: Mooie microfoon hier, hè? Die.
2: Yeah.

0: Ja, en dan komen we bij de afdeling Elvis natuurlijk. Waar een hele afdeling aan gewijd is. Hoe kan het ook anders? Want Elvis vertegenwoordigt natuurlijk nog steeds een belangrijk financieel aspect van Memphis.
1: Ja,
0: een van de barokke kostuums die Elvis aanhaalt, die zien we hier. En we zien de Shotgun House daar in Tupelo, waar hij geboren is.

0: Ja, zo bent bij het museum bij Ruud, hè?
1: Ja, mooi museum, Mud Island. En ook mooie muziek van Preston Shannon, Midnight in Memphis.
0: Dat is een van de
1: nieuwlichters, hè? Ja.
0: Ja. En zo heeft Memphis al een enorme muzikale historie natuurlijk.
1: Ja, het Stax, Sun, Elvis, hoeveel mensen hebt daar niet gespeeld, werkt,
0: ja,
1: zwoegt.
0: Ja. Tot aan de dag van vandaag aan toe.
1: Tot aan de dag van vandaag.
0: En steeds maar weer die rivier die op de flanken van de stad Mississippi voor het decor zorgt.
1: Ja, we hebben er nog een avond, hebben we daar zitten eten. En dan kun je zo over de rivier heen kijken. Over de prachtige plek. Daar kon je vis en zo eten. Ja, wat wil je er anders eten bij de rivier, hè?
0: Mooie plek, Memphis. Een stad met, waar het hart een beetje uitgehaald is.
1: Ja.
0: Een stad in opbouw eigenlijk weer.
1: Ja, helemaal achter dat Peabody Hotel. Een heel groot stuk braakliggend trein was er weer. Allerlei nieuwe grote gebouwen neerpoort.
0: Maar ook een stad met een hele geschiedenis. En soms ook een hele gewelddadige geschiedenis. Maar door over een andere keer meer. Je hebt het boek er weer bij, Ling. Het boek Muddy Waters, The Mojo Man van Sandra B. Toews. En vandaag, Harry, pakken wij de Priesner is een beetje bij. Dat past ook wel bij een museum. Want Muddy Waters is, zoals in het boek te lezen valt, ook geregeld in de Priesner vallen.
1: Ja, ik zie dat hij de W.C. Handy Award kregen heeft.
0: Dat is specifiek op bluesgebied, denk ik, hè?
1: Specifiek op bluesgebied in 1983 voor de Single of the Year.
0: Ja, ja.
1: En voor Rock Me Muddy kreeg hij de Grammy Award in 1978.
0: Ja, en die heeft volgens mij, als ik de lijst van de Grammys erbij pak, dan heeft die wel.
1: Heb je vaker?
0: Ja, die heeft hij vaker gehad. Er een heel aantal heeft die kring, zie ik hier in 1979 voor de LP Muddy Waters. 1978 voor de LP I'm Ready. 1977 voor Heart Again, hij had bijna een abonnement op. 1974 voor de Muddy Waters Woodstock album. En in 1972 heeft hij hem voor de eerste keer gekregen voor de London Muddy Waters session. Nou, laten we maar beginnen met Got My Mojo Working, part 1.
1: Ja.
0: Want daarvoor kreeg hij
1: In 83
0: de Grammy.
1: W.C. Handy Award.
0: Ja.
1: Single of the Year. Mojo Working.

0: Het nummer waar hij later de WC Handy Award voor kreeg. Niet 183 Single of the Year. Dit was een opname uit 1969. En dit was al met blanke mensen erbij.
1: Ja, ja, ja. Mike Bloomfield.
0: Op gitaar, ja. Paul Butterfield.
1: En Paul Butterfield. Een van de meest... vind ik een van de beste mondharmonica spelers die vooral qua soul... die ik ooit gehoord heb eigenlijk.
0: Ja. Donald Dunn op bas.
1: Ja, later ook in de Blues Brothers.
0: Ja. Ja. En dan denk ik de Otis Spann uiteraard op piano.
1: Ja.
0: Sammy
1: ja.
0: Lay op slagwerk. En uiteraard Muddy Waters zelf. Er is wel een straat naar hem benoemd, hè?
1: Ja, in Chicago heb je de Muddy Waters Drive. Dus, ja.
0: En zo heb jij het nog niet schupt in Aasenap in Grollo.
1: Nee, maar ja, god. Doe maar.
0: Kan dat komen, Harry?
1: Ah, nee, ik heb al een beeldje. Dus,
0: Nou, daarom. En in 1992, toen kreeg Muddy Waters een Lifetime Achievement Grammy Award. Er is ook een bij de Willie Dixon Foundation is een beursnorm vernoemd.
1: Ja, een scholarship.
0: Ja, de Muddy Waters Scholarship. En dan is er één keer in het jaar op 21 april, sinds 1988, is er in Clarksdale de McKinley Muddy Waters Appreciation Day. Dus hij heeft toch wel een beetje de eerkring die hem wel toekomt.
1: Ja, zeker. En,
0: ik vond het wel grappig trouwens, Postie terug stond er in de VARA-gids. Er is zo'n discussie over de artiest van de eeuw, want die moet nou natuurlijk ook verkozen worden. Hè?
1: Oh ja, in het kader van, ja, daar word je ook
0: ach,
1: heel
0: niet
1: goed van.
0: Nee. Maar ik vond het wel grappig dat er een ingezonden brief op stond, hè, want van iedereen die noemde van alles en nog wat, maar van iemand die zei van, ja, maar denk eens aan een van de grondleggers van de hedendaagse popmuziek, aan Muddy Waters.
1: Nou, ik vind dat Muddy Waters dan de artiest van de eeuw moet worden. Dat is dan toch zo moet.
0: dan nomineren wij die voor de artiest van dit millennium, Harry.
1: Ja, vind ik een heel goede keuze.
0: Goed, je draait nog een stuk van een LP die genomineerd is, of die een Grammy gekregen heeft. Vorig was een de WC Handy Award. Deze LP die heeft in 1978 een Grammy gekregen. De LP I'm Ready, en door van het stuk Rock Me.

0: Rock Me, compositie van McKinley Morganfield.
1: Ja, en ik ken hem weer van de Otis Span.
0: Ja.
1: Maar ja, dat Big Joe Williams schreef Baby Please Don't Go, die stiet hier ook alweer met zijn eigen naam onder. Dus het is een paar woorden veranderen en het is van hun.
0: Ja. Met de bezetting van Pinter Perkins op piano, Jimmy Rogers op gitaar, Bob Margolin op bas, Willie Smith op slagwerk en Jerry Portnoy op de mondharmonica.
1: Ja, ja, ja. Hele boel tremolo's, boel zelden noten. Maar het is de sound, hè? De sound.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Een stad heeft niet alleen nog zien mooie kanten, maar heeft ook zien donkere kanten. En dat heeft Memphis ook zeker erkend.
1: Ja, denk maar eens aan dominee Martin Luther King en de plek waar hij doodgeschoten is.
0: Vermoord in Memphis in het voormalige Lorraine Hotel. En doorin is het Civil Rights Museum gevestigd. Het museum wat alle aandacht vestigt op de burgerrechten in Amerika en met name dus de rechten van de zwarte bevolking. In Harry's Blues volgende week in The Way Up North, de Civil Rights Museum. Harry's Blues vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En zoals altijd met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en de VPRO Radio. Wat ons betreft, tot aan de week.

0: Louisiana tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
2: Het was de B-kant van de single Thursday Night. En het nummer werd opgenomen met producer Tony Vos. En dat was de eerste Nederlandse bluesproducer die met meerdere bluesbands werkte. QB and the Blizzards, Going Home.

QB and the Blizzards, Going Home. Big Time Sarah, dat is Sarah Streeter uit Coldwater, Mississippi. En ze begon als gospelzangeres in de kerk van South Chicago. Later was ze de zangeres bij Magic Slim, Buddy Guy en Junior Wells. En ze overleed in 2015 op 62-jarige leeftijd. En ze zingt over haar hobby. Big Time Sarah, I Make Love.

Big Time Sarah, I Make Love. Otis Rush uit Mississippi was een voorbeeld voor Michael Bloomfield, Peter Green en Eric Clapton. En hij werd zo beroemd in Chicago dat 12 juni daar jaarlijks wordt gevierd als Otis Rush Day. Hij overleed in 2018, hij werd 84 jaar. Otis Rush, You're Breaking My Heart.

Otis Rush, You're Breaking My Heart. Yank Rachel uit Tennessee was een country blues gitarist en hij trok niet zoals de meesten naar Chicago, maar naar Indianapolis. Hij speelde ook nog blues op een mandoline en was jaren de vaste gitarist bij Sleepy John Estes. Yank Rachel, Let Me Tangle in Your Vine.

Yank Rachel, Let Me Tangle in Your Vine. Jesse Fortune uit Mississippi was blueszanger en kapper en hij verhuisde naar Chicago toen hij zanger kon worden bij de Otis Rush Band Show. En hij begon meteen een eigen kapperszaak in Chicago. Hij overleed tijdens een optreden in de bluesclub Gene's Playmate Lounge in 2009 op

Jesse Fortune, Fortune Telling Man. Magic Sam uit Mississippi trok al op 19-jarige leeftijd naar Chicago en daar kreeg hij meteen een contract bij Cobra Records, want men zag een groot talent in hem. Hij toerde door Amerika, Engeland en Duitsland en overleed toen plotseling in 1969 aan een hartinfarct. Hij werd slechts 32 jaar. Magic Sam, I Need You So Bad.

0: just once more.
1: Magic Sam, I Need You So Bad. Als het om popmuziek ging, had Imus K. vreemde voorkeuren. Elton John, dat was van huis uit een bluespianist. Daar had hij een zwak voor. Maar wat zag Imus K. in Close Harmony? Hij vond het goed en het werd gemaakt door jongens uit de provincie die ook nog gewoon plat Twents spraken. De Buffoons. It's the end.
2: It's the end.

buffoons, It's the End. Het is een compositie van bluespianist Eddie Boyd uit 1952 en het werd gecoverd door John Lee Hooker, Muddy Waters, B.B. King, QB and the Blizzards, Junior Wells samen met Buddy Guy, Freddie King, Bobby Bland en Eric Clapton. Dit is een opname van Luther Allison uit 1970, Five Long Years.

Luther Allison, Five Long Years. Een mondharmonica-speler uit Arkansas en een gitarist uit Louisiana trokken op jeugdige leeftijd naar Chicago, waar ze wereldsterren werden. En ze vormden ook nog jarenlang een duo, Junior Wells en Buddy Guy. Trouble don't last always.

Junior Wilson, Buddy Guy, Trouble Don't Last, Always. Jimmy Johnson overleed vorig jaar op 93-jarige leeftijd in Illinois. Hij was met broer Sil Johnson vanuit Holly Springs, Mississippi, naar Chicago gekomen om carrière te maken. En dat lukte de broers. In 2016 werd Jimmy Johnson toegevoegd aan de Blues Hall of Fame in Chicago. Jimmy Johnson, Strange How I Miss You.

Jimmy Johnson, Strange How I Miss You. Bill Smith uit Mississippi gebruikte de artiestennaam Barkin Bill. Hij kwam via St. Louis en Detroit naar Chicago en daar werd hij de zanger van de Dave Spector Band, want Dave Spector was een geweldig gitarist, maar een belabberde zanger. Barkin Bill, Someday After a While.

Barking Bill, Someday After a While. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, ter nagedachtenis aan de karakteristieke frontman van QB and the Blizzards. Hij verschaf de Grollo landelijke bekendheid en was de ultieme bluespurist. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Lurie Bell, dat is de zoon van mondharmonica-speler Carrie Bell. En het is een goede gitarist, maar hij wordt gehinderd door psychische problemen en hij verbleef de afgelopen jaren regelmatig in inrichtingen. Lurie Bell, West Side Woman.

Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang goede muziek op Radio Drenthe. Muziek van onder andere Jeff Tweedy, je kent hem nog van Wilco. Van Robert Plant en Alison Krauss, hij maakt een nieuwe CD. Muziek van Rod Cator, van Marcus King en Eric Krasnow. Dat is een nieuwe CD uit van Jason Isbell. En de 400 Unit, daar draaien we een stuk van. Maar we begonnen met muziek van Carolyn Wonderland. Uitstekende gitariste met Texas Girl and Her Boots.

Lekkere muziek van deze Texaanse gitariste die in 2018 bij John Mayall ging spelen. Op gitaar was de eerste vrouwelijke gitarist bij John Mayall. John Mayall die trouwens stopt is met optredens in grote zalen, zeg maar. Hij doet alleen nog wat in Californië bij zijn eigen woning door zo. Maar Carolyn Wonderland is zeer hem uit de weert. En zeker deze cd, Tempting Fate, met ook wat mooie nummers erop. Een nummer van Dylan bijvoorbeeld. It Takes a Lot to Love, It Takes a Train to Cry. Zingt ze samen met Jimmy Dale Gilmore. En ze zingt ook een prachtig nummer van The Grateful Dead. Het nummer Loser. Kom ik volgende week nog even weer op terug. Een nieuwe cd van Jason Isbell. Altijd de muid weert. En dit is er zeker, want het is een bijzondere cd. Want de titel is Georgia Blue. En Georgia Blue, dat is de staat Georgia die bij de verkiezingen, de presidentsverkiezingen vorig jaar, blauw kleurde in plaats van rood. Democratisch in plaats van republikein. En Jason Isbell die heeft toen gezegd van, als dat het geval is, dan ga ik een nieuwe cd maken met allemaal de nummers die in Georgia heel populair bent. Nou, daar heb ik dan. En die heet dan ook Georgia Blue. En daarvan het nummer Honeysuckle Blue.

De nieuwe CD van Jason Isbell en de 400 Unit Georgia Blue. Het is eigenlijk een soort verzamel-CD. Is niet helemaal een goede woord, maar wel met allemaal nummers in elk geval van bekende mensen. Van Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia. Van James Brown, It's a Man, A Man's World. In Memory of Elizabeth Reed van de Allman Brothers. Nou, en dit nummer van Honeysuckle Blue, dat is van Driving and Crying, de band waar Jason Isbell eerder in zat. Zeer de muiter weerd, Georgia Blue. Marcus King en Eric Krasno, die hebben een nummer bijdragen aan de CD. De CD box me eigenlijk zeggen, Highway Butterfly. Bent de 5 CD's, allemaal opgedragen aan Neil Cassell. Die hebben alle nummers door van de schrim. Neil Cassell is een bekende singer-songwriter in Amerika, leeft niet meer. Maar even een heel groot repertoire Noorlon. Er komt een prachtige box komt al binnen kort van uit. En Marcus King, bekende gitarist, die zingt daarop samen met Eric Quesno een nummer van Neil Cassell, No One Above You.

0: Ja, dat belooft wat. Vijf van dit soort cd's in een box. Allemaal ter herinnering aan Neil Kazell. Met uitvoering van allerlei verschillende mensen. In dit geval Marcus King op de gitaar samen met Eric Kresno. No One Above You. Hold it in de gaten. Highway Butterfly. Een prachtige cd-box. We gaan naar Nederland. Naar Erik de Vries. Erik de Vries, een man die al een hele tijd bezig is. 2004 was zijn solo-debuut met Little of Rodeo. Later deed hij ook allerlei dingen met Matthew Southern Comfort. De band van Ian Matthews. En nu heeft een nieuwe cd gemaakt. Song and Dance Man. Mooie cd. Mooie liedjes op. Gewoon in één keer opnemen. Niet heel veel de techniek erbij. Gewoon zoals het ook in het echt gespeeld kan worden, zeg maar. Erik de Vries met Little White Lies.
1: One, two, one, two.

Gewoon lekkere, prima muziek van deze Eric De Vries. Samen met Janos Kolen, Lucas Beukers en Joost van Es. Joost van Es, een bekende violist, een Nederlandse violist. We gaan in meer Noord-Amerika naar Rod Gator. Hij heet eigenlijk officieel Rod Milenken. Rod Milenken. Hij komt uit het zuiden van Amerika. En heeft een cd gemaakt, een beetje een eerbetoon eigenlijk aan de staat waar zijn roots ligt. Namelijk Louisiana. Hij zingt dus ook gewoon voor Louisiana.

flink wat muziek uit het zuiden van Amerika. Ook deze Rod Gator, die komt uit Louisiana. En dit was zijn eerbetoon aan die staat. Allemaal in Hattie's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Een heel bekend nummer in de uitvoering van Peggy Lee. En dan heb ik het over het nummer Fever. Een beetje jazzachtig nummer. Maar het oorspronkelijk is het van Little Willie John. En ik kwam erbij naar aanleiding van een cd van een groep die heet Robin Capsalis. En de vintage nummer 18. Dat is een band uit Washington D.C. Uit zeg maar het oosten van Amerika. Die meededen aan de grote wedstrijd in Memphis, International Blues Challenge. En dat was de aanleiding dat ze in 2017 hun eerste album gingen maken. En dit is een volgende album, Soul Shaker. En door van hun versie van het hele oude nummer, Fever.

0: All Through the Night.
1: Fever All Through the Night. Robin Capsalis was dat van de nieuwe CD Soul Shaker. Het origineel dat is al heel lang geleden gemaakt, in 1956. Een nummer van Eddie Cooley en Otis Blackwell. Ik zei al, de bekendste uitvoering is die van Peggy Lee. Maar allerlei andere mensen hebben het uitgevoerd. Elvis Presley, Boney M, Madonna, Christina Aguilera, Michael Bublé. Nou, noem ze allemaal maar op. Maar we gaan naar het origineel toe. Van Little Willie John. Dat was een zwarte zanger die vooral in de 50 en 60 jaren nogal wat succes had. Hij heeft toen als single uitgebracht. Als achterkader van het nummer Need Your Love So Bad. En Need Your Love So Bad, dat kennen we weer als een bekende hit van Fleetwood Mac. Maar hier is het origineel van Fever, Little Willie John.

Little Willie John met het origineel Fever. Schreef trouwens dus in Oldebreur. Uit 1956 als achterkant van de single Need Your Love So Bad. Nou, de achterkant van de single die heeft ook een rol gespeeld bij de naamgeving van de volgende band. De volgende uitvoerenden van het nummer Fever. Namelijk de McCoys. De McCoys, ik ken ze denk ik nog van Hang On Sloopy. Een hit uit 1962, ergens in die... Nee, 64 was dat. Maar die bandnaam, de McCoys, die is genoemd naar een single van The Ventures. Dat was een Amerikaanse instrumentale groep die een grote hit had met het nummer Walk, Don't Run. En de achterkant daarvan, die heette de McCoy. Dat bent zij nog genoemd, de McCoys. En doorin zat als leadzanger en gitarist zat door Richard Zeringer, die we later kent als Rick Derringer. Hier bent ze, de McCoys, met Fever.

De McCoys met hun versie van Fever. En de andere kant, de B-side van Fever, dat was Sorbo. En dat is een nummer wat later nog weer covered is door David Bowie. Nou, allemaal naar aanleiding van een cd, een nieuwe cd van Robin Capsalis en de vintage nummer 18. De cd is Soul Shaker. Dat was de eerste versie van Fever. Het origineel uit 1956 van Little Willie John. En de laatste versie van de McCoys die kwam uit 1964. 13 jaar terug kwam er een cd uit van Robert Plant, de leadzanger van Led Zeppelin, en Alison Krauss. Nou, een wonderlijke combinatie eigenlijk. Toch een beetje een hard rock band en een bluegrass zangeres. Die bij elkaar. Met de productie van T-Bone Burnett. Dat was een mooie cd, Raising Sand. En door is nou een nieuwe cd van u te komen. Lang op een wacht, 13 jaar. Raise the Roof is de titel van de cd. En er staat vooral nummers op van bekende mensen, van Merle Haggard, van Alan Toussaint, van de Everly Brothers. En ook een nummer van de dame die uit Louisiana komt, Lucinda Williams. Het nummer Can't Let Go.

Ja, de hand van T-Bone Burnett die is duidelijk merkbaar in het, met name in de sound van de gitaar eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Van de nieuwe cd van Robert Plant en Alison Krauss, de cd Raise the Roof. Je hoort er vast en zeker in Hard is Blues nog wel meer van. Jeff Tweedy, dat was de zanger van een heel bekende groep, de groep Wilco. Een beroemde band in Amerika, ook een beetje een cultband in Amerika. Maar hij is alweer wat jaren terug is hij solo gegaan. Jeff Tweedy heeft nu een paar singles uitgebracht de laatste tijd. En dit is zijn nieuwste single die hij uitgebracht heeft. Jeff Tweedy met Come On America.

blijft bijzondere muziek van Jeff Tweedy. Je hoort de sound van Wilco, die hoort u er heel duidelijk doorheen. Dit is zijn nieuwe single die hij uitgebracht heeft, Come On America. Nou, we hebben zo straks al een nummer gedraaid van Eric de Vries, een Nederlandse singer-songwriter, een hele goede Nederlandse singer-songwriter. Een nummer wat een beetje opgedragen is aan Van Morrison. Maar misschien goed luisteren naar het nummer. Want daar komt de Hard Nose, de Highway van Van Morrison, komt er nadrukkelijk in naar voren toe. Eric de Vries met The Ballad of a Song and Dance.

Hard Nosed the Highway, ja, duidelijk herkenbaar in dit nummer van Eric DeVries, dit nummer Ballad of a Song and Dance. Hard Nosed the Highway, dat was een album van Van Morrison in 1973, met allemaal composities van andere mensen, niet van hemzelf, wat later natuurlijk het beste werk was van Van Morrison. En dat bleek toen ook wel, want hij kijkt op de lijst van de 24 grootste teleurstellingen bij sommige mensen, als die door Hard Nosed the Highway ook bij op. Maar dat geldt zeker niet voor deze cd van Eric DeVries. Song and Dance Man, hartstikke goede cd. Het klinkt een beetje Iers, de sound van de muziek, zeg maar. Nou, hij door naartoe wil naar Ierse muziek, dan moet 19 november naar Hoogeveen gaan. Want daar is het Irish Festival. Dag later is in Hoogeveen, 20 november, is het Blues Festival in Hoogeveen. Met onder andere de band van Erwin Java. Goed, David Gogo, daar gaan we naartoe. Een zanger uit Canada, een goede blueszanger uit Canada. Verschillende cd's maakt. Nou weer u te komen met een nieuwe cd, de cd Silver Cup. En daarvan het nummer Works For Me.

David Gogo uit Canada van zijn nieuwe CD Silver Cup. En dat brengt ons bijna aan het eind van deze aflevering van Hardy's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van de Engelse gitariste, zangeres Joanna Shaw Taylor. Van de nieuwe CD, de Blues Album. Een CD waar ze allemaal covers, maar nummers van bekende bluesmensen op zingt. Gevarieerd van Albert King, Peter Green, Little Richard, Magic Sam. Nou, noem ze allemaal maar op. Maar uitstekend werk, gewoon een goede CD. Joanna Shaw Taylor met Don't Go Away Mad.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Cardell Boyett uit Louisiana verhuisde naar Los Angeles en daar werd hij de gitarist bij J.D. Nicholson, Ray Agee en Pee Wee Crayton. Hij stond nog in het voorprogramma van T-Bone Walker en Johnny Guitar Watson en toen ging hij solo verder als Louisiana Guitar Red. Cardell Boyett, I Miss You So.

Ardell Boyette, I Miss You So. Tom Russell uit Californië opereert tegenwoordig uit El Paso in Texas. Hij is een van de beste singer-songwriters van dit moment. Hij is een mislukte schrijver, maar hij slaagde wel cum laude als songwriter. En hij is een voorbeeld voor een hele generatie jonge singer-songwriters. Tom Russell, Box of Visions.

Tom Russell, Box of Visions. George Harmonica Smith uit Arkansas was mondharmonica speler bij Muddy Waters, Big Mama Thornton en Otis Rush. Hij begon solo als Little George Smith en hij toerde in die positie met Little Willie John en Champion Jack Dupree. Later maakte hij platen als Harmonica King en als Little Walter Jr. en uiteindelijk werd hij George Harmonica Smith. Hard Times.

George Harmonica Smith, Hard Times. Vance Gilbert uit New England mix jazz, folk en country tot een eigen stijl. En de man is gespecialiseerd in love songs en ballads. Dit komt van zijn album Edgewise. Vance Gilbert, If These Teardrop Had Wings.

Vance Gilbert, If These Teardrops Had Wings. Oma Coleman is geboren en getogen in de West Side of Chicago. En hij werkte als kapper en oefende zodra er even geen klanten waren op zijn mondharmonica. Sugar Blue en Junior Wells waren zijn favorieten en intussen toerde hij al door Japan, Brazilië en Europa. Hij begon als mondharmonica-speler bij Eddie Clearwater. Oma Coleman, Train I Ride.

Oma Coleman, Train I Ride. Steve Young, dat is een singer-songwriter uit Georgia. Hij speelde jaren bij Van Dyke Parks en later bij Stone Country. Hij schreef nummers voor Waylon Jennings, Hank Williams, The Eagles, Dolly Parton en Rita Coolidge. En hij heeft 18 albums gemaakt. Hij overleed in 2016 op 73-jarige leeftijd. Steve Young, Have a Love.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Not in My Lifetime van Wee Willie Walker is het album van deze week. En na zijn comeback had Wee Willie Walker nog een drukke en succesvolle oude dag. Met een mooie tour door Zuid-Afrika. En hij werd zelfs nog genomineerd als Soul Blues Artist of the Year in Amerika. Wee Willie Walker, Heartbreak.

Wee Willie Walker, Heartbreak. Lurie Bell, dat is een bluesgitarist uit Chicago. Het is de zoon van mondharmonica-speler Carrie Bell. En hij leerde het vak bij Eddie Clearwater, Big Walter Horton, Eddie Taylor en Coco Taylor. In 1977 startte hij een band met zijn vader, maar hij was jaren uit de relatie wegens psychische problemen en een drugsverslaving. Dit is een opname die hij maakte met zijn kinderen. Lurie Bell, One Day You're Gonna Be Lucky.

Lurie Bell, One Day You're Gonna Get Lucky. Darden Smith uit Texas heeft al 16 albums gemaakt en als teenager werd hij vooral beïnvloed door Guy Clark, Townes Van Zandt, John Prine en Bob Dylan. En hij is ook kunstenaar. Hij heeft internationale faam als schilder. Darden Smith, Clatter and Roll.

Darden Smith, Gladder en Roll. Lindsey Alexander uit Mississippi groeide op in het clubcircuit van Chicago. Met zijn band Hot Tomatoes begeleidde hij Buddy Guy, A.C. Reed, Magic Slim, B.B. King, Bobby Day en Howlin' Wolf. Later werd hij het huisorkest in de nachtclub Kingston Mines. Lindsey Alexander, All for Business.

Lindsay Alexander, All for Business. Vince Bell uit Houston werd het slachtoffer van een ernstig verkeersongeval en hij moest opnieuw leren lopen, praten, zingen en gitaar spelen. Victoria Williams uit Shreveport heeft al sinds de jaren 90 MS en was getrouwd met Mark Olson van de Jayhawks. Een nummer is geschreven door Vince Bell. Vince Bell en Victoria Williams, Hard Road.

Vince Bell en Victoria Williams, Hard Road. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Demetria Taylor, dat is de dochter van blueslegende Eddie Taylor. En haar moeder Vera Taylor was ook blueszangeres. En ze kwam echt uit het bluescircuit, want Carrie Bell, Willie Kent, Eddie Shaw en Magic Slim waren huisvrienden. Ze begonnen de familieband met haar broers Larry, Tim en Annie Jr. Demetria Taylor, Riverboat.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond mensen en welkom bij Harry's Blues. Everything is Broken. Dat ken je misschien van Bob Dylan van de CD Oh Mercy 1989. Maar er zijn ook nog heel veel andere versies en ik draai er door nog tweeën van. Verder muziek van James Steinel, een man uit Texas, maar met de roots in Duitsland. Reverend Peyton Big Damn Band, dat is een nieuwe CD die ervan komt. En van een meidenband uit New York, genaamd Jane Lee Hooker, Jericho.

Het bekende Bijbelse verhaal van Jericho, van er me heen lopen en dan de muur die vanzelf al gaat vallen. Jane Lee Hooker, een vrouwenband, een meidenband uit New York, die dus helemaal niks te maken heeft met John Lee Hooker, de bluesman uit Mississippi. Skylar Rogers, de bluesvrouw uit Chicago, al vaker gedraaid in dit programma in Harris Blues. Nog een nummer van die cd Firebreather, maar een wat rustiger nummer. Thankful.

kan het niet vaak genoeg zingen. Prachtige cd, Fire Breather van Skylar Rogers. En dit was Thankful. Reverend Peyton's Big Damn Band. Hij die meestal bij zijn keer live gezien hebt, dan vergeet hij ze nooit weer. Hartstikke leuk trio. Man, vrouw, echtgenoot van Reverend Peyton. En volgens mij familie van hem, Bracy Peyton. Met zijn drieën wist hij altijd een uitstekend programma neer te zetten. Alleen nog ja, door alle ziekte van de afziekte, maar door de pandemie van de afgelopen tijd kwam er niet vullen van terechte. Het verhaal van de nieuwe cd die aan zit te komen, Songs for Hard Times, is dan ook van dat het ook de ziekte was die zijn band trof. Zijn fellow bandgenoot, zeg maar. Zijn vader kreeg kanker. De plek waar hij woonde, een beetje afgelegen in een hut, zeg maar, of in een cabin, door valt de stroom uit. En daar zat hij, wekenlang zat hij daar zonder stroom. En betekent dat hij de nieuwe cd, de teksten daarvoor, de arrangementen daarvoor, dat hij die bij keerslochten gemaakt heeft. Nou, als dat geen blues is, dan weet ik het niet. Reverend Peyton, Big Damn Band met Ways and Means.

Ja, dat is wel het handelsmerk van de Reverend Peyton Big Damn Band. Namelijk de slidegitaar. Heel veel hurry dat erop. Van de nee-cd die naar Hutenbert komt. Dance Songs for Hard Times. Ja, slechte titel, nee. Een beetje vertier wel nodig. Mick Colassa, dat is een man die uit Michigan komt, maar die alweer heel wat tijd in Mississippi woont. Vandoor dat zijn eerste cd ook als titel had Mississippi. Een combinatie van Michigan en Mississippi. Een nee cd is van hem uitgekomen, If You Can't Be Good, Mick Colassa, met een nummer van Howlin' Wolf, Who's Been Talking?

Mikolaza is dat van de cd If You Can Be Good, het nummer van Howlin' Wolf Who's Been Talking. Die Mikolaza die is trouwens ook heel actief in de Blues Foundation in Mississippi in Amerika. Stichting die zich bezighoudt met het, de verzorging van dat de blues, dat die ook onder jongere generaties, dat die door levend blijft. Beetje vergelijkbaar wat in Nederland ook wel gebeurt met de Dutch Blues Challenge. Ook daar zit een stichting achter die er ook voor zorgt dat mensen uit Nederland dat die zich kunt verdiepen in de blues. En iemand die dat het donen heeft, dat is Robert Duif, singer-songwriter die uit Limburg, uit Heerlen, 1974 geboren. En die kreeg ook de kans om naar Memphis toe te gaan, om door zich te verdiepen in de bluesmuziek en zich daarin te verbeteren. Hij bracht al een keer een cd uit, de cd Going Home. Dat was een live opname. En nu komt hij met een nieuwe cd en door van het titelstuk. Robert Duif met Dangerous Mood.

Blues van eigen bodem, Robert Duyf van zijn nieuwe cd Dangerous Mood. En je kunt horen dat de invloed van John Lee Hooker, dat die hier heel nadrukkelijk aanwezig is. Het is Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval is het Everything is Broken van Bob Dylan. Uitgekomen in 1989 op de cd Oh Mercy. Dat was niet de originele titel van 1989. Want toen heette het nog Broken Days. Maar later heb je dat ummezet. Daniel Lanois, de producer van de cd, die schreef er ook over dat Dylan vaak heel lang bezig was met het schrijven van de nummers en ook met de titels van de nummers. Maar het werd uiteindelijk Everything is Broken. De eerste versie die komt uit 2019. Van Sheryl Crow samen met Jason Isbell van de CD Threads. Everything.

De eerste versie van Everything is Broken van Sheryl Crow samen met Jason Isbell van de cd Threads. Uitstekende cd trouwens, met heel veel andere artiesten samenwerkt. Duetten met Chris Stapleton bijvoorbeeld, maar ook met Bonnie Raitt en met Mavis Staples en met Eric Clapton, met Sting. Dan noemen ze allemaal maar op. Ik geloof dat er wel 17 nummers op staat op Threads, de cd van Sheryl Crow uit 2019. Het origineel van Bob Dylan, Everything is Broken, dat dateert uit 1989, een productie van Daniel Lanois. En dan weer wel, dan is het altijd toch wel een beetje een bijzondere productie. Van de cd Oh Mercy, Bob Dylan.

Het origineel van Everything is Broken van Dylan uit 1989. Nog een derde versie en dan zie ik u altijd weer een versie die, ja, die weer wat nees toevoegt, die op een andere interpretatie van het nummer, zeg maar. En die vind ik in een nummer van Robert Lee Burnside uit 2002 van de CD All Blues Up. Uitgebracht op het Fat Possum label van Matthew Johnson. Een label wat echt midden in Mississippi kwam. Matthew Johnson was een student van de Universiteit van Oxford van Mississippi. En hij vond dat de blues op een nieuwe manier opgenomen zou moeten worden. En dat deed hij met iemand die dat al jarenlang gedaan had. Namelijk Robert Lee Burnside. Was in die tijd al vaak in Nederland geweest. Had opgetreden in de Amer onder andere. En Robert Lee Burnside, die zag ik in 2000, denk ik, optreden in een juke joint in de buurt van Oxford, toen ik met Daniel Lewis door was. Toen was hij al, hij is in 2004 overleden, toen was hij al niet al te best meer, moet ik zeggen, maar zijn optreden maakt een geweldige indruk. Robert Lee Burnside met zijn versie van Everything is Broken.

Drie versies van Everything is Broken. En de laatste was van Robert Lee Burnside. Geweldig gitaarwerk trouwens van die man. U 2002 van de cd All Blues Up. Het origineel van Bob Dylan uit 1989 van de LP Oh Mercy. En van Sheryl Crow samen met Jason Isbell van de cd Threads uit 2019. Nou, Newark van een man die van oorsprong, wiens familie in ieder geval van oorsprong uit Duitsland komt, James Steinle. Cold German Mornings is de titel van de nieuwe cd die net uitgekomen is. Het is een man die in 2018 debuteerde met South Texas Homecoming. En in 2020, vorig jaar, kwam de cd What I Came Here For. En er zit al een beetje de verwijzing in van naar de achtergrond van deze man, van deze singer-songwriter. In Texas. En in Texas woonden vroeger vele Duitse immigranten. In San Antonio bijvoorbeeld. Aan het eind van de 19e eeuw was de helft van de inwoners die waren door Duits. En allerlei plaatsnamen die verwees door. Ook nog wel naar Fredericksburg, Luckenbach en New Braunfels bijvoorbeeld. Hadi misschien niet, die waren er ooit op een zondagmorgen. En dan hoorde hij door gewoon Duits praat. Nou, James Steinle, een echte Texaan. Maar met Duitse roots. En dat hoorde hij in zijn muziek ook wel. Niet in het volgende nummer. Dat heeft wel de titel die door nog verwees. Maar op andere nummers door zingt hij ook nog gewoon Duits in. Op een puur Amerikaanse cd. James Steinle met Cold German Mornings.

Het titelstuk van de cd Cold German Mornings van James Steinle, de man uit Texas met een Duitse achtergrond. Van Texas naar Louisiana is maar een kleine stap. De staat ligt vlak bij elkaar in het zuiden van Amerika. Larry Garner is geboren in New Orleans, maar opgegroeid en muzikaal heeft zich ontwikkeld in Baton Rouge. De stad van onder andere Lonesome Sundown, van Tabby Thomas, van, nou ja, neem ze allemaal maar op. Dit is een cd uit 2012, de cd Blues for Sale, en daarvan If You Come to Louisiana.

Larry Garner, de bluesman uit Louisiana. De bluesman uit Baton Rouge, moet je eigenlijk zeggen. Blues for Sale, dat was de cd uit 2012. En If You Come to Louisiana. Nou, daar moet je zeker een keer naartoe gaan, want dat is een prachtige staat met heel veel muziek. De volgende is Jimmy Smith. En ik kan me nog herinneren dat Harry Musquet, dat hij door een geweldige fan van was van deze cd die toen het uitkwam in 2001. Dotcom Blues van de bekende, de wereldberoemde organist Jimmy Smith. Een nummer van Frank Zappa van de Mothers of Invention. En zong door Dr. John. Only in it for the money.

Ja, geweldige cd. Dotcom Blues uit 2001 van Jimmy Smith. Een cd waar heel veel bekende mensen aan metwerken. Chris Stainton op piano, Etta James wat er met B.B. King. Taj Mahal, Cap Mo, nou noem ze allemaal maar op. Only In It For The Money. Een compositie trouwens, moet ik wel even bezig zijn, van Dr. John hè, van Mac Rabeneck. Ik was in de war met de titel van een LP van The Mothers of Invention nu 1968. En die heet We're Only In It For The Money. Het is blues, bijna aflopen, nog één nummer. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haan. Techniek in de hand van Laurens Braams. En dat laatste nummer dat is van de Duke Robbelaar Band. Duke Robbelaar, een gitarist die ja, bij heel veel de dingen gespeeld heeft. Dit is zijn eigen band uit 2011. De cd Lowdown and Tore Up, Train Fare Home.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: The Monitors uit Michigan, dat was de band van leadzanger Richard Street, waardoor de teleurstellende verkoopresultaten van de albums verlengde Motown Records het contract niet. En toen werd Richard Street de vervanger van Paul Williams in The Temptations. Dit was de grootste hit voor de Monitors. Greetings, this is Uncle Sam.

The Monitors. Greetings, this is Uncle Sam. The Players, dat was een rhythm and blues band uit Louisiana, maar na 4 singles en 1 album was het alweer afgelopen voor de band. Dit was het enige hitje voor The Players. He'll Be Back.

The Players, He'll Be Back. W.C. Clark, dat is een bluesgitarist uit Austin. Hij heeft daar de bijnaam The Godfather of Austin Blues. Hij was gitarist bij Joe Tex, Jimmy Vaughan, Angela Straley en Luann Barton. En in 1997 viel hij achter het stuur van zijn tourbus in slaap. En daarbij kwamen zijn drummer en zijn vriendin om het leven. W.C. Clark, Soldier's Plea.

W.C. Clark, Soldier's Plea. Eddie Giles uit Louisiana was jaren de gitarist van Bobby Bland. Hij had een eigen platenlabel en hij was producer in de Sound City Studio in Shreveport. Hij had een grote hit in Amerika met Losin' Boy en daarna werd hij predikant. Eddie Giles, While I'm Away.

Eddie Giles, While I'm Away. Mike Williams, dat was een soulzanger uit New York. En hij maakte een single die hopeloos flopte, maar reggae-zanger Gregory Isaacs had een hit met een cover van dit nummer. Atlantic Records zag een toekomstige ster in deze Mike Williams, maar na 3 mislukte singles werd het contract niet verlengd en een 4e single is er nooit gekomen. Mike Williams, Lonely Soldier.

Mike Williams, Lonely Soldier. Project Orion, dat is een alternatieve rockband uit New Braunfels. En dat is een stad onder de rook van San Antonio, waar veel Texanen met Duitse roots wonen. Project Orion, For the Weight of the World.

Project Orion, For the Weight of the World. Joe Tex uit Texas zong Southern Soul. En dat was een mix van funk, country, gospel en blues. De man was heel succesvol en desondanks werd hij depressief, alcoholist en ook nog drugsverslaafd. En in augustus 1982 werd hij op de bodem van zijn eigen zwembad gevonden. Hij werd 47 jaar. Joe Tex, I Believe I'm Gonna Make It.

0: John Wilson en John Wessler vormden een onbekend duo voor Jewel Records en de heren maakten slechts één single. De A-kant was Why Did You Leave Me en de B-kant was Christmas in Vietnam. En die B-kant werd een kersthit in de zuidelijke staten van Amerika. Johnny en John, Christmas in Vietnam.
1: Two lonely soldiers fighting the war. Won't be home for Christmas Day, so this is what they'll say.

0: Johnny and John, Christmas in Vietnam.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: Ain't Given Up van Chris Duarte is het album van deze week. En Chris Duarte begon als jazzgitarist met nummers van John Coltrane en Miles Davis. Maar hij raakte ook onder de indruk van gitarist Stevie Ray Vaughan, waardoor hij bluesrock met jazz-invloeden ging spelen. Chris Duarte, Lies, Lies, Lies.

Chris Duarte. Lies, lies, lies. Bucca Allen, dat is de zoon van de Texaanse singer-songwriter Terry Allen. En hij is getrouwd met Sally Allen en ze wonen in Austin. Ze maken soloplaten, maar ze vormen tevens een duo. Sally en Bucca Allen. Everyone has faded.

Sally and Becca Allen, Everyone Has Faded. Jimmy Holiday uit Mississippi scoorde met zijn debuutsingle How Can I Forget meteen een top 10 hit in Amerika. En daarna schreef hij samen met Jackie DeShannon de wereldhit Put a Little Love in Your Heart. Jackie DeShannon eindigde met de single op 2 in Amerika en in Australië was het een nummer 1 hit. Jimmy Holiday, I'm Gonna Help Hurry My Brother Home.

my duty. Jimmy Holiday, I'm Gonna Help Hurry My Brother Home. James Carr uit Memphis kreeg nooit de waardering die hij verdiende. Hij bleef als depressieve analfabeet goed op de been in de harde muziekwereld en iedereen kent The Dark End of the Street, maar hij leverde veel meer sterke singles af. James Carr, Let's Face

James Carr, Let's Face Facts. Singer-songwriter Kevin Wells uit Oklahoma begon met een andere singer-songwriter, Kieran Kane, een platenlabel, Dead Reckoning Records. En ze vormen sindsdien ook samen een duo, Kevin Wells en Kieran Kane. Don't Try to Fight It.

Kevin Welsh en Kieran Kane, Don't Try to Find It. De Amerikaanse rhythm and blues zanger Richard Barbary bleek een eendagsvlieg. Zijn album Soul Machine werd met veel bombarie gepresenteerd en toen de verkoopcijfers tegenvielen, is er nooit meer een tweede album uitgekomen. Richard Barbary, When Johnny Come Marching Home.

Richard Barbary, When Johnny Comes Marching Home. Tiny Watkins uit Mississippi was een uitstekende zanger, maar hij nam alleen platen op voor kleine labels, zowel blues als soul. En bij Sandy, Rim, Excello, Kick en Goody Train Records scoorde je nooit hits, omdat ze geen landelijk distributieapparaat hadden. Tiny Watkins, A Soldier's Sad Story.

And I believe you would help me if you only could.

0: thought you the sweetest girl a soldier ever had.
1: Tiny Watkins, A Soldier's Sad Story. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Band of Heathens, dat is een band uit Austin rond twee singer-songwriters, Ed Jurdy en Gordy Quist. De producer is Way Wiley Hubbard en op de album spelen Stephen Bruton, Gurf Morlix en Patty Griffin als gasten mee. The Band of Heathens, right here with me.

0: Paulien Stokgrollo, Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Misschien ken je nog wel het nummer Don't Bring Me Down van de Electric Light Orchestra. Don't Bring Me Down. Don't Bring Me Down. Nou, drie uitvoeringen straks in drie keer is scheepsgericht. Verder muziek van Charles Wesley Godwin, Bob Stroger, man van 90 ondertussen al, Carolyn Wonderland en van de nieuwe CD van King of the World. Maar ook nog muziek van Charlie Murray en Tyler en de Train Robbers. Maar we beginnen met Musquet U 1991. Going

Maskei op zijn beste. Maskei op zijn beste als hij live is. Dat was zijn lust en zijn leven. Hij zag er altijd ding op om op te moeten treden. Maar als hij er één keer stun, dan, ja, dan was dat de magie van Harry Maskei. U neemt die 191 van de cd Live. Maskei. We gaan naar Big Head Todd and the Monsters. Dat is een band uit Amerika die in de 80e jaren in Europa toerde en zich door eigenlijk ontwikkeld heeft door het eerste album opnemen in Londen. Maar het is wel degelijk een band uit Amerika die ondertussen gewoon doorgegaan is, bijna 30 jaar lang. En door is nou een nieuwe single van u te komen van Big Head Todd and the Monsters, The All True Man.

0: True Man.
1: Precies, All True Man, Big Head, Todd and the Monsters. Muziek die duidelijk op de blues geïnspireerd is. Klopt toen wel trouwens, want begin van deze eeuw hebben ze ook een cd uitgebracht, Rocksteady, waar ook nummers op staat van Howling Wolf bijvoorbeeld. Later ook van Robert Johnson, Charlie Musselwhite, nou, Cedric Burnside, neem ze maar op. Best een hele leuke band eigenlijk, Big Head, Todd and the Monsters. We blijven in de sfeer van de bands. De Band of Gringos, dat is een groep die komt uit San Diego. Het zuiden van Californië, tegen Mexico aan. Vandaar die naam waarschijnlijk ook. Gringo, dat is een Mexicaanse benaming voor een cowboy volgens mij. De Band of Gringos, een driemansband. I'll play the blues for you.

De band of gringo's van de Beach Area in San Diego, daar speelt ze heel veel. En bent u het zuiden van Californië dus. We blijven een beetje in dezelfde sfeer, want Tyler and the Train Robbers, dat is ook een band uit Amerika. En dat, ja, die zit wat meer de country kant op. Dat is toch anders dan de vorige, de Band of Gringo's. Van hun CD Non-Typical Find, de Tyler and the Train Robbers met Staring Down the North.

Een nummer van de derde cd van Tyrer en de Train Robbers, de cd Non-Typical Find. Een cd die trouwens geproduceerd is door Cody Brown van Reckless Kerry. Dit is een familieband, de Tyler en de Train Robbers, want Tyler Stietveur, Tyler Ketchum. Er zijn twee broers erin en de schoonvader van een van die broers erin. Dus het is echt een family band. We gaan naar Nashville, naar de traditie van de zangeressen. De Dolly Partons, de Bobby Gentry's, Lynn Anderson en Tammy Wynette, dat soort mensen. Een nieuwe in de rij, dat is Charlie Marie, een jonge dame. En dit is de debuut-cd van haar, de debuut-cd Ramble On. En daarvan de Soul Train.

The Soul Train van Charlie Marie van de CD Ramble On. Nou, laten we nog maar wat rondreizen. Het is wel heel erg Nashville trouwens. Maar ook dat hoor je in Harry's Blues. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Andere koekkries straks, maar weer blijft in eerste instantie nog een klein beetje in de Nashville-sfeer. The Shootouts, dat is een leuk bandje die twee cd's gemaakt hebt. Quick Draw, dat was de eerste. Bullseye in vorig jaar uitgekomen. En die heeft nu een single uitgebracht en dat bracht me een beetje op het spoor van deze drie versies van de nummer Don't Bring Me Down. Het origineel is van de Electric Light Orchestra van Jeff Lynne, maar je hoort eerst de uitvoering van The Shootouts.

wat Bakersfield Bravado zit erbij. De muziek zeg maar van Buck Owens en Dwight Yoakam en dat soort dingen. Nou, dat was de versie in 2022, een single van de Shootouts. Het origineel Doffen werd weer terug naar 1979, naar Engeland, Electric Light Orchestra. Een Electric Light Orchestra, dat was eigenlijk het overblijfsel van een Engelse band, The Move. Die hadden ooit een grote hit met Flowers in the Rain. En daar speelde Jeff Lynne in en Roy Wood en Bev Bevan. En nog een, maar die ben ik vergeten. Maar die drie, Roy Wood, Bev Bevan en Jeff Lynne, die gingen over in Electric Light Orchestra. Maar Roy Wood die ging er al vrij snel uit. En dit is van de... dit is een CD uit, een album uit 1979. Het album Discovery. En het laatste nummer daarop, dat was nummer 9. En dat was Don't Bring Me Down.

1979 van de Electric Light Orchestra, de band van Jeff Lynne. Het origineel van Don't Bring Me Down. Nou, nog een derde versie. Er zijn wel meerdere versies van gemaakt. Maar ik kies voor de versie van Blackstone Cherry. Dat is een band uit Amerika. Dit is uit 2020 van de CD The Human Condition. En dan zit je wat meer in de sfeer van, nou, van Aerosmith, zeg maar, van dat soort muziek. Don't Bring Me Down.

Don't Bring Me Down. En dat was de versie van Black Stone Cherry. Drie versies dus van de muziek uit Engeland, uit Birmingham, van de Electric Light Orchestra, 1979. En dan twee versies die uit Amerika komt. Eigenlijk beide uit Nashville, maar de ene duidelijk de countrykant van de Shootouts. En de andere toch wat meer in de hard rock sfeer van Black Stone Cherry. Don't Bring Me Down, was dat. Nou, tijd voor wat rustige muziek. We gaan de barring in, de Appalachians in West Virginia, die omgeving zeg maar. Dat is meer de folkmuziek, meer de muziek van de verhalenvertellers, de storytellers. En Charles Wesley Godwin is daar een voorbeeld van. Dit is zijn tweede cd, How the Mighty Fall, en daarvan het nummer Lying Low.

Charles Wesley Godwin van de CD How the Mighty Fall, Lying Low. En dan, ja, die Appalachians, dat is een gebied waar in het verleden heel veel Ieren en Italianen naartoe getrokken bent. En de sfeer van die muziek daar zo, dat is toch heel duidelijk bleem hangen. Mountain music neemt ze dat toch ook wel. En de banjo en de viool speelt daar een belangrijke rol in. En vandoor die eerste sound, denk ik, die ook in dit nummer duidelijk te horen was van Charles Wesley Godwin. Hele andere muziek is van Bob Stroger, een man die al 90 jaar is. Een zwarte zanger uit Amerika die onder andere de warst heeft met Otis Russ, met Ellie Tale, Carrie Bell, Snooky Pryor, Sunnyland Slim, nou neem ze allemaal maar op. En die 90 jaar heeft heel veel gedaan en hij is nog steeds bezig. Hij heeft een nieuw album gemaakt samen met een band uit Brazilië, de Headcutters. Dat album dat heet That's My Name en hij zingt over... Talk to me mama.

Talk to me mama van Bob Stroker. Of zoals hij zelf zegt, you can call me Bob Stroker, but my real name is The Blues. Man van 90 jaar, nee, cd, that's my name. Iemand die een stuk jonger is, dat is Carolyn Wonderland. Geboren als Carolyn Bradford in Houston in 1972. Een Texaanse dus, een hele goede gitarist. Die in 2018 innenlijst weer in de band van John Mayall. In de Blues Breakers, zo eigenlijk kunnen zeggen. Daar heeft ze denk ik nou, een jaar of drie bij gespeeld. Want Mayall die is er nou met de stop met de optredens. Op de laatste cd van Mayall, daar speelde ze ook op met. Dit is van haar eigen solo cd, Tempting Fate, van 2021. En daarvan het nummer Honeybee.

Ja, ze beheerst verschillende stijlen. Dat is duidelijk te merken. Er zit blues in, er zit rock in, er zit zydeco in. Maar het is uitstekende muziek van Carolyn Wonderland van haar laatste cd, Tempting Faith. We hebben toe aan ons laatste nummer in deze aflevering van Haddies Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En het laatste nummer dat is van King of the World. En gelukkig mag de man van King of the World die mag ook weer op tournee. Ze zullen in Aam wezen eigenlijk, maar dat ging nog niet duur. Dat wordt 26 juni, dan speelt ze in Aam. Maar als ze wilt zien, dan kun je naar Drachten toe. In Duna in Drachten, dat treedt ze op 1 april op. En dan speelt ze werk van Diner CD van de CD Royal 10. En dan met bestuurder bij King of the World met Eyes of a Child.

0: 6 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is de week van de Beatles. Eleanor Rigby, dat was de B-kant van de single Yellow Submarine. En dat was een nummer 1 hit in Australië, België, Canada, Nieuw-Zeeland en Engeland. En er verschenen 753 covers, onder meer van Ray Charles, Joan Baez, Frankie Valli, Paul Anka en Aretha Franklin. Eleanor Rigby.

Aretha Franklin, Eleanor Rigby. Lady Madonna, dat was een nummer 1 hit voor de Beatles in Australië, Canada, Nederland, Nieuw-Zeeland, Zweden, Zwitserland en Engeland. En er verschenen 252 covers van Fats Domino, Gary Puckett en The Union Gap, The Rare Earth en Elvis Presley. En dit is een zanger uit Virginia die 21 hits heeft in Amerika, waaronder 3 nummer 1 hits. Phil Fassare, Lady Madonna.

Phil Fesser, Lady Madonna. Het nummer komt van het album Revolver van de Beatles en het was bedoeld als een eerbetoon aan de Motown sound. Het was een nummer 1 hit in Canada en verschenen 192 covers. In Engeland was het een hit voor Cliff Bennett en de Rebel Rousers en in Amerika was het een hit voor Earth, Wind and Fire. Got to get you into my life.

Earth, Wind and Fire, Got to Get You Into My Life. Het nummer komt van The White Album van The Beatles en er verschenen 215 covers, onder meer van Art Garfunkel, Diana Ross en een mooi duet van Steve Earle met Alison Moore toen ze nog getrouwd waren. Dit is een Amerikaanse singer-songwriter uit Wyoming, Jordan Shellhart, I Will.

Jordan Shellheart, I Will. Lovely Rita komt van het album Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. En het gaat over een dame van de verkeerspolitie die Paul McCartney een parkeerbekeuring gaf in de buurt van de Abbey Road Studios in Londen. Het werd 43 keer gecoverd, onder meer door Roy Wood, Cheap Trick en Michelle Shocked. En dit is een legendarische rock'n'roll pianiste uit Louisiana. Fats Domino, Lovely Rita.

Fats Domino, Lovely Rita. Songwriter Robbie van Leeuwen had een nummer gecomponeerd voor The Motions, I'll Follow the Sun. Hij stuurde het nummer ook naar het management van de Beatles. Hij hoorde nooit iets, maar een half jaar later kwam er bij de Beatles wel een nummer uit met de titel I'll Follow the Sun. Het nummer werd 97 keer gecoverd en het werd zelfs een nummer 1 hit in Zweden. Dit is een singer-songwriter uit South Carolina, David Ball, I'll Follow the Sun.

David Bowl, I'll Follow the Sun. Here Comes the Sun, dat komt van het album Abbey Road. En George Harrison schreef hem tijdens zijn bezoek aan zijn vriend Eric Clapton. Het nummer eindigde 2 in Amerika en 52 in Nederland. Er verschenen 469 covers, onder meer van George Benson, Steve Harley, Womack en Alison Moore. En dit is de in 2003 overleden Nina Simone uit North Carolina, die nog enige tijd in Nijmegen woonde. Here Comes the Sun.

Nina Simone, Here Comes the Sun. Something, dat was een grote hit voor de Beatles. Een nummer 1 hit in Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Amerika en Duitsland. En 606 keer gecoverd door Joe Cocker, Isaac Hayes, Shirley Bassey, Bill Medley en Willie Nelson. Dit is een countryster uit Texas met 66 hits, waaronder 16 nummer 1 hits in Amerika. Tanya Tucker, Something.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: De Copycats Recordings met louter composities van de Beatles van Ian en de Zodiacs is het album van deze week. En Ian en de Zodiacs is een band uit Liverpool, maar de band was vooral beroemd in Duitsland, Engeland en Amerika, waar er hits werden gescoord. En later toerde zanger Ian Edwards nog jaren met een Duitse begeleidingsband langs de grote festivals in Hamburg, Weimar, Berlijn en Keulen, al bleef hij ook altijd actief in Liverpool. Ian and the Zodiacs, you've got to hide your love away.

Nederland en het nummer eindigde op 2 in Nederland. Er verschenen wel 420 covers van Joe Cocker, Betty LaFette, Ike en Tina Turner en de Beach Boys. En dit is een Amerikaanse soulband rond zanger Joe Harris. The Undisputed Truth, with a little help from my friends.

The Undisputed Truth, with a little help from my friends. Het nummer komt van het album Let It Be en de Beatles namen het in 1960 ook al eens op toen ze nog The Quarrymen heten. Er verschenen 36 covers, onder meer van Helen Reddy, Steve Forbert en Wilco Johnson. En dit is een 90-jarige countryzanger uit Texas die moet blijven werken omdat de Amerikaanse fiscus hem alles afpakte. Willie Nelson, One After 9.

Willie Nelson, One After 909. Het nummer gaat over de fans die Paul McCartney achtervolgden naar zijn huis in St. John's Wood's in Londen. En ze klommen zelfs door het wc-raam naar binnen. Het nummer werd 58 keer gecoverd. Het was een hit voor Joe Cocker en het werd ook nog opgenomen door José Feliciano, de Bee Gees en Peter Frampton. Dit zijn Ike en Tina Turner. She came in through the bathroom window.

Mike en Tina Turner, She Came In Through the Bathroom Window. Het nummer komt van het album Hard Day's Night. In Amerika was het de B-kant van de single And I Love Her. In Engeland was het een A-kant met als B-kant Tell Me Why. En het werd alleen een nummer 1 hit in Noorwegen. Er verschijnen 215 covers onder meer van Peter and Gordon, Reba McEntire, The Maroon 5 en Roberta Flack. En dit is een zanger uit Louisiana. En hij was bijna de gouverneur van Louisiana geweest. Hij heeft wel 30 hits in Amerika. Sammy Kershaw. If I fell.

Sammy Kershaw, If I Fell. Het nummer komt van het album Rubber Soul en het was een top 10 hit in Amerika. Er verschenen 447 covers onder meer van John Denver, Cilla Black, Rod Stewart, Stephen Stills en Johnny Cash. Dit is een hip-hop band uit Philadelphia, Boys to Men, In My Life.

Boys to Men in My Life. Het is het titelnummer van het 12e en laatste album van de Beatles. En het werd de nummer 1 hit in Australië, Canada, Nederland, Italië, Noorwegen, Engeland en Amerika. En verschenen 608 covers onder meer van Aretha Franklin, Dion, Bill Withers en Meatloaf. Dit is een zanger uit Arkansas met 35 hits, waaronder 7 nummer 1 hits in Amerika. Colin Ray, Let It Be.

Colin Ray, Let It Be. Back in the USSR werd in Amerika gezien als pro-Russische propaganda. Desondanks was het een hit voor de Beatles in Engeland en Ierland. En Elton John en Billy Joel waren succesvol met het nummer tijdens de toeren door Rusland. Er verschenen 112 covers, onder meer van Cliff Bennett, Don Farden, Molly Hatchet en Eric Anderson. Dit is een zanger uit Philadelphia en hij is getrouwd met de Nederlandse Rina Lodders, een voormalige Miss World. Chubby Checker, back in the USSR.

Chubby Checker, back in the USSR. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het was een grote hit voor de Beatles, nummer 1 in België, Finland, Nederland, Noorwegen, Zweden en Amerika. En 1182 covers onder meer van Mary and the Faithful, Chris Farlow, Tom Jones, Ray Charles en de Walker Brothers. Dit is een singer-songwriter uit Florida met 26 hits, waaronder 3 nummer 1 hits in Amerika. Billy Dean, Yesterday.

0: Blues Radio Drenthe op etv.nl.
1: Hoi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Weer verrassende muziek in deze aflevering. Bijvoorbeeld van The Temptations, Papa Was a Rolling Stone. Ja, dat is niet echt de blues, maar er is een hele leuke versie van gemaakt van The Band of Heathens samen met Ray Wiley Hubbard. Nou, dan krijg je een mooie versie. Muziek van Taj Mahal, van de Rosaline, Robert Finley. Maar we begonnen met Kai Strauss. Hij was te gast bij Hofstede, gast in het House of the Blues.

Guest in the House of the Blues over Kai Strauss, man uit Duitsland, een bluesgitarist uit Duitsland. En echt wel een hele goeie. Dit komt van de CD In My Prime uit 2020. En Kai Strauss was een van degenen die in de serie van de Sunday Blues bij Hofstede speelt. 3 april, dan komt er trouwens een hele goeie, komt Sadie Shore, uitstekende blueszangeres uit Amerika. Fantastic Negrito, een geweldige zanger uit Californië die een hele mooi nummer uitgebracht heeft, wat helemaal giet eigenlijk over de klimaatontwikkeling en alle verkeerde wat ermee gebeurt. En de opbrengst daarvan heeft hij ook doneerd aan de brandweermeesten in Californië, want die hebben er heel wat mee te stellen. Fantastic Negrito met Rolling Through California.

echte lekkere muziek. Of het nog Californië is of niet, maar Fantastic Negrito, dat is de zanger van dit stuk. Rolling Through California. En nou, klopt dit nummer, want het komt ten goede aan de brandweermeesten in Californië. Nathaniel Ratliff, dat is een man uit Missouri, uit een beetje naar het noorden zeg maar, van de Verenigde Staten. Een man die thuis met muziek opgegroeid is. Zijn vader die zat ook in de muziek. En hij speelde gitaar en hij wilde eigenlijk ook wel graag gaan drum. Nou, dat heeft hij geleerd aan de hand van Led Zeppelin nummer 4. De midden speelde met nummers als When the Levee Breaks en Misty Mountain Hop. Maar tegenwoordig speelde hij meestal gitaar. In 2007 kwam zijn eerste cd uit. En zijn laatste cd die is van 2021, 40 jaar. The Future, Nathaniel Ratliff met Face Down in the Moment.

Nathaniel Radcliffe van de CD The Future, Face Down in the Moment. Ja, soms komt muziek op een hele aparte manier tot stand eigenlijk. Want Den Auerbach, dat is de man van de Black Keys, die produceert ook nog wel geregeld wat materiaal. Die kreeg een video toegestuurd van een straatmuzikant. Een zwarte man die gewoon met de gitaar op straat speelde. En die dacht van verrek, zeg maar, die kerel die heeft wat. Dat is wel wat bijzonders. En die heeft hem toen in eerste instantie met hem samenwerkt voor een beetje de murder ballads, de moordliederen, zeg maar. En dacht van, maar er zit eigenlijk wel meer in. En heeft samen met hem een cd gemaakt, de cd Sharecropper's Son. En daar zit eigenlijk het hele verhaal in van Robert Findlay, Sharecropper's Son. Sharecropper, dat is iemand die vroeger op een plantage woonde. Huzie had, een klein stukje grond had. Allemaal eigendom van de eigenaar van de plantage. En die mocht dan door Swinders wat verbouwen. En als hij wat nodig had voor die verbouwen, dan moest hij dan weer kopen bij zijn boers. En dan, nou ja, dan bleef het in de kringloop, zeg maar. En Robert Findlay, dat is zo'n sharecropper's son. Een echte man, een bluesman uit Mississippi. Mooie nummers die hij zingt, die gaat allemaal eigenlijk over zijn leven, zijn jeugd op die plantage, op het platteland van Mississippi. Volgende nummer ook, Country Child.

Robert Finley, country child van de CD The Sharecropper's Son. I'm a country boy, Louisiana raised. Hij is dus in Louisiana geboren, blijkbaar. Nou, we blijven een beetje in de sfeer van bekende namen met een wat onbekendere artiest. Of ja, onbekendere, Larry McRae. De naam zei mij niet zoveel, maar het feit dat hij een CD maakte samen met Joe Bonamassa, ja, dan popte er weer wat bij je op. En dat geldt voor de CD Blues Without You van Larry McRae. Joe Bonamassa, die werkt eraan met. Warren Haynes, die werkt eraan met. Van Covered Mule. Joanna Connor, Reese Winans. Dus heel veel artiesten werken eraan met. Nou, dan moet Larry McRae ook wel goed wezen. En dat is het eigenlijk ook wel. Arkansas.

Larry McRae, Blues Without You. Dat is de nieuwe cd die nog uit moet komen trouwens. Maar dit is een voorproefje ervan. Arkansas. Je hoort dit soort muziek elke week in Harry's Blues. Op zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. En je hoort ook altijd drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En soms is er een aanleiding voor, een andere keer niet. Deze keer wel, want er kwam een nieuw nummer uit van The Band of Heathens. Dat is een... ja, een leuke band uit Austin. Een beetje muzikanten die bij allerlei bands speelden en die dan samen de Band of Heathens vormt. In 2008 kwamen ze uit met de eerste cd en die werd geproduceerd door Ray Wiley Hubbard. En dat is een hele bijzondere man in Texas. Die ooit het onsterfelijke lied gemaakt heeft, Up Against the Wall, Redneck Mother. Voor de liefhebbers, die kent het. Maar dit ging over het nummer Papa Was a Rolling Stone. En we begonnen met de uitvoering van The Band of Heathens.

Band of Heden samen met Ray Wiley Hubbard met Papa Was a Rolling Stone. Van de CD, de nieuwe CD, die nog uitkwam trouwens. Remote Transmissions Volume 1. En als je denkt dat je nou het origineel kreeg, want dat is gebruikelijk. Het tweede nummer, dat is het origineel. Van Papa Was a Rolling Stone, nummer van de Temptations, denk je dan. Dat is helemaal niet waar, want het origineel is van een groep, een trio, die heet The Undisputed Truth. In 1972 uitgebracht. En het grappige is van die groep, de Undisputed Truth, die bracht vaak hetzelfde werk uit wat de Temptations ook uitbracht. En dat had dan alles weer te maken van dat ze allemaal dezelfde producer hadden, Norman Whitfield. Dat was een van de grote man bij Motown Records in Detroit. En daar komt het origineel dus vandaan, uit 1972 van de LP The Law of the Land, The Undisputed Truth met Papa Was a Rolling Stone.

heb wel een beetje gehoord dat deze band dat die ook vaak de achtergrondkoortjes verzorgde bij allerlei mensen, bij Otis Redding en neem ze allemaal maar op. Die Undisputed Truth, dat is dus het origineel van Papa Was a Rolling Stone. En dan uiteraard nog de versie van The Temptations, ook uitgebracht in 1972, ook door, geproduceerd door Norman Whitfield. En die Norman Whitfield

Wil die had wel van hem wat met elektronische grapjes te gaan doen. Die. En soms maak je ook hele lange nummers. Volgens mij is hier ook een hele lange versie van de Temptations. Band die ooit begund is in 1960 eigenlijk al. Ze waren de grote hitsellers, zou je kunnen zeggen, van Motown. De Temptations. Im King B zaten er ook wel weer in. Een ander, Eddie Kendricks. Dat was de grote man van de Temptations. Hier ben ze met haar versie, de meest bekende versie van Papa Was a Rolling Stone.

Ja, dit was dus de korte versie van Papa Was a Rolling Stone, de radio edit. Want dat is ook een langere versie, een van 7 en een van 12 minuten maar liefst. Allemaal Papa Was a Rolling Stone. De aanleiding was de nieuwe cd van de Band of Heathens, Remote Transmissions Volume 1. Het origineel van de Undisputed Truth en de versie van de Temptations, de meest bekende versie. We gaan naar een cd, een beetje een tribute-cd zou je kunnen zeggen. Want Taj Mahal en Ray Cooder die hebben een cd uitgebracht die helemaal gewijd is aan de muziek van Sonny Terry en Brownie McGhee. Twee country blues mensen die denk ik al in de 60e jaren naar Nederland kwamen met die bekende packet die toen hier optrad. De American Blues en Folk Revue, dacht ik dat die heette. Harry Muskee en Willie Middelaar, zo, die bent daar toen het niet naartoe geweest. Die hebt een bulde inspiratie opgedaan. En die hebt ongetwijfeld ook Ray Cooder en Taj Mahal beïnvloed. Twee mensen die al van jonge jaren af eigenlijk al bevriend zijn met elkaar. Al meer dan 60 jaar. Zit ook 60 jaar in de muziek zo ongeveer. En die hebben dus die cd uitgebracht. Get On Board heet die. Met allemaal liedjes van Sonny Terry en Brownie McGhee. En wat grappig is, op drums speelt Joachim Cooder, de zoon van Ray Cooder. Maar hij draait dus hem, die twee man, Taj Mahal en Ray Cooder. Hooray, hooray.

Hooray, hooray. Taj Mahal en Ry Cooder met een nummer uit 1953 al van Sonny Terry en Brownie McGhee. Dat was toen echt een two-man's band. Eén op de gitaar en de ander op de mondharmonica met zang erbij. Nou, die cd Get On Board van Taj Mahal en Ry Cooder, die geeft dat op een prachtige manier weer. Marshall Lawrence, dat is een Canadese muzikant, singer, songwriter, man die veel instrumenten speelt. Hij noemt zichzelf ook wel de Doctor of the Blues. En dat komt omdat hij afgestudeerd is als psycholoog. Hij debuteerde in 2003 met Where's the Party? En hij heeft nu een cd uitgebracht die een beetje de stevige blues weergeeft. De blues zoals die in de 70 en 80 jaren door de Engelse beatgroep bespeeld werd. Marshall Lawrence van de cd Feeling Fine, Going Down to Memphis.

0: sugar, mama.
1: Marshall Lawrence, Going Down to Memphis van de CD Feeling Fine. We besluiten met een nummer van The Rosaline. En dat is een band van Colin Halliburton. Een groep uit de buurt van Nashville, zeg maar. Die al jaren 14 bezig bent. En dat is toch wat andere muziek dan van Marshall Lawrence. Giet meer met de mooie melodie. Het is een beetje wat Tom Waits zei. I like beautiful melodies telling me terrible stories. Nou, dat is het verhaal van de Rosaline, want zo heet die band. De titel van de CD is Good and Grief. Nou, dan het geluk en het verdriet ligt heel dichter bij elkaar. En dat is ook in het leven van deze Colin Halliburton in het geval. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En het laatste stuk is van The Rosaline, The Ghostwriter. MUZIEK

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Blue Zero, dat is een band uit Memphis die al sinds 1998 bestaat en onafgebroken door Amerika toert. De band heeft 17 albums gemaakt en zanger-gitarist Ben Nichols is vanaf de start van de partij. Dit komt van het nieuwe album Should Have Learned By Now, Blue Zero, Drunken Moon.

Lucero, Drunken Moon. Steve Earle, dat is de 68-jarige peetvader van de Americana uit Virginia. Hij schreef al nummers voor Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson, Levon Helm, Travis Tritt, Vince Gill, Patti Loveless, Bob Seger en Emmylou Harris. En zelf maakte hij 35 albums en hij scoorde 19 hits. Steve Earle, Angie.

Steve Earle, Angie. Eric Church uit North Carolina begon als coverzanger met nummers van Jimmy Buffett. Vervolgens had hij een eigen band, The Mountain Boys. En nadat hij verhuisde naar Nashville werd hij het voorprogramma van Miranda Lambert, Toby Keith, Kenny Chesney en Hank Williams Jr. Intussen heeft hij ook 10 albums gemaakt, 29 hits, waaronder 7 nummer 1 hits in Amerika. Eric Church, Gimme Shelter.

Eric Church, Gimme Shelter. Walter Trout woont afwisselend in Californië en Denemarken omdat hij met een Deense vrouw is getrouwd. En hij had al de nodige ervaring toen hij solo verder ging, want hij was al gitarist geweest bij John Lee Hooker, Joe Tex, Kent Heath en John Mayall. Walter Trout, The Reason I'm Gone.

Walter Trout, The Reason I'm Gone. Coo Wetzel uit Texas wordt in Amerika gezien als de opvolger van outlaw-zanger David Allen Coe. Hij komt voort uit de band Noise Complaint en hij heeft intussen 5 solo-albums gemaakt en ook al 6 hits. Coo Wetzel, Shine a Light.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Ready Now van Jimmy Hall is het album van deze week. En Jimmy Hall nam dit nummer al eens eerder op met zijn gelegenheidsband Royal Southern Brotherhood. Dit is eigenlijk een verbeterde uitgave van zijn eigen compositie. Joe Bonamassa is opnieuw de gitarist. Jimmy Hall, A Long Goodbye.

Jimmy Hall, A Long Goodbye. Jimmy Witherspoon uit Arkansas begon als jazzgitarist bij Dizzy Gillespie en Lionel Hampton. Hij is ook te horen op albums van Long John Baldry, Count Basie en Van Morrison. En hij maakte 66 soloalbums. Dit komt van zijn album Spoons Blues. Jimmy Witherspoon, Low Down Dirty Shoes.

Jimmy Witherspoon, Lowdown Dirty Shame. Dina Carter, dat is de dochter van zanger en gitarist Fred Carter. Ze werd ontdekt door Willie Nelson en intussen heeft ze 9 albums gemaakt. Ze heeft 14 hits gewonnen, 2 nummer 1 hits in Amerika. Dina Carter, Ruby Tuesday. She-

Dina Carter, Ruby Tuesday. Lowell Fulson, dat is een bluesgitarist uit Oklahoma. Hij verhuisde naar Californië en daar begon hij een band met de jonge Ray Charles. Later startte hij een eigen show, California Blues, met Johnny Otis, Charles Brown, Jimmy Witherspoon en Jimmy McCracken. En met deze show toerde hij jaren door Amerika. Lowell Fulson, Mean Old World.

Lowell Fulson, Mean Old World. Rodney Crowell uit Houston is een veelzijdig artiest. Hij was gitarist bij Emmylou Harris. Hij is producer van zijn ex-vrouw Roseanne Cash. Hij is songwriter in Nashville. Hij is Americana-zanger. En hij had ook nog een band met Vince Gill, de Cherry Bombs. Rodney Crowell, Jumpin' Jack Flash.

Rodney Crowell, Jumping Jack Flash. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Rita Chiarelli uit Ontario, Canada, begon als zangeres in de band van Ronnie Hawkins. En daarna werkte ze veel samen met Colin Linde. En tegenwoordig wordt ze gezien als een topartiest in de Canadese blues scene. Rita Chiarelli, Tupelo.

0: Blues in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Mooi dat je weer luistert. Een uur lang goede muziek. Muziek van onder andere Shaw Davis en de Black Ties. Het nummer Rock Me Baby. Dat ken je vast en zeker ook wel van B.B. King. En nog een uitvoering van Otis Redding ook nog. Verder muziek van David Lindley van de Band of Heathens, van de Immediate Family, A.G. Plug en Connor Selby. We hebben het over de Aardse Bluesdagen. Maar we beginnen met John Mayall van zijn laatste CD. One Special Lady.

Het laatste kuntje van John Mayall, althans de laatste cd die hij uitbrengt. The Sun is Shining Down, want na 88 jaar, 60 jaar op de bühne denk ik misschien, nou wel meer, stopt het ermee. One Special Lady, dat was het nummer. Het einde van deze maand dan is er, bent er weer de Astor Blues Dagen. Dat is een groot festijn in Assen van vrijdag, zaterdag en zondag. Overal blues in winkels, in cafés, in de musea, noem het allemaal maar op. En een van de gasten daarbij is Connor Selby. Connor Selby is een Engelse bluesman. Al wat langer bezig. Uitstekende gitarist. Luister maar eens naar het nummer Show Me a Sign.

Selby van zijn titeloze debuut-cd. Connor Selby, het nummer Show Me A Sign. Man die is te gast bij de Asser Bluesdagen. 25, 26 en 27 maart. Jonge vent trouwens nog. Ik geloof dat hij 22, 23 jaar is. Een veelbelovend talent kunnen we zien. Nou, iemand die ook optreedt tijdens de Asser Bluesdagen, dat is A.G. Plug uit Grollo. Alexandra Jolanda Plug. Ernstig ziek geweest, slokdarmkanker gehad, maar toch gelukkig weer helemaal ervan hersteld. En ook weer helemaal terug met een nieuwe cd, de cd Killer King. Heeft ze ook al gelijk de Dutch Blues Award voor gekregen. Cd die geproduceerd is door haar gitarist Kai Smeets en haar partner Klaas Kuit. En van die cd het nummer The Shape I'm In.

ik denk heel persoonlijk. E.G. Plug, The Shape I'm In, de situatie waarin ik verkeer. En gelukkig voor u is die situatie een stuk beter dan het een dik jaren geleden was. Van de nieuwe cd was dat, de cd Killer King. Zeer de muiden weer. We gaan naar Johnny Beaufort. Dat is weer wat anders zou kunnen zeggen. Een Amerikaan uit Compu Texas van Cine CD. Just a Little Pick Me Up. En daarvan het nummer Central Standard Time.

Johnny Beaufort, Central Standard Time van de CD Just a Little Pick Me Up. Er zit een mooie orgeltje in trouwens, in dit nummer van Johnny Beaufort. Een van de bekendste highways in Amerika, dat is Highway 61, die van Chicago naar New Orleans loopt, van noorden naar het zuiden, zeg maar. En die ook door Mississippi komt, dus heel bekend uit de blueswereld. Highway 61 Revisited, bekend van Bob Dylan. Maar de uitvoering van Watermelon Slim, dat is 61 Highway Blues. Watermelon Slim, dat is een nickname, een artiestennaam van William P. Homans III. Ja, dat zegt al iets. Hij de derde bent in een geslacht. Hij komt uit Boston. Zijn vader was door een bekende burgerrechtenadvocaat. Maar hij is de muziek ingegaan. Ondanks het feit dat hij wel gestudeerd heeft, is hij de muziek ingegaan. En dat is niet verkeerd, want hij heeft mooie dingen gemaakt. Dit is uw 2019 van de CD Church of the Blues, de 61 Highway Blues.

Watermelon Slim, ja, daar ben je hem stille van. 61 Highway Blues was dat van zijn cd Church of the Blues uit 2019. Je hoort het op Harry's Blues, elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Het signaal voor 3 uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van B.B. King uit 1951, denk ik. Ja, toen was het trouwens van Little Son Jackson. Toen heette het nog Rockin' and Rollin'. Maar het is omgezet in 1964 door B.B. King. En toen heette het Rock Me Baby. Toch gauw 3 uitvoeringen van draaien. En de eerste, en dat was de aanleiding, dat is van de band Shaw Davis and the Black Ties van de cd Red Sun Rebellion. Rock Me Baby.

Ja, de oorsprong die ligt in de blues, maar de uitvoering die is meer hard rock of heavy metal. Net waar je de nummer wilt. Shaw Davis en de Black Ties met hun versie van Rock Me Baby. Het origineel, dat was uit 1951 van Lil Sun Jackson. In 1956 merkte Muddy Waters er een versie op. Die noemde het gewoon Rock Me. Maar de standaard die is eigenlijk gezet door B.B. King. En dat was wat later, dat was in 1964. Ja, B.B. King, de man, de king. Zien uitvoering van Rock Me Baby.

B.B. King, Rugby Baby uit 1964. Het origineel van de drie nummers die wij draaien. De derde versie is weer een totaal andere versie. De eerste was een hard rock versie, het origineel. En de uitvoering van Otis Redding, dat kan bijna niet anders. Dat is onvervalste soul. De man die niet ouder worden is, geloof ik dat hij maar 26 jaar worden is. Heel bekend worden met Sitting on the Dock of the Bay. Maar dit is zijn versie van Rock Me Baby uit 1965.

Otis Redding en de Bar Keys. Dat was in de begeleidingsband, de Bar Keys. En helaas op 8 december 1967... toen verongelukte het vliegtuig boorde in Otis Redding en de Bar Keys zaten. En ze kwamen daarbij allemaal om het leven. 2 dagen nadat ze het grote succes ding en de Bar Keys zaten. En ze kwamen daarbij allemaal om het leven. 2 dagen nadat ze het grote succes zitting

Het eerste couplet dat schiet als volgt. You got a Gibson and a stylish hat. You're covering Childers, Alex Childers, een countryzanger. But you're singing flat. All your buddies, they lie to you. And they tell you, you sound like something new. Ze dikt allemaal op elkaar met andere woorden. Rich O'Toole met Low Hanging Fruit.

Hij zegt er nog in bij, I'm not hating on Nashville, I love Nashville. Nou, dit liedje, dat giet toch een beetje anders eigenlijk. Het is een beetje aanklachting van dat al die mensen in Nashville, dat die allemaal hetzelfde zo ongeveer doet. Low hanging fruit, dus wat makkelijk voor de hand ligt, dat doet ze. En door succes met hem. Rich O'Toole was dat. Carl Park komt ook uit Texas. De tweede Texas, ook Amerikanen van... Niet, nee, het is geen nee CD die u gebracht heeft, want dat is alweer een tikje terug. 2004 is hij gedebuteerd met de CD Big Time. En hij heeft nou een single u gebracht. Meestal is dat een voorloper van een nee CD, maar die is er nog niet. Carl

Best leuke muziek van deze Kyle Park. What's your drinking song? We gaan naar de Immediate Family. Dat klinkt niet zo heel erg bekend, maar de mensen die door aan meedoet, bent wel heel erg bekend. Of heel erg bekend. Voor de liefhebbers in ieder geval wel, want Danny Kortsma is erbij. Gitarist, onder andere van Bonnie Raitt. Buddy Wachtel die speelt erbij. Leland Sklar die speelt erbij op bas. Russ Kungel op drums. Dus dan heb je al een heel aantal bekendheid bij elkaar. En die onder de neenaam de Immediate Family speelt ze samen. En het nummer wat ze doet, dat is Divorced.

Ja, muziek maken, dat kunt deze man wel. De Immediate Family met het nummer Divorced. En iemand die door eigenlijk ook geweldig goed bezig past, dat is David Lindley. Een geweldige gitarist, slidegitarist met name. In 1944 is hij geboren. Man die vele werkte met bijvoorbeeld Jackson Browne, Bonnie Raitt, Warren Chiffon, Curtis Mayfield, dat soort mensen. En het was ook Jackson Browne die zijn CD-LP produceerde, El Rayo X. Productie van Jackson Browne en door op het oude nummer, heel bekend nummer, The Mercury Blues.

Een hommage aan de auto-industrie in Amerika van David Lindley, de Mercury Blues van de LP El Rayo X uit 1983. Het nummer is geschreven in 1948 van de Casey Douglas en heeft heel veel uitvoeringen kent, onder andere van Kenneth Heath, van Meatloaf en ook nog van Dwight Yoakam. We binden aan het eind van deze aflevering van Hard is Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer wat bekender worden is door de Rolling Stones, maar vandaag in de uitvoering van The Band of Heathens, The Tumbling Dice.

0: Paulien Stokgrollo, Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Dave Gonzalez van The Paladins en Chris Gaffney van Dave Elvin's Guilty Man begonnen een nieuwe band, de Hacienda Brothers, en ze noemden hun muziek Western Soul. Het leverde mooie albums op, totdat Chris Gaffney plotseling overleed. De Hacienda Brothers, Walking on My Dreams.

Hacienda Brothers, Walking on My Dreams. De Birds uit Los Angeles veroverden de wereld met elektrische covers van Bob Dylan nummers. En dit werd bijvoorbeeld de nummer 1 hit in Ierland, Zuid-Afrika, Engeland en Amerika. En daarna volgden er covers van Stevie Wonder, The Four Seasons, Glen Campbell, The Bo Brummels, Melanie, Joni Mitchell en Crowded House. The Birds, Mr. Tambourine Man.

The Birds, Mr. Tambourine Man. Caitlin Carey kennen we nog als zangeres van Whiskey Town en Tres Chicas. Ze nam samen met singer-songwriter en gitarist Ted Cockrell een duetalbum op in Nashville, Begonias. En dat deed ze samen met organist Brad Jones als producer. Caitlin Carey en Ted Cockrell, Party Time.

Caitlin Carey en Ted Cockrell, Party Time. John Phillips schreef het nummer voor Barry McGuire, maar de single flopte. En de mamas en de papas hadden op die single de achtergrondvocalen al gezongen. En daarom besloten ze het nummer helemaal opnieuw op te nemen. En toen werd het plotseling een hit in Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Engeland en Amerika. De mamas en de papas. California Dreamin'.

De mama's en de papa's, California Dreamin'. De Green Cards, dat is een progressieve bluegrass band uit Austin met bandleden uit Engeland, Australië en Amerika. En ze toerden al met Bob Dylan en Willie Nelson. De band bestaat sinds 2003 en er werden tot op dit moment 6 albums afgeleverd. De Green Cards, Time.

The Green Cards, Time. Ralph McTell, dat is een Engelse singer-songwriter en hij schreef het nummer Streets of Paris en zijn producer wilde het graag op een album zetten, maar Ralph McTell was niet zo tevreden over het nummer, maar uiteindelijk nam hij het met tegenzin op, al veranderde hij wel even de titel. Het werd zijn grootste hit, al gaat het eigenlijk over Parijs. Ralph McTell, Streets of London.

Ralph McTell, Streets of London. Robin Ella, dat is Robin Ella Tipton, een Engelse singer-songwriter. Ze begon haar carrière als duo met haar ex-man, maar na de scheiding ging ze solo verder. Maar ze werkt nog wel regelmatig met de CC String Band. Robin Ella, Break It Down Baby.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Very Best of the Proclaimers is het album van deze week. En Greg en Charlie Reid uit Schotland voeren al jaren actie tegen de doodstraf in Amerika. Zo organiseerden zij een concert voor de Schot Kenny Ritchie, die 21 jaar in de dodencel zat in Ohio voor moord, maar in 2018 na een nieuw onderzoek op vrije voeten kwam. The Proclaimers, Sunshine on Leith.

The Proclaimers, Sunshine on Leith. Het is een compositie van Stephen Stills die samen met Neil Young de sound van de band bepaalde. Het werd een top 10 hit in Canada en Amerika en er verschenen covers van de staplesingers Stepbenoit, Rush en Cher, Buffalo Springfield, For What It's Worth.

Buffalo Springfield, For What It's Worth. Eric Bibb, dat is een singer-songwriter uit New York. Hij is getrouwd met een vrouw uit Finland en ze wonen samen in Zweden. Ruthie Foster, dat is een blues- en folkzangeres uit Texas. En zij tekende bij de Amerikaanse marine en belandde in de marineband Pride. En daar werd ze ontdekt door Atlantic Records. Ze stond al in het voorprogramma van The Allman Brothers Band. Eric Bibb en Ruthie Foster, Troubadour.

Eric Bibb en Rudy Foster, Troubadour. Het is een compositie van Mike Hazelwood, die ook al nummers schreef voor T-Bone Burnett, Van Dyke Parks en Harry Nilsson. En de Engelse zanger Albert Hammond nam het op in Los Angeles met de beroemde studioband The Wrecking Crew. En het werd een hit in Amerika, Zwitserland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Japan, Duitsland, Nederland, Canada en Australië. Albert Hammond, It Never Rains in Southern California.

Albert Hammond, It Never Rains in Southern California. Adrian Young uit Florida komt uit de band Big White Undies. En ze verwerkt veel folk en bluegrass in haar nummers. Ze werkt met producer Will Kimbrough en als begeleidingsband gebruikt ze Old Crow Medicine Show. Adrian Young, My Love Will Keep.

Adrian Young, My Love Will Keep. Het is een compositie van gitarist Cary Livgren en het was stijlbreuk, want Kansas was een progressieve rockband. Het nummer werd gezongen door Steve Walsh, die al had aangegeven de band als zanger te zullen verlaten. Maar geheel verrassend voor de bandleden werd het een hit in Amerika, België, Canada, Nederland, Frankrijk en Nieuw-Zeeland. Kansas, Dust in the Wind.

Kansas, Dust in the Wind. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meelendorp en Johan Derksen. En wij blijven de oervormen van de muziek trouw die tegenwoordig worden genegeerd. Bij ons hoort u nog blues, soul, country, Americana, Cajun en rock'n'roll. Maria McKee is een singer-songwriter uit Los Angeles en ze komt voort uit de band Lone Justice. Ze was achtergrondzangeres bij Robbie Robertson, U2, The Counting Crows en Thindersticks. Ze heeft intussen 12 soloalbums gemaakt, ze scoorde 6 hits en ze bleef na opname in 2020 in Londen wonen. Maria McKee, Turn Away.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom, luisteraars. Welkom bij de 10e aflevering van onze bluesreis van het noorden van Mississippi naar Chicago, Detroit en New York. En we zijn vandaag in Memphis nog steeds. Bij een museum.
3: Ja, en het is
2: of een hotel, wat is het?
3: Ja, het was een hotel. Het is nu een museum. En we praten dan over het Civil Rights Museum. Het Museum voor de Burgerrechten in Amerika. En motel was eigenlijk het motel waar Martin Luther King, een man die voor de burgerrechten vocht heb, door de scheuren is.
2: Ik denk dat de mensen door nog een heel duidelijk beeld van hebt in die eind 60 jaren, begin 70 jaren, dat de zwarte massa in Amerika eigenlijk dat die in opstand kwam. Want dat was het eigenlijk wel. Het zat bijna op het randje, denk ik, van een burgeroorlog zo ongeveer.
3: Ja, en terecht vind ik ook. Ik bedoel, hoe die mensen daar behandeld werden. Dat was toch ronduit vrij menshonterend, liet mij.
2: Een warme namiddag, niet zo heel ver van Beale Street vandaan, het uitgaanscentrum van Memphis. Binnen wij door bij dat Steengebouw, waar tegenwoordig een museum in zit.
4: Dit is het Lorraine Motel. En origineel was het het Windsor Hotel. In 1924 is het gebouwd en later een van de weinige plaatsen voor hotels voor zwarte mensen. Waaronder al entertainers als Cab Calloway, Aretha Franklin, Count Basie, B.B. King, Nat King Cole logeerd heeft.
2: En in 1968 was er ook een bekende.
4: Ja, yeah, en in 1942 is het overgegaan in andere handen. En dan werd het Lorraine genoemd. En in 1968 was Martin Luther King hier te gast en werd buiten de kamer waar hij logeerde, was kamer 306. Op 4 april 1968 werd hij hier vermoord en werd een symbool voor het Civil Rights Movement.
2: Ik ben nog Noordwest hier, hè?
4: Ik ben hier Noordwest, nee. Ik weet wel dat Martin Luther King vermoord is, maar verder weet ik van de Civil Rights thing in Amerika niet zoveel af. Ja, ik heb wel boeken van linkse mensen gelezen. Soul on Ice van Eldridge Cleaver bijvoorbeeld. En een ander land van James Baldwin en zo. Maar verder heb ik niet. Je moet toch meer op met blues en het was toch ook al een soort van civil right.
2: Nee, maar in die zin heeft het natuurlijk toch wel alles met de blues te maken.
4: Ja, dat heeft er wel mee te maken, maar ja, blues was toch veel minder politiek geënt.
2: Maar nam bluesmuzikanten in die tijd, namen die ook geen stelling in of zo?
4: Nee, die konden nog niet eens stelling innemen over een label op de plantage. Want zoals.
2: Nee, maar hij dan hebt over de 60 jaren bijvoorbeeld.
4: Nee, werd er helemaal niet over gerept. Ja. Nee. Ja, de enige die er wat aan deed was J.B. Lanwar eigenlijk. Met zijn Eisenhower blues, de Korea blues en dat soort dingen. Maar verder waren er weinig mensen in de blueswereld die hadden nog veel te druk bij zichzelf om een beetje een goed leven te krijgen. En daar werd toch veel meer over gezongen, over die ellende. Dan over, daar waren ze nog helemaal niet aan toe. Hmm. Zeker niet hier in de Delta en zo. Daarom is King is toch ook een van de eerste geweest die mensen het zuiden meer rechten wou geven. Ging toch vooral meer om het zuiden, om de zwarte zuiderling, denk ik.
2: Nee, maar dan denk ik, dan zou ik me ook voor kunnen stellen dat die zwarte zuiderling een beetje de voorhoede doorvan, dat die door ook actief aan deelname.
4: Kan ik niet vinden in de blues. Ja. Nee.
2: Jan Laden nog wel en Richie Havens, die was er wel actief in, maar dat is geen blues meer.
4: Nee.

0: G.B. Lenoir, de man van Monticelli in Mississippi. Overleden in 1967, geboren in 1929 met de Eisenhower Blues. Dat was inderdaad iemand die als, in de blues-encyclopedie wordt ook gezegd, de meeste bluesnummers gaat toch vaak over zaken die met de liefde en relaties en zo te maken hebben. Alle ups en downs van dien.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar G.B. Lenoir die schreef ook andere dingen.
1: Ja, Korean blues had hij ook nog geschreven.
0: Ja, ook zo. Ja. Deep in depth blues en Everybody Wants to Know.
1: Het schijnt ook dat hij niet uit hebt mogen komen. En is een groot Frans label west die hem geholpen heeft om een plaat te maken.
0: Dat kan wel eens zijn, want dit is ook een folk. Dit is op het Frans label.
1: Ja, precies. Ja,
0: dat klopt wel.
1: Ja. Ja.
0: Het origineel is wel op jazz uitgebracht trouwens.
1: Maar hij was dan alweer, voor de negen was hij alweer te kritisch. Dus,
0: Denk het ook, ja. Ja, denk het ook.
2: Prohibits items. Camera's, camcorders, radio, food, beverages,
3: chewing. Oh ja, ja, ja.
2: Packages.
3: Oh, oké. Okay. Nou. Dan zullen we eens even. We reserve the right to examine all packages and bags.
2: Yeah, sure.
3: Prohibited items, cameras, camcorders, radios, food, beverages, chewing gum, the management, National Civil Rights Museum.
2: Ze wil natuurlijk in eigen hand houden als alle items.
3: Dat weet ik niet, we zullen dat eens even proberen op te lossen. Hallo. I hope so. Is there a possibility to make radio recording and filming in here for public Dutch radio?
4: Do you have prior permission?
3: No, not yet.
4: Let me see, can I get some work?
3: Ik denk dat hier wel wat overeenkomst is met het herinneringscentrum Kamp Westerbork.
4: Okay, someone's gonna come talk to you. Just have a seat right out there.
3: Okay.
4: Mm-hmm. Okay, I'm sure it's fine. I'll give this to her. I'll give this to her. She's already giving you the bag.
3: Yeah.
4: I'm sure she gave you permission, but okay. I'll give this to her.
3: Okay. Mm-hmm. We can go and work.
4: Yeah.
3: We kunnen verder.
1: Ja, ik ben er zelf niet zo niet zo bij betrokken geweest. Ik zeg al dat ik een paar boeken gelezen heb in die tijd, maar verder was ik er niet zo mee bezig eigenlijk. In Nederland had je toen Provo en zo en wij waren bezig met het hippiedom en zo en we waren helemaal niet bezig met dit gebeuren hier niet. Dus ik kan er wel wat over zeggen, maar ik heb er niet echt over nagedacht.
3: Nee, maar gek is dat eigenlijk. Dat geldt voor mezelf net zo. Als je achteraf kijkt, dan waren wij in die 60 jaren bezig met onze eigen luxe probleempjes.
1: Ja, weet ik niet. Wij waren ook aan het vrijmaken van een andere generatie. Eigenlijk. En hun zijn dus bezig met hun rechten te verkrijgen. En dat is het. Dat is natuurlijk daar in een veel groter context. Ik bedoel, vergeleken wat wij dan deden, was het eigenlijk maar onzin. Dat ik er nou over nadenk.
3: Laten we eens in Wieden lopen.
2: Ik denk dat we daar aan hebben.
3: Oh, die kan wel. Ja, dat is goed. Echt Amerikaans dit allemaal, hè?
1: Ja, hier wordt
3: allemaal op films.
1: Ja, maar hier wordt ook de neger weer als een beetje als een inferieur iemand neergezet op al deze platen. Ik denk dat wat dat, toch een soort van protest waar men dat ook een beetje belachelijk gemaakt vaak in die. Kijk, daar is hij weer bijvoorbeeld weer de schurk, die een blanke, hè? Daar is hij dus, een soort van clown.
3: Louis Jordan.
1: Ja, wat Miles Davis altijd op Louis Armstrong tegen had. Van, dat hij altijd maar grijnsde en zo. En altijd maar deed wat de blanken van hem wilden. En zo, terwijl hij een fantastische trompetist vond. Hier wordt het neger ook een beetje zo neergezet. Als zijnde, een half idioot.
3: Misschien dat door ook wel, door hem de negers ook hun helden ook altijd heel erg bejubelden. En met Joe Louis begonnen dat al, was dat al een voorbeeld. Het was een van de mogelijkheden, vooral in de sport natuurlijk, om er de boom uit te laten springen.
1: Sportmuziek en andere.
3: Ja, ik denk met name sport en muziek.
1: Ja, dat. Of als dominee. Dan kon je ook nog naar het komen. Dat wou mijn rivalis tenminste. Hij zei: I didn't fit like as a preacher. En voor baseball, I was too bad. So I became a musician.
3: Ja, nou, wij wel een dominee voor de zwarten, hè?
1: Jawel, maar dat was dan toch een hele goede. In die gemeenschap natuurlijk een niet geringe baan.

0: Amen.
1: Nou, de Eisenhower Blues, was dit eigenlijk de Kennedy Blues? Dit was van John Lee Granderson, A Man for the Nation. En hij in dat Civil Rights Museum komt, dan zie je ook dat de waardering ook voor de rol van de Kennedys nogal. Die hebt op het gebied van de burgerrechten, hebt hij een aantal hele positieve dingen gedaan in die periode.
2: Ja.
1: En dat is goed, denk ik, dat in zo'n museum, dat ook tot uitdrukking komt. Een heel museum wordt ingericht om er door aandacht aan te besteden. Hele goede zaak. Dat is wat ze in Amerika trouwens toch kunnen. Dat bleek in de vorige uitzending met
2: Mud Island
1: ook al. Ja. Dat ze het educatieve aspect om iets over te brengen aan burgers, dat ze dat door middel van de inrichting van zo'n museum raken goed kunnen.
2: Ook visueel komt het vaak heel goed duur.
1: Ja. Laten we maar eens even weer rondkijken in het Civil Rights Museum.
3: Ik kan eigenlijk ook niet zoveel antwoorden geven op wat ik hier allemaal zie. Ik kan alleen antwoord geven op dat het volgens mij wel terecht is geweest. Maar zeker terecht. Ik bedoel in het zuiden, mensen als de Ku Klux Klan en dat soort dingen, dat is natuurlijk volledig uit de boze.
1: Jim Crow. Weet je wat het is, Jim Crow?
3: Ja.
1: Het was ook weer zo'n figuur uit de minstrelshow, hè? Van iemand die zich zwart schilderde.
3: Ja, het is natuurlijk allemaal verlengstuk van bluesmuziek, ellende.
1: Ja, of de basis van bluesmuziek.
3: Ja, maar dit is toch allemaal alweer later. Dit is eind 60 jaar, 70 jaar. En toen was een groot gedeelte van de blues waar wij het hier over gehad hebben, dat was al op zijn retour.
1: Ja, civil rights, dat speelt natuurlijk al veel langer, hè?
3: Ja.
1: Martin Luther King die is in 68 doodgeschoten. En dan kreeg je dat als een soort... dat is dan het punt waar alle aandacht op komt.
3: World War II, dat konden ze wel gebruiken. Dat is kanonnenvlees, denk ik. Het is hier allemaal mooi opgeschreven, maar ik kan er eigenlijk niet zoveel over zeggen, omdat ik er niet echt veel van weet.
1: Interesseert het u?
3: Het interesseert me wel, maar ik denk niet dat ik het er nog een keer bij kan hebben. Want ik heb zoveel interesses, dat als ik hier nou eens een keer aan moet beginnen, dan dat is weer één wat nu niks meer van terecht zou komen, denk ik. Dus
1: ik koop wel boeken over de historie van de bluesmuziek, zeg maar. Maar over de hele discriminatieachtergrond en dergelijke. Dat wil je er niet meer bij doen.
3: Ik denk als je die boeken over de blues leest, dat je genoeg weet wat er aan de hand was. Want dan weet je toch heel goed wat het gevolg daarvan geweest moet hebben, weet je wel. En ik denk dat het te sterk mee te maken heeft. Maar hoe dat dan allemaal gegaan is en wie daar allemaal... Kijk, ik weet wel wie Murray Waters was, maar ik weet wie Martin Luther King was. En ik weet wie Malcolm X was en nog een paar van die mensen. Ik weet wat ze ongeveer gedaan hebben. Maar al die andere mensen in die beweging en hoe dat allemaal verlopen is, dat weet ik gewoon niet. Dat kan ik ook niet... Die blueshistorie, die weet ik nog wel eens een beetje. En ik weet ook wel iets van Mozart en nog van andere mensen. Maar, en een aantal heleboel andere dingen. Maar hier weet ik... daar ben ik niet echt thuis in.
1: Misschien interesseert u het individuele verzet ook wel veel meer als het toch een beetje georganiseerde verzet.
3: Ja, dat kan ook wel zo wezen. Daar neem ik niet over naar.
1: Ik ben natuurlijk nogal een beetje een individualist.
3: Ja, maar ik vind het wel een sympathieke beweging, laten we het zo zeggen. Ik moet het ook wel sympathiek vinden, want anders dan deugt het andere natuurlijk niet.
1: Nee, maar je zult ook nooit deel uitmaken van een beweging, bedoel ik.
3: Nee, ik heb ook
1: dat
3: nooit...
1: Dat ben je veel te veel Einzelgänger voor.
3: Ik heb ook nooit deel uitgemaakt van Provo of zoiets. Hmm. Of wij hebben ook nooit meegedaan aan de Flower Power. Dat is ook helemaal aan mij voorbij gegaan. Daar vond ik eigenlijk ook helemaal niks aan. Er waren wij veel te veel... wat moet je zeggen? Wij waren meer beatniks of zoiets. Gewoon een beetje, wij hoort meer, mijn generatie hoort meer bij de, hoewel dat ook dat ze wel vrijheidslievende mensen waren, meer bij de afdeling Jack Kerouac, Gregory Corso, Allen Ginsberg en zo, dat soort mensen. Die dan anders wat voor vrijheid zorgen.
1: Ja, maar dan zit hij toch ook wat meer in de bijna in de wat anarchistische sfeer van geen leiding en al dat soort gedoe erbij.
3: Ja.
1: En dat hij hierbij natuurlijk bij dit verzet, nadrukkelijk wel.
3: Dit moest wel georganiseerd worden, want dat kon je gewoon niet, dat kan je individueel nooit doen. Ik bedoel, een eenling die heeft niks in de melk te brokkelen. Maar hier gaat het over massa's mensen dus. En het is natuurlijk wel... Het is een goede beweging geweest. Ik vraag me trouwens af wat er van overbleven is.

0: Robert Pete Williams, man die ook voldoende ervaring heeft met het in onvrijheid deurbrengen van zijn tijd.
1: Ja, ja, ja, die heb ook redelijk vaak, die heb ook gezeten. Hè?
0: Ja, ja.
1: En bovendien, dit was in de gevangenis opgenomen.
0: Dit is opgenomen in de Angola State Prison, dacht ik, ja?
1: Ja, ja, ja. De heer Oystritz, die... Oyster, Harry Oyster.
0: Harry Oyster, ja.
1: Ja, die heeft het opgenomen, ja. Op het R. Hooley label.
0: 1959.
1: Ja.
0: Buiten, die
1: kunnen... Het zijn twee cd's, volume 1 en volume 2.
0: Ja.
1: Voor de echte lustra's, jongens, van de blues. Robert Pete Williams is voor mij één van de allergrootste.
0: Hele goeie. We gaan weer naar het museum, het Civil Rights Museum in Memphis. De strijd van de zwarte bevolking voor gelijkberechtiging door zo. Wat me trouwens wel opvalt dat hier toch vrij veel blanke bezoekers hier, hè?
1: Ja, dat vond ik in tegenstelling tot de Sun Studios, vond ik dat hier veel mensen komen die dat toch schijnbaar, dat toch een gedeelte van de Amerikaan dat wel wil, dat toch een hele verschrikkelijke daad vond. En dat niet alle Amerikanen super rechts bent natuurlijk, dat blikt daar dan toch ook alweer uit.
0: De Freedom Bus, nou dat kan je er maar niet in zitten toen.
1: Ja, die is helemaal uitbrand en bekogeld en daar hebben ze volgens mij molotov cocktails in gehoord. Het zou wel over die rellen in Chicago gaan, denk ik, of niet?
0: Ik kan het zo niet eens zien. Het gekke is dat later in de muziek vaak de blanken er nogal over gezongen hebben.
1: Ja, New York en zo, ja, Crosby, Stills en Nash. Stills. Ja, een heleboel mensen hebben daarover gezongen, ja.
0: Er bent dan nogal wat vermoord in Amerika.
1: Ja, maar dit is een rival country, hè. Ik bedoel, dat is toch een beetje het... dat is een beetje het cultuurloze van dit land, vind ik. Als het dan al cultuur is, dan is dat een onderdeel van die cultuur. Vind ik een slechte zaak.
0: Ja, dat iedereen met wapens loopt.
1: Ja, vind ik een hele slechte zaak. Als je dat niet kunt opbrengen om dat op een gegeven moment af te schaffen, dan... Als angst zo'n slechte raadgever is, dat je de geweren op na moet houden, vind ik dat je verkeerd bezig bent.
0: Birmingham, daar is ook een liedje over gemaakt. Ja? Zei Birmingham, daar is ook nog een liedje over gemaakt.
1: Birmingham.
0: Ja, niet van Randy Newman, maar ik weet niet van wie anders.
1: Ja, dit is de cel waar Martin Luther King... Die is gearresteerd in 63. En he was placed in isolation, in isolatiecel dus. En Robert Kennedy heeft ervoor gezorgd dat hij vrij kwam.
0: En die is later zelf doodgeschoten.
1: Ja. Ja. Ja, inderdaad, ja.
0: Misschien als je die foto's doorziet.
1: Ja.
0: Het lijkt wel alsof er een oorlog voert wordt, alsof er een belegering aan de gang is.
1: Het lijkt wel wat op Oost-Duitsland of zoiets. Of die Chinezen op het Rode Plein, hè, die zo'n opstand neerslaan.
0: En dan net over 30 jaar geleden, Harry.
1: Ja.
0: Hier in Mississippi.
1: Ja, ja. Kijk, dit vind ik natuurlijk, dit is wel mooi. Dit beeld. De United States Marshal Service. Dus dat betekent dat. Dat de sheriffs en dergelijke sinds 1789 niks met de wet gedaan hebben. Zich niks aantrokken van orders van de officieren van justitie. De grondwet van de Verenigde Staten gewoon ignored. Hè? En gewoon niet deed wat ze eigenlijk moesten doen. Dat is dus een heel slechte zaak geweest. Ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als die planters die op een gegeven moment niet wilden dat in Clarksdale een high school voor zwarten kwam. Maar zorgden dat het in Cleveland kwam, omdat je die zwarten beter dom kon houden. Mm. Zo hebben deze mensen gewoon ook de wet gewoon genegeerd. En, nou ja, ook eigenlijk allemaal uit een soort van angst. Ik denk ook een soort van angst van, ja, dit moeten wij niet. Het zal verkeerd kunnen aflopen met die mensen erbij en ja, het is toch vaak een slechte raadgever.
0: We gaan hem boven kijken. We gaan hem kijken bij de kamer van King en dan, dan doet wij het ertoe.
1: Staking van de vuilnismensen, onlangs nog in Amsterdam trouwens, maar nou hier in de 60e jaren en dan zie je de National Guard daar met getrokken bajonet voor staan. Dat leek ook een bikkelharde confrontatie. De mensen hebben allemaal een bord in de hand van ik ben een man. Wij zijn mens. We willen goed betaald worden. Met volste recht natuurlijk. Nou, dan krijg je de National Guard tegenover je.
0: Dat was de reden ook dat Martin Luther King hier kwam, hè? Om hun te ondersteunen.
1: Ja.
0: Loop met hem naar binnen toe, daar zo. Even rustig praten.
1: Nou, we zijn nu in de kamer waar Dr. King vermoord is. We hebben ook hier niet filmen uit respect. En ja, dat is toch een historische plek. Het bed ligt nog net zoals hij eruit kwam is. Hele entourage. En ja, daar word je toch niet echt vrolijk van.

0: Dit is ook muziek van een echte original.
1: Ja. Fred Mississippi, Fred McDowell.
0: Ja.
1: En Fred die komt ook alweer uit op het R. Hooley label van Dr. Harry Oyster. Ja, beetje, ook een beetje tussen de blues en de gospel in.
0: Ja, ja, dat is ook het grappige op deze cd ook. Good Morning Little Schoolgirl, daar zie je ook. De eerste deel, de eerste 11 nummers, dat is blues. En dan krijg je een stuk of 11, 12 church songs.
1: Ja, het is toch wel heel, ze hinken dat toch wel vaak op twee benen.
0: Ja, maar Martin Luther King was dat natuurlijk ook zo. En de dominee Ebenezer, zijn opvolger. Ze zaten een beetje in tussen de kerk en de straat.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Je hoort het heel vaak terug. Ik bedoel ook in de muziek van bijvoorbeeld Ray Charles. Dat is ook jazz en blues. En dan toch ook weer een beetje gospel en zo.
0: Ja, ja, ja.
1: En toch konden ze er ook niet, ze wilden het eigenlijk niet, maar ze konden er ook niet helemaal last van komen.
0: Blijkbaar niet, nee. Hey. Jan had zo straks over Jack Kerouac en over Corso en over William Burroughs.
1: Ja, Ginsberg en al die mensen.
0: Ja, ja, meer de looners.
1: Ja.
0: De mensen die niet in de massabeweging opgingen, maar die voor zichzelf bezig waren. Nou, we zijn in St. Louis geweest en een van de grote kerkhoven daar, zo, dat is het Bellefontein. Fountain.
1: Ja.
0: Belle Fountain kerkhof was dat, hè?
1: Ja, en dus het zijn eigenlijk twee kerkhoven naast elkaar. We konden dat toen helemaal niet, op een of andere manier, we wisten niet hoe we daarbij.
0: We zaten met sporen en zo. En
1: ja.
0: Heel gezuik en een heel gedoe. Maar uiteindelijk, we kwamen wel terecht op het kerkhof waar als William Burroughs begraven lag. Alleen nog, ja, dan moest je zo'n graf nog wel vinden.
1: Wij zoeken hier naar het naar het graf van William S. Burroughs, die schreven u de Beat Generation. En wij zijn hier op het Bellefontein Kerkhof Memorial. En op de splitsing van Lake Avenue en Vale. Daar moet volgens ons boekje met daar liggen William S. Burroughs, the inventor of the mechanical adding machine.
0: De honden zijn zo'n granieten ding.
1: De precursor of the computer. Another Burroughs is also buried here. The Beat Generation writer William S. Burroughs, who died in 1997. His unmarked grave is to the right as you face the obelisk.
0: Nou,
1: zou
0: die kant is oplopen.
1: Dan zal je hier kunnen liggen.
0: Maar wat is een granieten? Ik denk dat die met die ronde ballen erop is.
1: Nee, de obelisk is zo heen.
0: Misschien is het die wel.
1: Ja. Dan heb je daar ook nog een obelisk.
0: Sorry?
2: Ja,
0: yeah, oké.
1: Okay.
0: We are leaving.
1: Are you familiar with this? Do you know where the writer William S. Burroughs is situated?
2: Obelisk right there.
1: Yeah, that's the one of the computer, but the writer.
2: He's there also.
1: He's there also.
2: And his father.
1: I thank you very much indeed.
2: Yeah, some people were here the other day wanted to see that, but they were in such a big hurry that the director wouldn't let them.
1: Okay, we'll be gone at 5. Was zijn vader. En die meneer vertelde ons hier dat dat is eigenlijk die meneer Burroughs was. Ja, dat is eigenlijk de uitvinder van een adding machine, maar ook de voorloper van de computer heeft die meneer gevonden, die meneer William S. Burroughs. En hij ligt hier, de schrijver, die ligt hier ook vlakbij. Nou ja.
0: Als het goed is, ligt hij er rechts van, hè?
1: Ja.
0: Ik
2: give you the exact location if you wish.
1: Yeah,
2: I kind of see right here. New grass right there.
1: Uh-huh.
2: Oh.
0: This?
2: Yeah, right here.
0: It's totally unmarked.
2: Yeah.
1: It's totally unmarked. He died two years ago.
2: Adopted son said that he was going to buy markers for the whole thing.
1: Yeah.
2: It was a year ago and nothing yet. Are you familiar with Burroughs very much?
1: Yeah, I know something about him, yeah.
2: You know, but the killing of a guy named David Kammerer in New York.
1: Yeah, yeah.
2: David Kammerer is out here.
1: Yeah. He's also here, yeah. I know he was a friend of writers as Allen Ginsberg and Jack Kerouac.
2: Well, Kerouac was involved where he was put in jail, but his father wouldn't bail him out, the way I read it.
1: Uh-huh.
2: But his girlfriend's father would, with one condition, that they get married.
0: But why is he buried in St. Louis?
2: Who's that? Cameron?
1: Burroughs.
0: Burroughs. Because Burroughs, of his father, his family?
2: His grandfather was from St. Louis. His grandfather died very young. And his father is St. Louis. And he's got a brother that's buried here in another area. So he was just a St. Louis. He grew up in St. Louis.
1: And
2: the school he went to is from St. Louis.
1: His grandfather or his father, he was a very...
2: He invented the adding machine.
1: Yeah, and also something which was before the computer, I think.
2: Yeah, well, his company was sold to IBM.
1: So great story, yeah.
2: But he had some money, a little bit.
1: Okay. Thank you very much indeed for telling us something about it.
0: Maar het is inderdaad gewoon die plek, je kunt het inderdaad nog zien, hè?
1: Ja, hij is dus 2 jaar geleden overleden. En dit is zijn grootvader die hier ligt, niet zijn vader. En zijn vader die is... Ja, de voorloper van, die eddingmachine en voorloper van de computer die, en die zaak die ze hadden, die Burroughs, die is verkocht aan IBM. Hm. Dus zo zie je maar weer.
0: Ik kwam wel uit een wealthy family, rijke familie.
1: Ja.
0: En dan toch, totaal...
1: Hij was natuurlijk wel een beetje het zwarte schaap van de familie. Hè? En die mij vertelde ook dat hij nog in een soort van moordaffaire betrokken is geweest. In New York, waar Kerouac naar voren heeft moeten getuigen dat hij niet is, heeft moeten zitten en zo.
0: Ja, het gaat een wonderlijk aflopen met mensen.
1: Ja, helemaal niks te zien. Maar je kunt toch zien dat het niet zo lang geleden is, dat 2 jaar geleden is, dat hij hier begraven is. Ja, toch ook een boel mensen beïnvloed. Vooral als de luisteraars daar nog belang bij hebt, dan zou ik eens een keer een boekje lezen. Dat heet van Kerouac geschreven door Kerouac geschreven. En waar ook mede over Burroughs gaat. En dat heet Tristesse. Als je het kunt krijgen, want het is een novelle, het is een dun boekje. En het is een prachtig verhaal over Kerouac die een soort van platonische liefde heeft met een hoertje in Mexico City. En Burroughs die is op hetzelfde moment ook daar. En die leeft daar ook ergens. En Kerouac giet dan vaak bij hem op bezoek. En er wordt nogal wat afdronken en afslikt. Dus
0: Gek hè, dat is een beetje een losers generation. Terwijl ze wel van goede komaf waren.
1: Nou, Kerouac was niet van zo'n rijke komaf. Dat was gewoon een Frans-Canadees was daar. Of een Amerikaanse Canadees, een zogenaamde Canuck. En die waren toch van heel eenvoudige afkomst. Burroughs dan niet, maar Kerouac wel. Nou, dat was wat we erover wilden vertellen hier. We staan hier op het kerkhof, kan ik nog even wat over vertellen. Mensen, dat is natuurlijk iets heel anders dan bij u. Het is net zoals alles in Amerika, het is ontzettend groot. En wat mij dan opvalt, is dat er nergens, praktisch nergens bloemen bij staat. Je hebt toevallig 1 hier tegenover ons, maar verder helemaal niks. En je kunt ook gewoon met de auto's kun je over het kerkhof heen. En al die laan, of waar die mensen dan aan liggen, die hebt ook weer naam. En dat is, dat is een gigantisch uitgebreid complex. Die kunnen er wel op verdwalen. Daar binnen onze kerkhof. Die bent daar lucifersdeurtjes bij, zou ik maar zeggen.
0: Het is verder wel mooi aanlegd en goed onderhouden en zo.
1: Het is heel goed onderhouden. Lucifersdeurtjes bij, zou ik maar zeggen.
0: Het is verder wel mooi aanlegd en goed onderhouden en zo.
1: Het is heel goed onderhouden.

0: Vrijheid en onvrijheid, een klein beetje het thema van deze uitzending met de Civil Rights Museum, met William Burroughs. Dit was trouwens muziek van Led Belly.
1: Ja, prachtig.
0: De zwarte zanger.
1: Ook niet altijd vrij, hè? Is ook nog even zie.
0: Die heeft ook zitten, ja. Ja.
1: Ellen Lomax, die hebben toen eruit gehaald eigenlijk.
0: In het boek van Muddy Waters, The Mojo Man, daar komt ook heel wat... Er komt heel wat geweld in voor, hè?
1: Ja, dat waren harde, moeilijke tijden.
0: Rough times.
1: Ja, en ik denk ook dat die mensen het niet al te gemakkelijk hadden. Maar er werd ook nogal er werd ook nogal redelijk veel dronken. Ja, en ze kwamen natuurlijk met veel vervelende mensen in aanraking. En als je dan ziet dat Henry Strong een keer in moest vallen. Een hele jonge mondharmonica speler. Maar die op een gegeven moment met zijn vriendin, notabene, met zijn vriendin, een ruzie kreeg om bijna niks. En dat zijn vriendin hem wou dreigen met een mes, maar door een onverwachte beweging hem toevallig in de borst stoten. Yeah. En deze man eigenlijk haast in de armen in de auto van Muddy Waters overleden is.
0: Dat was in Muddy's in Cadillac, leuk.
1: Ja, kun je nagaan wat er gebeurd is.
0: Daar was hij gek op. James Cotton, ook dat staat in het boek van James Cotton, die in een bar zit op ergens in een in Chicago. Komt een man, die komt van de straat binnenlopen, die kijkt hem aan en die bevalt hem blijkbaar niet. En James Cotton, die kreeg 5 kogels in de hoed.
1: Ja, dat is...
0: Ze waren zelf ook trouwens, Muddy met zijn muzikant nog niet zo goed.
1: Nou ja, dat is natuurlijk ook wel logisch. Ik bedoel, die mensen waren bij nacht en ont, die zaten in die auto's. En het was natuurlijk wel zo, zoals Robert Johnson, die is dus ook vergiftigd. En als jij geld beurde, dan waren er altijd wel een paar gekken die genoeg.

0: loopbaan die dat geld al van jou wilden hebben.
1: Ja.
0: Dus in feite moesten die mensen zichzelf ook wel een beetje verdedigen. En vandaar dat ze ook vaak vuurwapens hadden. Hè?
2: Maar die hadden wat drieën, las ik in het boek. Ja. Eén in de buzen en één onder de stoel in de auto en één in de kofferbak of zo, geloof ik.
0: Ja.
2: En het kwam ook geregeld, maar het kwam ook verder. Er wordt hier trouwens zeer kleurrijk in beschreven dat ze, als de discussies hoog oplopen, van dat ze dan ook niet nodig hebben om elkaar een revolver of vuurwapen
0: te zetten. Ja, ze hadden allemaal een revolver, maar zodoende gebeurde er ook niks, omdat ze allemaal één hadden. Dat is elkaar in evenwicht.
2: Dat houdt elkaar een klein beetje in evenwicht. Ja. Dat is ook zo, ja.
0: Het verhaal van Little Walter natuurlijk, in een street brawl, een soort van in de straat met één ruzie kreeg. En
2: shooting dice, ze waren naar Korten geweest en hij had geld gewonnen.
0: Ja, en ik kreeg van die andere een klap met Lord People op mijn kop en dat zal hem eigenlijk niks parkeren, maar dan dacht was dat is puur met Little Walter.
2: Het is een mooie, even naar Sprinig in neem, in slaap vallen, dan komt weer goed, maar
0: ja,
2: hij was dood aan de morgen.

0: babe. Got no more to say. Yeah, like I've been telling you, girl, you gon' have to meet my. But I'm troubled. I'm all worried. Yeah, and I never be satisfied. I just can't keep up. Yeah, my baby, she couldn't be. Seemed like mama was dead. I got railroad, yeah, and she drove it to my head. I be troubled, I be all worried. Yeah, and I never be satisfied. I just can't keep up crying.
1: I'll be troubled van Muddy Waters. In het boek zit ook het verhaal over een van de gitaristen van Muddy, hè?
2: Ja, een van zijn solo-gitaristen, Pat Hare. En dat was sowieso al een moeilijke jongen. En die schoot...
1: Zo'n opvliegend standje was dat volgens mij.
2: Ja, net als Lil Walter. Waar Maar die schoot zijn vriendin...
1: die kreeg een ruzie met, die scheurde eerst op het raam.
2: Ja, en toen later scheurde hij neer. En toen kwam de politie en toen schoot hij ook nog op de politie. Gelukkig ook een politieagent doorschoten.
1: Ja, zeker.
2: Direct,
1: er kwamen twee politie's kwamen hem ophalen, zeg maar.
2: Ja.
1: En hij is gewoon schieten. De eerste die even doodschudden en de tweede, dat is dan niet lukt blijkbaar. En hij is oppakt. En, en later is hij nog een keer, dat stiet er ook in, is hij nog een keer toen hij in de gevangenis zat, muggen erin muut. En muggen nog een keer naar het concert van Muddy toe. Maar toen had hij al, ik geloof dat hij kanker had of zo.
2: Ja, ja.
1: En toen heb ik me heel kort meer geleefd.
2: Dat was een hele moeilijke man, Pat Hare. Goeie gitarist overigens.
1: Ja, ja. Goed, dat kan op zich natuurlijk best samenkomen.
2: Ja, ja, ja.
1: Nou, wat ik ook een beetje het uitlokken vind. Je had een club in Chicago, The Flame. En daar kun je soms in, betaal je $2.
2: Ja, en je kunt net zoveel drinken, hij wil.
1: Hij vredering. Nou, dan lok je het geweldig als je doet.
2: Ja, ja, ja.
1: Veel geweld dus... alhoewel dat absoluut niet op een gewelddadige manier beschreven wordt in dat prachtige boek van Sandra B. Toes, Muddy Waters, The Mojo Man.

0: Opname in 1975. Born with Nothing van de LP The Muddy Waters. Woodstock album met Garth Hudson.
1: Ja, Garth Hudson van de band op accordeon.
0: Ja, en Levin Helm op slagwerk.
1: Ja, de man uit Marvel, Arkansas.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Een van de bekendste wegen in Amerika, noord Route 66, is volgens mij Highway 61.
1: Ja, dat is also zonder enige twijfel.
0: Dat is de grote weg die vanuit het zuiden, door heet die trouwens volgens mij Highway 51, maar die New Orleans verbindt met Chicago.
1: Hè? Ja, het gaat helemaal van boven naar beneden.
0: Ja, en dat stukje in de delta, dat is dan voor ons eigenlijk het meest bekende. Ja,
1: dat is waar iedereen over zong.
0: Ja, dat stuk van Clarksdale naar Memphis, zeg maar.
1: Ja, en waar de geheimzinnige crossroads op bent.
0: Ja. Nou, wij zijn over die Highway 61 gegaan. Eigenlijk een beetje ter afsluiting van onze periode in de Mississippi Delta en Memphis. Voordat wij de grote sprong, de way up north maakt naar St. Louis en naar Chicago. Dat volgende week in de nieuwe aflevering van Harry's Blues. Die van vandaag die weer maakt door Harry Musquet en Albert Haar. Techniek in handen van Rego Meijer. En met dank aan de Stichting Stimuleringsfonds Nederlands Culturele Omroepproducties en aan VPRO Radio. Wat ons betreft, graag tot volgende week.

0: Sony Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
2: Harry Musquet schreef het nummer met pianist Helwig van der Vecht, die van de Zwolse formatie Blues Dimension was gekomen om Herman Brood te vervangen. QB and the Blizzards. Easy to leave, hard to forget.

0: QB and the Blizzards, Easy to Leave, Hard to Forget. Het is een bluesklassieker van Elmore James. En het nummer werd gecoverd door QB and the Blizzards, Albert King, Luther Allison, Freddie King, Eric Clapton, Gary Moore, Johnny Winter en Etta James. En dit is Stevie Ray Vaughan, The Sky is Crying.
1: The sky-

Stevie Ray Vaughan, The Sky Is Crying. De band maakte tijdloze muziek. Dit is een opname uit 1968 en het klinkt nog steeds niet gedateerd. De muziek is ook voor ieder programma te gebruiken, want de een vindt het country, de ander blues en je hoort invloeden uit de folk en soul. De band, The Wait.

The Band, The Wait. Door de komst van gitarist Warren Haynes klonk de Elmon Brothers Band plotseling bluesy. Warren Haynes schreef het nummer en hij zong het ook nog eens. De Elmon Brothers Band, Gambler's Roll.

The Allman Brothers Band, Gambler's Roll. Jimmy Vaughan, dat was de oudere broer van Stevie Ray Vaughan. En de broers waren samen vanuit Dallas naar Austin verhuisd, waar Jimmy Vaughan de Fabulous Thunderbirds startte. Dit is een solo-opname van hem en het is ook nog eens een eigen compositie. Jimmy Vaughan, Dankie Woman Blues.

Jimmy Vaughan, Danky Woman Blues. Harry Musquet groeide net als iedere teenager in de jaren 50 op met Radio Luxemburg en dus met Little Richard, The Avery Brothers en Ricky Nelson. Hij bleef daarna de popmuziek altijd volgen en Elton John sprong er volgens hem in positieve zin bovenuit. Elton John, Healing Hands.

Elton John, Healing Hands. George Thorogood uit Delaware doet al sinds 1973 hetzelfde. Hij maakt recht toe, recht aan bluesrock. En dat moet hij gewoon blijven doen. Hij scoorde nooit echt grote hits. Dit nummer eindigde op 27 in de Amerikaanse hitparade. George Thorogood, Bad to the Bone.

George Thorogood, Bad to the Bone. Blood, Sweat and Tears uit New York. Het was een band die pas doorbrak nadat zanger David Clayton Thomas overkwam uit Toronto. Al deed de band zonder deze zanger ook best aardige dingen met Al Kooper, die het nummer ook schreef en later beroemd werd als producer van Lynyrd Skynyrd. Blood, Sweat and Tears. I love you more than you will ever know.

Or just a tiny little grain of sand.

Blood, Sweat and Tears, I Love You More Than You Will Ever Know. The Electric Flag, dat is een band uit Chicago met gitarist Mike Bloomfield, de beroemde drummer Buddy Miles en zanger Nick Gravenites. Het is een compositie van Mike Bloomfield die in 1981 overleed aan een overdosis drugs. The Electric Flag, Texas.

The Electric Flag, Texas. Marla Glenn, dat is een zangeres uit Chicago. Haar vader was bluesgitarist, haar grootmoeder was gospelzangeres en B.B. King was een huisvriend van de familie. Ze woonde zelf jaren in Frankrijk en had daar haar eigen Marla Glenn band. Maar in 1998 toerde ze door Duitsland en ze bleef daar wonen in Heilbronn. Marla Glenn, Believer.

Malagren, Believer. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was een character als bluesman en als Drent. Een man om in ere te houden. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Johnny Winter uit Texas was in de eerste plaats bluesgitarist, maar ook nog producer van Muddy Waters, Jimi Hendrix en James Cotton. Hij produceerde zelf 58 albums en 2 dagen na een concert in Frankrijk werd hij dood aangetroffen op een hotelkamer in Zurich, Zwitserland. Hij was 70 jaar. Johnny Winter, Cheap Tequila.

Hoi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. De levenden en de doden in deze uitzending, want 29 mei, toen overleed Ronnie Hawkins op 87-jarige leeftijd. En ik kom een nieuwe cd uit van Arthur Brown op 80-jarige leeftijd. Arthur Brown, je kent hem nog van het nummer Fire, The Crazy World of Arthur Brown. Daar straks een stuk van. Maar we beginnen met een stuk uit Chicago op het Delmark-label van Bob Koestler, van Dave Weld en de Imperial Flames. Don't tell mama.

Dave Weld en de Imperial Flames, Don't Tell Mama van de cd Nightwalk. En de zangeres, dat is Monica Mirov. Uitgebracht op het Delmark label in Chicago. Anthony Garazzi, dat is een beroemde pianist in Amerika die op heel veel albums heeft meegespeeld. 40, 50 albums, denk ik wel. Zowel bij Muddy Waters als bij Otis Rush, bij Big Mama Thornton, B.B. King, Steve Miller, Chuck Berry, neem ze allemaal maar op. Maar hij maakt ook solo-cd's. En dit is de laatste, Blues Called My Name. En het verhaal gaat over een grafkist, That Old Pine Box.

Anthony Carracci, dat is de man achter de piano en degene die het, de cd uitgebracht heeft, zeg maar. Blues Called My Name, de titel van de cd. En dit was het nummer, That Old Pine Box. Waar het allerlei mensen aan met aan zo'n cd. Dat kan je natuurlijk, als hij zelf ook overal aan metwerkt, dan hij makkelijk collega's die ook met wil doen. Walter Trout onder andere op gitaar, Monster Mike Wells op gitaar. Sugar Ray Nocia, geweldige zanger op verschillende nummers. En ook nog Ann Harris, die viool speelt op een aantal nummers. De Sheepdogs, dat is een band uit Canada, uit Saskatchewan. Komt goede muziek uit Canada. Vaker van het draait in Addis Blues. Dit is de CD Outer Side, die net uitgekomen is. Een beetje southern rock-achtige muziek van de Sheepdogs met Find the Truth.

Find the Truth, de Sheepdogs uit Canada van de cd Outer Side. In 1968 kwam het nummer Fire kwam uit van Arthur Brown. I'm the God of Hellfire. The Crazy World of Arthur Brown. Was een enorme hit in Engeland en eigenlijk in de hele wereld wel. Later werd het wel een beetje stil rond deze bijzondere man, die vooral bijzonder was dus in het podium optreden. Als hij er niet de West was, zei Alice Cooper, was ik er ook niet de West. Nou, dat geeft een beetje aan welk voorbeeld hij West is. Later bleek hij in Amerika te wonen, bleek hij in het zakenleven te zitten, bleek hij een business te hebben. Samen met de oude drummer van de Mothers of Invention hadden ze een interieurzaak. Maar hij is toch weer teruggekomen in de muziek, want een nieuwe cd is in aantocht. De cd Long Long Road van Arthur Brown en daarvan Going Down.

is een wall of sound, of zoals hij het zelf ook wel noemt, zijn muzieksoort. Dat is een shock rock. Het overweldigt toe, helemaal eigenlijk. Arthur Brown. 24 juni, dan wordt hij 80 jaar en dan komt hij toch nog weer met een nieuwe cd. De cd Long, Long Road, en die heurden Going Down. En wat binnenkort ook uitkomt is een nieuwe film over Elvis Presley. Gewoon de film Elvis. En J.D. Simo, dat is een gitarist in Amerika, die speelt door in de rol van de gitarist, dus van Elvis Presley. En hij speelt door een nummer in van John Lee Hooker. Een nummer wat op single uitgebracht is. Never Get Out of These Blues Alive.

0: our night, jumping over my bed, jumping over my bed, 'cause I can't sleep, I'll never get out of these blues alive.
1: Yeah. J.D. Seymour, Never Get Out of These Blues Alive. Nummer van John Lee Hooker. En ik zei dat hij dat speelde in de film over Elvis Presley, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Hij speelt er wel een rol in die film. Hij speelt er ook gitaar in, maar of hij dit nummer speelt, nou, ga de film maar een keer kijken. Een film over Elvis is altijd de moeite waard. Harry's Blues, de Lustrinoor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Op, wanneer was dat? 29 mei, nog niet zo lang geleden, overleed Ronnie Hawkins. Ronnie Hawkins en de Hawks. Dat was een legendarische zanger eigenlijk. Van oorsprong, het was een Canadees die een band in Amerika samenstelde, in Arkansas. En toen weer teruggegaan naar Canada. Maar toen gingen de meeste bandleden die gingen weg. Want die wilden niet naar Canada verhuizen. Eén die bleef wel, dat was Levon Helm. Die kwamen nog een paar aanden bij. En later heette die groep, die heette The Band. Die begeleidde Bob Dylan. En nog later maakten ze zelf werk. In 1976, toen stopte de band ermee en die bracht toen nog één cd uit, een laatste concert eigenlijk, voor allerlei bekende mensen naar medewerking en uiteraard ook Ronnie Hawkins. En door zongen ze het meest bekende nummer van Ronnie Hawkins, Who Do You Love?

Legendarische combinatie. Ronnie Hawkins en de band. Ronnie Hawkins die op 29 mei overleden is op... ik heb hem kijken op... 87-jarige leeftijd maar liefst. En verder hij nou denkt dat Who Do You Love... dat een nummer is van Ronnie Hawkins... hij heeft het wel geweldig bekend te maken... maar dat is niet het geval. Want het origineel dat is van Bo Diddley. Bo Diddley, de man met de rechthoekige gitaar... en de jungle sound, met altijd de rumba erbij. Het origineel is namelijk uit 1956. Bo Diddley met zijn versie van Who Do You Love.

Dat was dus het origineel uit 1956 van Bo Diddley, Who Do You Love? Nou, iemand die hem ook heel bekend gemaakt heeft, dat is George Thorogood. George Thorogood en de Delaware Destroyers, zoals de vroeger heette, later gewoon George Thorogood en de Destroyers. Die op 20 juli trouwens speelt in Tivoli in Utrecht. Het nummer dat komt van de cd Move It On Over uit 1978. George Thorogood.

U 1978, de versie van George Thorogood van Who Do You Love, van het origineel van Bo Diddley. 20 juli, dan speelt hij in Tivoli in Utrecht. Nou, we hebben er een gehad uit 1976, uit 1956, het origineel, 1978. Maar er is er nog één die ik nog wel door heur. Bewezen van uitzondering, het mag een keer. Geen drie keer, maar vier keer is scheepsreis in dit geval. Namelijk uit 1969 van een groep uit Californië, de Quicksilver Messenger Service. Quicksilver Messenger Service. Het was uit de titel van de Flower Power in San Francisco. De titel van Jefferson Airplane, van de Grateful Dead, van dat soort dingen. En doorheurde ook Quicksilver Messenger Service uit, daarbij met Dino Valente en John Cipollina. En ook zij brachten een versie uit van Who Do You Love, namelijk op de LP Happy Trails. Luister maar eens naar Quicksilver Messenger Service met Who Do You Love.

toch een wat meer psychedelische uitvoering van Who Do You Love van de Quicksilver Messenger Service. Het was de vierde uitvoering. De band met Ronnie Hawkins, daar begonnen wij mee. Dat was ook de aanleiding, het overlijden van Ronnie Hawkins afgelopen 29 mei was dat. Het origineel van Bo Diddley uit 1956 en de versie van George Thorogood uit 1978, maar die helemaal een nee te horen zal wezen op 20 juli in Tivoli in Utrecht. We gaan naar de Phantom Blues Band. Dat is eigenlijk de begeleidingsband van Taj Mahal. Als die op tour gaat, dan heeft die band bij zich. Maar die brengt toch zelf eigen cd's uit. Onder andere de cd Still Cooking. En door op het nummer Stop Running.

0: de Phantom Blues Band van de CD Still Cooking met Stop Running. Tijd voor wat rustiger werk. De singer-songwriters, wat ook aan bod komt. Seth Walker, dat is zo'n voorbeeld ervan uit Amerika. Mooie verhalen vertellen. Iemand die ondertussen alweer aan zijn 11e CD toe is. I Hope I Know. Dat is de titel van de nieuwe CD. I Hope I Know. En door op een heel mooi nummer van Bobby Charles uit 1972 alweer. De zanger uit Louisiana, Bobby Charles. De compositie Tennessee Blues door Seth Walker.
1: One, two, three.

De Tennessee Blues in de uitvoering van Seth Walker. A Place I Feel Loose. Wel mooi uitgedrukt. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Miralda Smit. En we besluiten met een nummer van Musquet uit 1994 van de CD Sky Songs on the Spot. En misschien ging dat ook wel een beetje over A Place I Feel Loose. At the End of the Bar.

0: Evelien Stokgrollo, Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Rory Block uit Greenwich Village, New York, bleef gedurende haar hele carrière de blues trouw en dat leverde slechts één hit op, Love and Whiskey, en dat was ook nog alleen een hit in Nederland. Dit komt van het album Tornado, Rory Block, Mississippi Bottom Blues.

Rory Block, Mississippi Bottom Blues. Richie Valens uit Californië kwam in 1959 om het leven bij de vliegramp, waarbij ook de Big Bopper en Buddy Holly om het leven kwamen. Na de hits Donna, Come On, Let's Go en La Bamba was dit zijn laatste single. Richie Valens, That's My Little Susie.

Richie Valens, That's My Little Susie. Christina Olsen, dat is een singer-songwriter uit San Francisco. Ze groeide op in de hippiewijk Haight Ashbury en ze heeft intussen 13 albums gemaakt. Dit komt van haar album Hurry On Home. Christina Olsen, The Last Time You Said Goodbye.

Christina Olsen, The Last Time You Said Goodbye. The Velvets, dat is een band uit Texas met leadzanger Virgil Johnson. En dat was een high school leraar. En zijn muzikanten, dat waren vier studenten. De band werd ontdekt door Roy Orbison. En dit is ook een compositie van Roy Orbison. The Velvets, Laugh.

The Velvets, Laugh. Kellett, Epstein en Kikone. Dat zijn drie singer-songwriters uit New England die ook als trio samenwerken. Het zijn Cindy Kellett, Ellen Epstein en Michael Kikone. En ze werken al bijna 40 jaar samen. Kellett, Epstein en Kikone. Psalm of Life.

Kellett, Epstein en Keycon. Psalm of Life. Joe Jones, dat was een veelzijdig artiest. Hij was zanger, muzikant, bandleider, songwriter en hij was ook nog de manager van de Dixie Cups. Hij had een grote hit in Amerika, You Talk Too Much, en hij werkte door totdat hij in 2005 op 79-jarige leeftijd overleed. Joe Jones, California Sun.

Joe Jones, California Sun. Grant Lee Phillips uit Californië runde jaren de band Grant Lee Buffalo. Maar toen kreeg hij een solocontract bij Rounder Records en hij heeft intussen 12 soloalbums gemaakt. En de man heeft Indiaanse roots, want via zijn moeder heeft hij Blackfoot en Cherokee bloed in zijn aderen. Grant Lee Phillips, Calamity Jane.

Grant Lee Phillips, Calamity Jane. Bobby Darin uit New York nam het nummer op met zijn eigen band, de Rinky Dinks. Maar Buddy Holly bracht razendsnel een cover op de markt. Bobby Darin eindigde 24 in de Amerikaanse hitparade en Buddy Holly op 32. Bobby Darin, Early in the Morning. Well.

Bobby Darin, Early in the Morning. De Devlins, dat is een band uit Ierland met de broers Colin en Pete Devlin. Na 4 albums ging Colin Devlin solo verder en hij heeft intussen ook alweer 3 solo-albums gemaakt. Maar hier zijn ze nog samen als de Devlins. There's a Light.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Weight of the World van Joe Louis Walker is het album van deze week. En Joe Louis Walker heeft een geheel eigen stijl. Zijn blues beweegt zich tussen gospel en hard rock. En zijn albums zijn daarom nooit voorspelbaar. Als zanger werd hij vooral beïnvloed door soulzangers. Wilson Pickett, James Brown, Bobby Womack en Otis Redding. Joe Louis Walker, You Got Me Whipped.
2: Got me whipped, take one.

Joe Louis Walker, You Got Me Whipped. Roy Hamilton uit Georgia begon als bokser, maar hij werd uiteindelijk nachtclubzanger in New York en daar werd hij ontdekt door discjockey Bill Cook. Hij overleed op 40-jarige leeftijd aan de gevolgen van een beroerte. Roy Hamilton, You Can Have Her.

Roy Hamilton, You Can Have Her. Griffin House, dat is een singer-songwriter uit Ohio. En hij begon in het voorprogramma van Jos Ritter, John Mellencamp en de Cranberries. Hij vestigde zich in Nashville en daar is hij intussen uitgegroeid tot een veel publiek trekkende headliner. Griffin House, Liberty Line.

Griffin House, Liberty Line. Lloyd Price uit New Orleans scoorde grote hits. Stagger Lee, Lordy Miss Claudy en Personality. En hij was de neef van de beroemde rock'n'roll zanger Larry Williams. En hij was de zakenpartner van bokspromoter Don King. En zij regelden samen de beroemde bokswedstrijd tussen Muhammad Ali en George Foreman in Zaire. Lloyd Price, Just Because.

Lloyd Price, Just Because. Railroad Earth, dat is een band uit New Jersey met zanger Todd Schaefer. En de band speelt een combinatie van bluegrass, folk, rock en country. En de band is genoemd naar een gedicht van Jack Kerouac. Railroad Earth, Mighty River.

0: Harry Musquet overleden is. En in 2011, op 5 juli 2011, maakten wij de laatste opname van Harry's Blues. Die zullen u te zien worden in september. Maar toen was Harry al dermate ziek dat dat niet gebeurd is, want dat zal een beetje een rare indruk wekken. Dus vandoor een opname in 2011 van 5 juli. En die wordt allemaal keurig netjes tot jullie gebracht, die uitzending uit 2011 door Miralda Smit, de technicus die er nou zit. En volgende week dan ben wij er gewoon weer.
1: Dit is Harry's Blues, A Good Man Feeling Bad. Met Harry Musquet en Albert Haar.
2: Altijd in de buurt, Radio Drenthe.
3: Hele goede avond, luisteraars, en welkom bij Harry's Blues. Aan de weg van Grollo naar Schollo. Er staat zo'n beetje, nou, driekwart denk ik, in de buurt van Schollo. Er staat een gebouw, een paar schuren liep wel. En daar was het de afgelopen week een, nou, ik wil niet zeggen een drokte van je welste, maar er was wel het een en ander te doen. Net als een net als 3 jaar terug. Hè? Want toen werden we het opnemen.
4: Ja, wij hebben toen als Cube in de Business besloten om bij Harry Struijer, want die zit hier, in het wijnlokaal de basistracks op te nemen met een mobiel van Cats Lost. En dat was heel plezierig om te doen. En daarom hebben wij vanavond als gast uitgenodigd Harry Struijer. En Harry Struijer is de oudere broer van Egbert Struijer. En de familie Struijer, of althans Egbert en Harry, die ken ik al heel erg lang.
3: Komt u de buurt van Schonebeek, Harry, of niet?
5: Ja, ik kom uit Schonebeek.
3: Dus je kunt zeggen Struijer of Struijer?
5: Wat je maar wil.
3: Oh. Er zit ongetwijfeld een beetje Duitse invloed in.
5: Ja, vroeger was het Oomlaut.
3: Ja. Maar goed, je woont in Nederland, dus het
5: ja.
3: is Harry Struijer. En die heeft toch een mooi wijnlokaal.
4: Ja, maar Harry die had niet alleen een wijnlokaal. Die had, kijk, Harry is een man van vele gezichten. Hij is niet alleen nog maar wijnkoper. Maar hij heeft ook gloedsveel verstand van antiek. Daarnaast hebben we ook een van de duurste en beste installaties voor in huis op Hive. Dus dat meer als Hi-Fi. Dus het is zoiets van het einde van alles. En hij heeft ook tijdenlang klassieke cd's recenseerd. En ja, hij is bovendien zelf ook een hele goede meubelmaker. Dus ja, een man van vele gezichten.
3: Een handwerksman.
4: Ja. En ook iemand die volgens mij niet onder een baas wilde werken.
5: Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik heb van al mijn hobby's mijn beroep gemaakt.
4: Ja, die Struijer en Egbert hebben datzelfde gedaan. Ik ben toch ook original, zo zeg ik al immer.
3: Nou, daar horen we straks ook vast en zeker originele muziek van deze original van Harry Struijer hier aan tafel bij Harry's Blues. Maar we hebben nog meer.
4: Ik draai ook nog wat van Alison Krauss en Union Station. Die hebben een nieuwe cd hoor. En als ik me niet vergis, is Daniel Lewis daar onlangs West. En die moet ze live zien hebben in Calgary. Ja, wat moet je daarvan zeggen? Alison Krauss, die heb ik weet niet hoeveel Grammys won. En deze cd, de Paper Airplane, is ook weer geweldig goed. En er wordt Bob Dean ook heel goed op song door Dan Tyshinsky. Dus het is niet alleen Alison Krauss die daar zingt.
3: Welke muziek beginnen we met de?
4: Waar ik met beginnen wil,
3: ja.
4: We de keuze eerst aan Harry laten.
3: Mag ook.
4: Dan wilden wij draaien, Harry, volgens mij.
5: Solitary Man van Johnny Cash.
3: En waarom die, Harry?
5: Ja, omdat...
3: Het is een stuk van Neil Diamond, hè?
5: Het is een nummer van Neil Diamond en het komt van een cd met allemaal covers. En het is een van mijn favoriete cd's die ik vooral ook vaak in de auto draai.
3: Okay. Solitary Man.

0: A solitary man. Nou, dat is Harry niet, want hij vermaakt zich daar donders daar zo halfwegs geloof. Harry, even over jouw vak. Jij had ook een meubelfabriek. Hoe ben je? Heb je daar een opleiding voor gehad eigenlijk?
1: Nee. Maar als ik wat in de kop heb en ik wil iets maken, dan gaat dat gewoon door.
0: Ja.
1: En dat deed mijn broer ook altijd.
0: Ja. En dat liep op een gegeven moment goed, maar jij kon op een gegeven moment niet helemaal meer tegen die staftoestand.
1: En personeel. Ik kon niet alleen nog zware tafels maken.
0: Nee. Maar dat waren tafels die volgens mij nooit weer afgingen.
1: Nee. Maar ik heb nog een groot probleem. Als ik iets kan maken en ik heb het onder de knie, dan heb ik de lol eraf en dan ben ik weer wat nice.
0: Ja, want zo ben jij natuurlijk ook een beetje in de antiek wereld terechtgekomen. Ik ben laatst een beetje op stap geweest, want ik vond het eigenlijk ook wel nodig om waar antiek in huis. Want van de een komt de ander natuurlijk. En dan ben jij ook heel erg bedreven. Want jij bent ook met klokken bezig en met allemaal precies klappen. En ze moeten ook allemaal gelijk lopen. En het is allemaal. Je hebt zelf een soort van was, hè? Jij zelf een beetje componeert. En dat vind ik ook al zo bijzonder. Dat is toch wel heel fantastisch. Hè? Want als je daar kijkt in het wijnlokaal, dan zie je allemaal hele mooie dingen.
1: Ja, maar ja, ik wil het perfect hebben. En anders kan ik niet naar bedden, want dan slaap ik niet. Het moet zo en niet anders.
0: Ja, want als de klok niet helemaal gelijk loopt, dan...
1: En dat is niet best.
0: Nee. En als jij met een klok bezig bent, dan kun je op een gegeven moment... gewoon net zo lang duren tot...
1: Ja, stoppen kan ik ook niet.
0: Totdat... Een ander punt dat van jou, daar ben ik ook nooit helemaal achtergekomen waar je dat nog niet eens weg had. Die fantastische muziekinstallaties die je allemaal hebt. Want wat heb je er wel niet staan? Die draaitafel alleen al, dat is al een hele bijzonderheid.
1: Ja, dat komt ook. Ik wil graag de muziek zo horen zoals die is. En dat is een heel groot probleem met de meeste installaties. Dus ik ben ermee begonnen en steeds een stukje verder. En ik heb ook het probleem, als er 1% beter kan, dan hoor ik alleen nog die 1% die er niet is en die andere 99%, ja. Dus ik wil het perfect hebben en dat gaat net zo lang door tot ik dat heb.
0: Maar die draaitafel van jou, dat is een fantastisch stukje. Wat is er voor het merk eigenlijk?
1: Ja, dat is ook een Duits merk. En Boermeester, dat zijn de versterkers. Dat is eigenlijk het beste merk ter wereld. En die had wat vrienden. En die hebben a cappella ook. Met een Ionen tweeter. Ja, dat is een heel verhaal allemaal. Maar je weet, Harry, hoe het klinkt.
0: Ja, het klinkt enorm fantastisch. Goed, wij gaan even naar de muziek. Wij willen even wat draaien van hardcore... Bluegrass. Ik ben nogal een fan van Alison Krauss en neef Louis ook. En dat vinden wij, de nieuwe CD is uit Paper Airplane. En dit gaat allemaal over de Dust Bowl. En Albert weet wel wat het is. Dat is de streek in het midden.
2: Oklahoma,
0: waar de wind blaast en de krap heel vaak verloren gaat.
2: Yeah, Woody Guthrie.
0: Nou, Alison Krauss en Union Station. We are all Dust Bowl children.

0: The Dust Bowl Children, Alison Krauss en Union Station van de CD Paper Airplane. En die is nog niet zo lang geleden uitgekomen. Ja, Harry, hoe ben je eigenlijk aan die Wien gekomen? Ik bedoel maar, ja, hoe kon je er weer af? Ik wist eigenlijk tot 10 jaar geleden helemaal niet dat jij erin zat.
1: Nou ja, kijk, ik praat ook pas over iets als ik alles ervan af weet. En ik ben in de Wien gekomen door, vroeger toen ik 20 was, toen was ik al nieuwsgierig. Toen ging ik naar hele speciale restaurants en dan dronk ik al een hele speciale wien. Maar daar praat ik nooit over, want toen hebben we nog antiekhandel en ja, wien en antiek. En als je dure wien drinkt, dat moet je niet verder vertellen, want dan denken ze dat je antiek zo duur wordt. Ja. Dus dat heb ik voor mezelf gehouden, maar ik heb daar jaren mijn aandacht aan besteed.
0: En hoe wil jij je informatie eigenlijk voor?
1: Lezen.
0: Dus je hebt een hele wienbibliotheek, zou ik maar zeggen.
1: En wat interessant was, dat ging ik kopen. Dat bestelde ik ergens.
0: Ja, en deed dat alleen nog? Of,
1: Nee, ik probeerde het ook met kameraden voor te interesseren. Maar het is echt begonnen. De handel is begonnen eigenlijk. Wij gingen altijd naar Frankrijk en Duitsland en Engeland antiek te halen. En op een gegeven moment waren we in Frankrijk en er was niks te koop. Aan antiek. Toen zeg ik tegen mijn kameraad, weet je wat we doen? We gaan naar de hoofdstad van Bourgogne. En dan kopen we voor al ons handelsgeld kopen we hele lekkere Bourgogne wijn. En die gaan we in Nederland verkopen. Nou, dat hebben we gedaan. Maar dat is mijn grootste financiële fiasco geworden wat ik ooit had heb. Want hier waren ze daar niet aan toe, aan die dure wijn. Dus we hebben de helft zelf opdronken en de andere helft verkocht. Maar daar is het wel mee begonnen.
0: Daar is het mee begonnen. En jij, op een gegeven moment heb je erin verdiept dat jij op een gegeven moment zelf die mensen ook kent, hè, die wienboeren en zo, daar ben je ook op afgegaan.
1: Ja, dat is de enige manier bij de bron houden.
2: Want hoe herken je een goede wien dan?
1: Ja, ten eerste moet jij weten wat de boer doet. Geen kunstmest, geen rotzooi, geen insecticide. Hij moet heel eerlijk werken. En dan moet ook blijken dat een kunstenaar is. Maar over het algemeen is het wel bekend door recensenten waar de betere wijnen zijn. En daar ga je in, als ze hoge punten krijgen. En dan ga je dat vergelijken allemaal. Maar daar ben je 20, 30 jaar mee bezig.
0: Ja, daar gaat natuurlijk ongelooflijk veel werk in zitten.
1: Ja.
0: Ik bedoel, ik heb het allemaal eens bekeken. En je hebt daar natuurlijk een assortiment staan van kom maar op natuurlijk. Wij verschuilen ons daar wel eens in. En dan weet je als niet... Dan weet je als niet wat je allemaal ziet, wat voor wienen allemaal. Maar wel allemaal. Je bent wel gespecialiseerd in een bepaalde streek. En dat is wat jou betreft wel grotendeels de Bourgogne.
1: Bourgogne, Rhône. Ik ben niet geïnteresseerd in Bordeaux wijn. Ja, ik heb ze wel. Maar dat is wijn. Wijn is gemaakt om te drinken. En niet om te speculeren. En dat doen ze met Bordeaux wijn. Ik bedoel, je koopt een kistje wijn voor 400 en meneer Parker uit Amerika zegt, geef die wijn 94 punten en dan kost het kistje ineens 7.500. En er is niks veranderd. Nee, ja. Ik daar ook niet van.
2: Meneer Parker is een recensent?
1: Een hele beroemde recensent.
2: Okay.
1: Die wijnboeren kan maken en breken.
2: Zo, ja.
0: Ja, ik koop altijd, als ik dat koop ik altijd Italiaan. Harry die zegt altijd, ja, een Italiaan die...
1: Nee, daar kom je wel langzaam vanaf. Dat weet je wel.
0: Maar ja, die lui waren natuurlijk ook niet gek. Want die vochten toen al tijdens de Romeinen. Die hadden het al over. En die sloegen elkaar de hersens alleen voor. Ja, dat is omvochten. Eerst omvochten op stukjes wijngaarden.
1: Ja, in noordelijke Rhône, daar hadden de Italianen de wijngaarden. Die maken ze daar vroeger. Hoor. Die waren allemaal van Italiaan.
0: Ja.
1: En Karel de Grote kon er ook al wat van.
0: Ja. Dus de wien is niet van vandaag, Lustra's. En trouwens, als je naar Epidaurus gaat, dat is in Griekenland, dat is een heel mooi al theater. Daar gingen de mensen vroeger toneel spelen. Maar dan waren ze twee dagen daarvoor en dan dronken ze al veel wien. En dan speelden ze de pan van het dak af eigenlijk. Wie gaat wie dan met de muziek?
2: Ja, maar die lustert naar Harry's Blues mee. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Voordat hij denkt van dat dit een wijnprogramma is.
1: Nee. We gaan nu over naar John Scofield met Wabash.

0: Lekkere muziek.
1: John Scofield.
0: Ja, heerlijk. Op verzoek van onze gast Harry Streuer. Wijnboer, wijnhandelaar. Antiekman. Geluidsfreak. Welke kwalificatie? Hij biedt onderdak aan de groep Cuban the Blizzards om een cd op te nemen door zo. Maar dan geef hem terug naar die wien, Harry. Waar komt nou de wijnbouw origineel, oorspronkelijk vandaan eigenlijk?
2: Nou, Spanje, Frankrijk en Italië. En de rest van de wereld zijn eigenlijk allemaal klonen van de druivensoorten uit die land.
0: Ja, ja, dus als ik Chileense, Zuid-Afrikaanse, Californische, Australische wijn drink, ja. Dan is dat eigenlijk...
2: Ja, de Chardonnay-druif die vind je overal ter wereld, maar die komt uit de Bourgogne.
0: Ja, maar wat maakt nou de Chardonnay van Bourgogne, wat maakt die nou tot zoiets bijzonders
2: daar? Nou, daar komt hij oorspronkelijk weg. Het klimaat is nog wel redelijk koel, dus de wijn die hem een mooie zuurgraad precies in balans. Neem je ze ergens anders mee heen. Ja, dan is dat heel moeilijk om dezelfde smaken te krijgen. En de grond in de nieuwe wereld is eigenlijk te rijk.
0: Ja.
2: Waardoor ze niet diep de grond in gaan, de wortels. En ja, dat is eigenlijk wel nodig om de mineraliteit van al die grondlagen in de druif te krijgen.
0: Ja, ja. Dus als ik jou een aantal Chardonnays voorzet, dan kun jij precies aangeven van die komt uit Bourgogne.
2: Dat kan ik precies zeggen. En ik kan zelf zeggen het dorp uit Bourgogne. En als het goed is ook nog wel de jaargang. dus en als het een echte topper van de boer is en ik ken de boer, dan kan ik ook nog zeggen van welke wijn gaat er rond.
0: Maar is de wijnbouw vandaag aan de dag, ja, is die nog zeg maar ambachtelijk van aard? Of is dat gewoon een industrie?
2: Dat kun je niet veranderen.
0: Nee?
2: Nee. Ik heb boeren die ploegen nog met een Belgisch peer. En dat zijn de allermooiste wijnen die er zijn. Maar die kosten geld.
0: Ja, want ik wil zeggen, als ik door Bourgogne rie, dan zie ik van die trekkers met van die hele smalle bankjes en van die hoge wielen.
2: Ja, er zijn natuurlijk ook wel gebieden waar wat mindere wijn zit. Maar dat wil niet zeggen dat het echt machinaal is. Het wijn maken en alles. Dat moet echt met hand.
0: Maar dat is één ding, de verbouw van de druif. Maar het maken van de wijn, is dat ook nog een...
2: Het zijn kunstenaars. De echte wijnboeren zijn kunstenaars. Gewoon dat, die hebben een eigen stijl. Dat kun je ook proeven direct.
0: En kunstenaar bedoel je in de zin van dat het eigenlijk niet te beredeneren is hoe
2: ze
0: het maken?
2: Nee, die vertelt nu ook niet hoe ze het doen. Maar kijk, als je een topjaar hebt, dan gaat alles vanzelf. Maar als je een jaar hebt wat even wat minder is, dan moet die boer manipuleren.
0: Ja, maar wat bepaalt nou of het een topjaar is of een minderjaar?
2: De hoeveelheid regen, de hoeveelheid zon. Het moet niet te droog zijn. Het moet niet te nat zijn. Dat heeft duizenden factoren waarom een topjaar is.
0: Ja, maar en wanneer is het moment in het jaar, Anne Breuken, dat jij zegt van dit was een geweldig jaar?
2: Dat weet je pas als de wijn kant en klaar is.
0: Dus? Eind van het jaar of?
2: Nee. Sommige wijnen, daar weet je het eigenlijk... Als de oogst er is, dan weet je hoe het in elkaar zit. Hoeveel suiker, hoeveel... Dan weet je dit. Maar je weet pas echt, als het klaar is, als de kunstenaar zelf de wijn gemaakt heeft en het uiteindelijke resultaat. En ja, dat kan wel een jaar later zijn. En bij sommige bewaarwijnen kom je er pas na 5 jaar achter.
0: Ho, je zegt bewaarwijnen. Je hebt wat dat betreft ook nog verschillende gradaties.
2: Ja, je hebt wijnen die pas die enkele jaar nodig hebben om met een ontwikkeling tot een hele mooie smaak te komen. En er zijn wijnen die zijn ook gemaakt om direct te drinken.
0: Ja, ja. Dus het is niet per definitie zo van hoe ouder de wijn, hoe beter.
2: Nee. Even de meeste wijn, 99% van de wijn, moet je gewoon binnen een paar jaar opdrinken.
0: Ja, ja. En hoe wordt nou de prijs van de wijn door bepaald?
2: De zeldzaamheid. Dat is het grootste probleem.
0: Ja.
2: En natuurlijk de waarde van de grond. En wat de recensenten eraan geven. De ene boer die vraagt ook meer dan een andere. Het is gewoon ook heel veel factoren.
0: Ja, en het is natuurlijk ook gewoon marktwerking.
2: Tuurlijk.
0: Hebben recensenten een grote invloed?
2: Ja, heel veel. Ja, maar het wordt beter, want er komen meer. En er zijn ook recensenten die helemaal bij bepaalde boeren niet helemaal niet meer binnen mogen komen.
0: Nee. Ja.
2: En er zijn natuurlijk ook mensen die zich laten omkopen.
0: Ja, dat zal Piola,
2: zit er ook in de
0: Piola, net als in de muziekindustrie.
2: Ja.
0: Dat
2: ja.
0: zal ook in
3: hoor ik nou weer allemaal.
0: In die sector ook wel het geval geweest. Goed, van de wijn even weer naar de muziek, Harry.
1: Ja, wij gaan nog een stuk draaien van Paper Airplane van...
0: Want goede wijn behoeft geen krans, maar...
1: Alison Krauss behoeft eigenlijk ook geen krans. Ik geloof dat ze 13 Grammys gewonnen hebben, of misschien nog wel meer. Hier is ze in The Sinking Stone.

0: A Sinking Stone, Alison Krauss en Union Station. En met de fabuleuze Jerry Douglas of the Lap Steel. Er is niemand in de wereld die zo mooi op dat ding kan spelen. En dit gezelschap is een, ja, dat is een stelletje stringmasters, zeg ik maar. Dat is echt, er zit niet eens een slagwerk bij. En het is zo goed, dat weet je niet meer. Oké, dat was Alison Krauss dus. Dat zover.
1: Harry Streuer, broer van Egbert Streuwe, zeg nog maar even een keer, bedoel, ze zijn allebei de, beroemd. Geluid. Ik wil het helemaal over het geluid hebben, want dat intrigeert mij toch ook wel. Wat betekent geluid voor jou? Wat betekent, je zei net zo straks in van, ik zoek het perfecte geluid, maar wat is het perfecte geluid?
2: Dat zal nooit bestaan, dat is live.
1: Dat is live?
2: Dat is live.
1: Dat vind je ook het mooiste?
2: Dat vind ik het allermooiste. Ik hou ook van live cd's.
1: Ja, ja.
2: Maar het perfecte geluid, ik vind, je moet eruit halen wat erin zit.
1: Dat klinkt een beetje net als je broer met zijn motoren in de tijd. Ja.
2: Ja, dan, je moet eruit halen wat erin zit. Dat wil zeggen, dan heb je geen weerstand meer. Dan hoor je het zoals het is. En dit soort versterkers hebben ook geen... hoge tonen en lage tonen en loudness. Dit is gewoon een volumeknop en het is zoals het is. En de opname die bepaalt hoe mooi het klinkt.
1: Maar het blijft natuurlijk, het blijft techniek.
2: Het blijft techniek.
1: Ja, dus.
2: Maar dat spul heeft een stijgsnelheid en dat is zo perfect. Een vervorming, dat bestaat niet in dat spul. Maar ja, goed. Maar, de enige manier om er eigenlijk, er valt niet over te praten, je moet horen. Ja, ja. Dat is net als wijn, dan moet je drinken om te bepalen wat je lekker vindt.
1: Daar heeft groot gelijk aan, ja. Ja. De omgeving waarin hij het afspeelt, speelt natuurlijk ook
2: speelt
1: een rol.
2: Speelt ook een rol.
1: Toch? Ik bedoel, de akoestiek van de ruimte waarin het zit.
2: Zonder meer, maar je moet zorgen dat dat ook in orde is.
1: Wordt het dan niet een hele steriele omgeving?
2: Nee.
0: Ja, analyse.
2: Wat is steriel? Ik bedoel... Ik doe het liefst ook nog mijn ogen dicht als ik dat ik niet beïnvloed word verder. Als ik echt iets mooi vind.
1: Zo min mogelijk afleiding.
2: Ja.
1: Nee, ik vind het... Ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar... Ik zie een man zitten in een kamer zonder verder er wat in die naar, met de ogen dicht naar muziek lustert.
2: Ja, dat kan ik. Vind ik fantastisch.
1: Ja, ja.
2: Maar dat moet je niet naar de arm doen. Dat is gewoon een paar dingen. Ook, ik kan ook heel tevreden zijn als ik een zware dag heb... En het nummer waar we bijvoorbeeld zo meteen gaan draaien. En ik ben moe en ik ga zitten en ik draai die muziek. Dan ben ik helemaal weer vrolijk. En dan kan ik er weer overal tegenaan. Dat zoveel invloed heeft het op mij.
1: Ja, muziek als, als healer, hè?
0: Ja, als...
1: Daar knap je van op.
0: Ja, ja, ook als psychiater als het ware.
1: Ja.
0: Als ik het moeilijk had... bijvoorbeeld in mijn hoofd en ik ging spelen, dan was dat weer weg voor 40 dagen. Dat is heel, heel apart. Ik bedoel, dat kun je niet verklaren. Dan viel alles weer van je af. Zo. Ja. Je kunt het kwiet op een gegeven moment. De rommel die kun je kwiet. En dan ben je weer schoon.
2: Ja.
0: Ja, het is heel bijzonder. Ja.
1: Nou, twee kunstenaars hier aan tafel die... door allebei er wat van weten, maar eigenlijk van hun eigen invalshoek. Wat is jouw volgende muziek, Harry?
2: Dat is Kari Bremnes. En de titel is...
1: Zeg maar niks, Kari Bremnes. Wat is dat?
2: Dat is een juffrouw uit Noorwegen.
1: Ja.
2: En nou, jullie zullen horen dat dit echt fantastisch is met een band om zich heen. En dit soort muziek vind je eigenlijk ook niet. Hoor je ook niet veel van, want waar heb ik het weg? Omdat ik een draaitafel heb. En ja, daar, tegenwoordig maken ze van die audiofiele LP's. En daar kwam ik dit tegen.
1: Ja, ja.
2: En ja, het klinkt niet alleen mooi, het is ook verschrikkelijk goed. Die combinatie.

0: Ja, ook een live opname dus, hè?
1: Ja.
0: Ja. Wel met een hoop elektronica erin, hè?
2: Ja.
0: Maar dat vind je niet erg?
2: Nee, vind ik niet erg. Ik hou van alle soorten muziek. Ik kijk, ik heb nou geen klassieke hier meegenomen, maar ik heb zelf 1500 klassieke cd's en heel veel lp's. Klassiek is eigenlijk wat ik het meeste draai.
0: Ja, ja. Maar je hebt het ook gerecenseerd, begreep ik net van Harry.
2: Ja, ik heb er heel veel mee bemoeid. Ik heb ook 5 jaar niks anders gedaan. Dus elke zondag, de hele zondag luisteren. En nou, er ook over schrijven en natuurlijk kennis vergaren.
0: Ja. Eén het verschil tussen een cd en een lp. Waar giet jouw voorkeur naar uit?
2: LP. Dat is analoog. Het is veel directer. Veel meer gevoel. Digitaal is toch killer.
0: Hmm.
2: Het is net of het een beetje in een donkere ruimte altijd is.
3: Nou, ik heb het idee dat ze het meer naar het midden duwen gewoon. En dat het geluid niet zo goed weg kan of zo. Dus net dat je dit hebt, terwijl je op een LP dit hebt.
0: Harry houdt nou de hand wat dichter bij elkaar en dan nog wat verder bij elkaar.
2: Ja,
3: nee, want ze duwen gewoon alles naar het midden toe tegenwoordig.
0: Compressie.
3: Ja, omdat ze op die zenders ook allemaal datzelfde geluid hebben, weet je wel. En dat is allemaal een beetje. Het klinkt hetzelfde gewoon, weet je wel. En dat vind ik wel. Bepaalde dingen die klinken. Kijk, zoals dit Alison Krauss, dat klinkt heel goed, maar die gebruiken ook alleen maar akoestische instrumenten. Zo gauw je gaat elektrisch gaan, dan moet je al die instrumenten die keihard zijn, moet je dus toch wel op een of andere manier erop krijgen. Maar die hebben geen ruimte. Het geluid kan op een gegeven moment niet weg. En dat is wat er met een heleboel cd's tegenwoordig gebeurt. Maar akoestisch is natuurlijk, ja, dat is gewoon wat het is. En daarom klinkt het ook altijd. Ja, je moet natuurlijk wel kunnen spelen, maar zoals die Alison Krauss hier, wat je hoort, dat ben allemaal massa zonder instrument, maar het geluid is dus daar nog goed. En akoestisch, dat het zo fantastisch klinkt gewoon, weet je wel.
2: Maar ja, analoog is gewoon veel warmer. Een stem heeft veel meer diepte. Het mooiste voorbeeld vind ik bijvoorbeeld bepaalde solos van echt van de gitaarvirtuozen. Die klinken digitaal nooit zoals een Jeff Beck bijvoorbeeld.
0: Mm.
2: Dat moet je analoog horen.
0: Je klinkt de liefhebbers, hè? Wel mooi om te horen. Nou, Hadi, jij bent een. In de loop van de jaren ben jij een liefhebber van Alison Krauss geworden?
3: Ja.
0: Ja, ja toch?
3: Ja, dat vind ik erg goed en zo. En ik ben langzamerhand. Ben toch een beetje ook. Kijk, het is een white man's blues, hè? De country muziek en zo. En daar zie je toch ook allerlei figuren die eigenlijk ook zo leeft hebben als Muddy Waters en Hank Williams en noem maar op. Als je die tegenover. In Amerika was er ook nooit zo'n grote discrepantie, hè, natuurlijk. Ik bedoel, tegenstelling. Dus. We gaan toch hier een stuk doen. Dan Tominski, die zingt ook heel goed. Die zit ook in Alison Krauss en die speelt ook gitaar, maar die speelt ook nog andere dingen. Van allerlei andere instrumenten, want ze kunnen allemaal andere instrumenten spelen. Maar hier zingt hij ook. On the outside, looking in.

0: Dan Tominski van Union Station. Hij stiet boeten te kijken, maar hij mag er niet in. En hij vraagt zich af, zou jij ook zo lang op mij wachten als jij hier moest staan?
1: Ja, outside looking in. Van de mooie cd, de nee cd, Paper Airplane van Alison Krauss en Union Station. We hebben vandaag de gast Harry Streuer van het wijnlokaal aan de weg van Grollo naar Schollo. Het decor van de opnamen van de nee cd van Harry Musquet van Cuban and the Blizzards. De vurige Cats Lost 2008, Harry, hè?
0: Ja, toch? Dat is alweer zo lang.
1: Is die door ja. Juist 3 jaar alleen ondertussen. Ja. Je kunt er nog niet veel van zeggen natuurlijk, hè?
0: Ik weet alleen dat die Dogs Found gaat.
1: Ja. Yeah.
0: En Dogs Found, ja, Cats Lost is eigenlijk een beetje... Cat is een soort van... dat is een jongen of een iemand... waar ze zeggen van, he's a nice cat, you know. Yeah. Een toffe kerel, weet je wel. Nice. Die waren toen een titje verloren en nu hebben ze ze weer van. Maar Dogs Found, een dog, is eigenlijk een beetje een minderwaardig iemand, hè, in Amerika, in American slang. Maar die zijn nou weer gevonden, dus de Dogs Found. En ja, ik heb een paar titels, 622, dat gaat over tegenstellingen in de wereld. En wat ik dan in middenin ben beland en als het ware in een briefkaart in de Sun zit. Hmm. Weet je wel, zo'n die opstuur kreeg daar iemand in de Sun zit onder een parasol of zo. En er giet ook een stuk dat heet The Donkey Man, dat is over greed. En dat kon wel eens een parallel wezen met onze vriend Jezus, die de mensen waarschuwde heeft van, hij niet toets wat ik doe, dan gebeurt er nog eens een keer wat.
1: Nou, we zijn heel beneden. Het duurt nog wel een poosje. Een
0: metafoor. Mooie metafoor is het.
1: Want ik kom pas in volgend jaar meer duurt, hè?
0: Ja, als alles goed gaat, ja.
1: Ja, door hem van u gewoon. Ja. Dus, maar goed, Daniel is er ook mee doen. Dus je bent vol verwachting wat er in Meert op de markt zou komen. Het is in ieder geval Dogs Found. Nog even naar de wijn en de antiek en de muziek. De antiek houdt nog niet zo uitgebreid over haar. Ik heb altijd een beetje het idee van dat dan wat een stoffige sector is, de antiek.
2: Nee.
1: Nee?
2: Dat is een...
1: Is dat
2: een
1: misvatting?
2: Een hele grote misvatting. Oh. Ik bedoel... antiek kan net zo mooi blinken als nieuwe ding. Ik bedoel, het is de sfeer. De manier waarop iets gemaakt is. De liefde van de... We komen weer op de kunstenaars. Want dat waren vroeger... Ja, wat ze vroeger konden maken, dat kunnen ze nu ook maken. Maar als ze het nu maken, is het steriel. Hmm. En vroeger, dat is met gevoel. Als je een mooie oude klok hebt, ja... Die tikt... En ja, die tik, die hoor je niet meer. Alleen als de klok niet meer loopt. Dat is het gevoel van antiek. Ik vind wel dat alles, dat stoffige imago, daar moet er ook af. Want ik vind antiek moet ook mooi zijn. Het moet er niet uitzien als schammel. En het moet allemaal werken. En alle dingen die ik in antiek heb, die zijn... Nou ja, net zo goed als nieuw.
1: Ja, dat hoeft niet per se een houtworm in te zitten.
2: Nee, maar... Nee.
0: Juist niet.
1: Geen schot hagel op
2: nee, loslopen. Nee. Want echt een goede antiek, ja, dat is niet na te maken gewoon. Hmm.
1: Maar dan is het is bij jou, en dat beluister ik elke keer eigenlijk een beetje, het is elke keer ook het verhaal wat erbij hoort.
2: Ja, tuurlijk. Alles hoort een verhaal bij iets. Dat maakt het gewoon steeds interessanter.
1: Hmm. Wat is nou voor jou, ja, zeg maar, begerenswaardig antiek? Wat is iets bijzonders?
2: Iets bijzonders. Ja. Een mooie staande Amsterdamse klok. Dat is gewoon niet na te maken. En als je dan daar kijkt, daar kan ik voor gaan zitten. En dan kan ik gewoon uren naar kijken. En dan raak je nooit op uit kijken.
1: Nee. De klok tikt deur. En...
2: Ja.
1: Ja. Nou, muziek, muziek blijft ook altijd een geheim hol.
0: Ja. Ja, dat is inderdaad...
1: Je hebt al gezegd het laatste geheim.
0: Ja, dat blijf ik achterstaan. Alleen ook in de muziek geldt... Er wordt heel verschrikkelijk veel shit gemaakt. En er wordt ook heel verschrikkelijk veel dingen worden... kijk, er zijn heel veel bands waarvan ik denk... Hoe kan dat nou in godsnaam? Daar wil ik helemaal niet meer naar lusten. Snow Patrol, de Radiohead. Het is gewoon misselijk gemaakt, de muziek. Het is gewoon tendentieuze shit van een paar lui die wat bedacht hebben. Maar als je de harmonisch en ritmisch naar kijkt... Dan stelt het helemaal niks voor en het swingt ook helemaal niet. Ja. Dus ik ben langzamerhand zo wiet dat ik... Dat ik van koppigheid naar dit soort bluegrass ga luisteren, afhullen alle blues. En verder draai ik alleen nog maar klassiek. Want de rest van de muziek die hoef ik niet meer te horen.
1: Tinkt heel in, hè? Tinkt heel in. Wat is jouw volgende keuze, Harry?
2: I'm in the Mood van Johnny Hooker en Bonnie Raitt.

I'm in the Mood. Bekende stuk van John Lee Hooker samen met Bonnie Raitt. En dat was op verzoek van onze gast in deze uitzending van Harry Streuer van het Wijnlokaal, het Antiekhuis en het Audiocentrum, zou ik het bijna willen noemen. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Harry Minnet. Het Audiocentrum, zou ik het bijna willen noemen. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Harry Musquet.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Clarence Carter uit Alabama nam alles op in de Fame Studios in Muscle Shoals. Dit is een nummer van Dan Penn en Spooner Oldham en het werd zijn eerste million seller. Clarence Carter, She Ain't Gonna Do Right.

Clarence Carter, She Ain't Gonna Do Right. Barbara West uit Louisiana was een van de gospelzangeressen die blues en soul ging zingen. En zanger Toussaint McCall werd haar songwriter en producer. Maar de samenwerking leverde geen enkele hit op. Barbara West, Give Me Back the Man I Love.

Barbara West, Give Me Back the Man I Love. Producer Willie Mitchell uit Memphis ontwikkelde een nieuwe sound, blues soul, met zowel blues als soul invloeden. En deze zanger uit Mississippi werd ontdekt door zangeres Denise LaSalle, die zelf een platenlabel had. Het werd een top 20 hit in Amerika voor Bill Cody, You're Gonna Want Me.

Bill Cody, You're Gonna Want Me. Betty Swan uit Louisiana begon in Los Angeles bij Money Records, maar na haar grote hit Make Me Yours werd ze weggekocht door Capitol Records en even later stapte ze uit de muziek en ze werd onderwijzeres in Las Vegas. Betty Swan, I'm Just Living a Lie.

Betty Swan, I'm Just Living a Lie. Jimmy Braswell uit Georgia nam gedurende zijn hele carrière slechts 4 singles op. En die 4 singles zijn tegenwoordig collectors items die heel veel geld opbrengen. En niemand begrijpt ook waarom hij nooit doorbrak. Het is een compositie van gitarist Eddie Hinton. Jimmy Braswell, Home for the Summer.

0: Jimmy Braswell, Home for the Summer. Iedereen wilde in de jaren 70 opnemen in de Fame Studios in Muscle Shoals in Alabama. Aretha Franklin, Etta James, Paul Simon, The Rolling Stones, The Osmonds, Paul Anka. En dit is een opname van een gospelzangeres uit Miami, Ella Washington. Too Weak to Fight.
1: You know, girls, I say girls because I can identify.

LL Washington, Too Weak to Fight. Na Ellen, dat is de broer van zangeres Denise LaSalle. De muziekband werd opgenomen in Memphis en de zanger zong het nummer in Detroit. En Na Ellen, dat was een hobbyartiest, want hij was eigenlijk leraar van beroep, maar bleef er ook altijd bij zingen. Na Ellen, Every Time It Rains.

Na Ellen, Every Time It Rains. The Soul Children, dat was een supergroep uit Memphis met de fabuleuze zanger Jay Blackfoot. En de band had pech dat Stax Records in de jaren 70 failliet ging, waardoor de Soul Children niet meer konden samenwerken met Isaac Hayes en David Porter. Later ging Jay Blackfoot verder als soloartiest. The Soul Children, Yesterday.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Medication Time van Todd Sharpville is het album van deze week. En Todd Sharpville werd in 1995 uitgeroepen tot beste bluesgitarist van Engeland voor Eric Clapton en Gary Moore. En zijn tweede album maakte hij meteen met Leo Sayer, Eugene Hideaway Bridges, Snowy White, Paul Lamb en Mick Taylor. Todd Sharpville, Tangled Up in Thought.

Sharpeville, tangled up in thought. In het begin van zijn carrière probeerde Joe Tex vooral Little Richard te imiteren en later ontwikkelde hij een eigen stijl, maar hij werd altijd gekweld door een alcoholprobleem en uiteindelijk verdronk hij in zijn eigen zwembad. Joe Tex, The Only Girl.

Joe Tex, The Only Girl. John Fred uit Louisiana had als John Fred en His Playboys nummer 1 hit in Amerika met het nummer Julie in the Skies. Al ontving hij nooit de royalties van zijn platenmaatschappij. Hij overleed in 2005 na een niertransplantatie. John Fred, Lovers Come in Time. Darling, oh.

John Fred, Love's Come in Time. Joey Gilmore uit Miami. Hij was een bekend gitarist in het clubcircuit in Florida, maar deze single flopte hopeloos. Maar hij zou alsnog een succesvolle bluesgitarist worden. Joey Gilmore, Somebody Done Took My Baby and Gone.

Joey Gilmore. Somebody done took my baby and gone. In de jaren 70 vertrok er een bus vol ambitieuze zangers en zangeressen vanuit Louisiana naar de Melco Studios in Jackson in Mississippi. Daar nam Gene Knight haar hit Mr. Big Stuff op en King Floyd nam zijn hit Groove Me op, maar Carlton Pierre Love nam die dag het beste nummer op en dat werd geen hit. C.P. Love, I Found All These Things.

CP Love, I found all these things. Helen Smith had geen nationale bekendheid, maar ze was wel de topzangeres in het clubcircuit van Miami. En dit nummer van haar werd later gecoverd door Irma Thomas en Dee Dee Sharp. En het was een top 20 hit in Amerika voor Helen Smith. A Woman Will Do Wrong.

Alan Smith, A Woman Will Do Wrong. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Steve Dixon, dat was de gitarist van de Dalton Boys, het huisorkest van de Dixie Club, de populairste nachtclub van Mobile. Het nummer was oké, maar het nummer werd helaas opgenomen in een krakkemikkige lokale studio. Steve Dixon, Depend on Me.

0: Dat kan haast niet anders dan dat het door mijn vader is gekomen. En door mijn moeder trouwens ook wel.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor is het ditmaal in Krommenie. En hij praat door met de zanger van de dijk, Huub van der Lubbe.

0: voorjaar 2001. Het is niets gedaan zoals het regent en regent. Nota bene, half april. Hoe licht ik ook het liefst aan het leven til. Met zulk weer word je vanzelf zwaarwegend. Blijft dit zo? Of gaan we het beleven dat die ellende hier ooit nog wat wordt? De ene bui is amper neergestort. Of de andere komt al aangedreven. Als de dood knaagt koude aan mijn botten. Ik zou zweren als ik niet beter wist, dat klappertandend in een klamme kist onder natte grond lag weg te rotten. Je gaat naar een warme hel verlangen. Als dit lente blijft, dan mag ik hangen.
1: En Huub van der Lubbe, want daar praten we mee hier in de hoofdstraat van, dacht ik, wel de hoofdstraat ongeveer van Krommenie.
0: Jawel, de Zuiderhoofdstraat.
1: De Zuiderhoofdstraat. Ik kan dit gedicht, dit mooie gedicht van jou beamen, want jij schreef dit naar aanleiding van een tripje met De Dijk naar Curaçao en ik was daar net voor jou geweest. ik zie alweer een bekende buiven.
0: Ja, maar notabene uit Amsterdam.
1: Ja, ja.
0: Jij, oh, je was hier naartoe verhuisd, naar Assendelft. Nou, gaat die goed?
2: Ja.
0: Fijn, prima.
1: Want Huub, Krommenie, vertel daar eens wat over.
0: Ja,
1: 10 jaar was jij toen?
0: Ja, toen ik. We zijn notabene op de dag dat Kennedy vermoord werd. Dus ik weet het nog precies. 63 november, ik meen de 17e of de 21e. Zo precies weet ik. Maar goed, we zaten tussen de onuitgepakte dozen in de Samenhofstraat in Krommenie. Wat een eindelijk. Waren mijn ouders zover dat ze een huis hadden gekocht. Het was echt al jaren een droomwens van ze om de stad uit te gaan. Zodat de kinderen ook de ruimte hadden. En die heugelijke dag was het zover. En daar heb ik zo tot mijn 18e, 19e gewoond. En mijn middelbare schooltijd heb ik hier versleten. En mijn voetbalcarrière. Niet onbelangrijk. GVO.
1: GVO?
0: God voetbalt ook.
1: Nee.
0: Dat was. Officieel was het.
1: Dat was de bijnaam.
0: Dat was de bijnaam.
1: Ja.
0: Want we hadden natuurlijk hier in Krommenie ook nog een niet-christelijke voetbalclub. Dat was gewoon KVV.
1: Ja.
0: Krommenier Voetbalvereniging.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar wij heten dan, hoewel officieel gestaag volharden overwint.
1: Ja.
0: Was het in de volksmond natuurlijk, God voetbalt ook.
1: Ja, dat is toch wel een hele goeie.
0: Hey, dat had weer te maken met die kerk die je hier ziet.
1: Oh ja?
0: Wat, dat, nou ja, die kerk, de Sint-Peterskerk, die was gelieerd aan die voetbalclub natuurlijk. We hadden ook een geestelijk adviseur. Dat heette geestelijk adviseur. Kaplan Broersen. Die ging over de misdienaars en over de voetbal. En het schijnt dat die kerk gebouwd is op het voormalige voetbalterrein.
1: Hier ook?
0: Ja, dus, en dat heb ik niet meer meegemaakt hoor. Dat hier echt in het dorp, feitelijk in het dorp zelf, of zo ongeveer op het dorpsplein, dat er gevoetbald werd.

0: Maar hier heb ik wel... Oh, er komt een hoop boven. Ja. Want, ja, nou, dat zal je vertellen. Dit is de kerk waar op een gegeven moment ook de rage van de bietmis toesloeg.
1: De?
0: De bietmis.
1: Oh.
0: De kerk die...
1: Die wou meedoen.
0: Die moest ook de jeugd binnenhalen. En toen had diezelfde Kaplan Broersen, waar ik net over vertelde... Die had bedacht, nou, dan moet er hier een bietmis komen. Dus moet er ook een popgroep bij. Toen hadden ze een popgroep geëngageerd. Nou, dat is ongelooflijk. Die kwamen uit Wormerveer. En die kwamen iedere zaterdagavond spelen... voor 5 gulden per persoon. Van 7 tot 8 waren ze dan bezig. En daarna gingen ze naar gewoon de optredens die ze hadden. En dat hebben ze een hele poos gedaan. Onder de naam Soul Invention. En op een gegeven moment kwam Soul Invention niet meer. Want Soul Invention stond onder een andere naam 4 in de American Billboard. De Josh Baker Selection.
1: Oh ja, meen je dat,
0: met Little Green Bag. Toen kwamen ze niet meer voor 5 piek.
1: Nee.
0: Toen zat de kaplaan dus met handen in het haar. Ja. Van wie moet dat...
1: Wie moet het gat opvullen?
0: Wie springt er in dat gat? Nou, mijn vader was de dirigent van het jeugdkoor bij die beatmissen. En die zei toen tegen Hans, mijn broer, die piano speelde... van, god, heb jij nog wat vrienden met wie je dat kan doen? Nou, toen heeft hij een aantal vrienden bij elkaar gescharreld. En is hier repetitieruimte genoeg in die kerk.
1: Ja.
0: En de kapelaan die zorgde voor versterkers, sound... effectboxjes, sound effect. Nou, en dan nog een gitaarversterker en zo. En wij konden hier altijd repeteren. En op de vrijdagavond. En dan kwam altijd... Dan werd er op een gegeven moment, waren we bezig. En dan piepte die kerkdeur open. Dan kwam een hele mooie blonde vrouw. Met een grote man met kopjes. En koffie. Dat was Jantien, onze huidige manager. Die woonde daar. Die hoorde muziek. Die denkt, ik ga even koffie brengen naar die jongens. Zo is dat contact ontstaan. De toenmalige man van Jantien, die bleek weer een busje te hebben. Want die had een woninginrichtingbedrijf. Nou, afijn. Toen konden we ook de spullen vervoeren. Nou ja. Maar zo is het hier begonnen.

0: Het is eigenlijk zo'n lintdorp oorspronkelijk geweest.
1: Ja.
0: En dat is, ja, dat is uitgeduid tot wat het nu is. En wij woonden, ja, wij waren echt import, zeg maar. Wij waren echt niet meer originele zaankanters waren. Wij kwamen echt uit de stad.
1: Werd je daarom ook anders aangekeken? Of?
0: Nou, jawel. In eerste instantie was je dus die Amsterdammer.
1: Ja.
0: Maar je weet hoe dat gaat. Het werkt hetzelfde als bijvoorbeeld met Surinaamse of Antilliaanse voetballers. Ze worden misschien heel lang een beetje vreemd aangekeken. Tot ze in het Nederlands elftal zijn.
1: Ja.
0: En dan zijn het onze jongens.
1: Dan is het ineens van iedereen. Nou,
0: dat gold voor mij, nou wel op een andere manier natuurlijk, maar ook een beetje als Amsterdammer. Toen ik eenmaal op de GVO zat en ik bleek dat ik wel aardig kon voetballen, weet je wel. Toen hoorde ik er meteen bij. En als je een beetje waarde voor de club hebt, dan doen ze niet meer kinderachtig. Dan ben je gewoon krommenier onder de krommenier. Zelfs zo erg dat ze nu nog
1: jou als krommenier beschouwen.
0: De Saanse krant, de Tyfoon en de Saanlander houden het vol. De van origine Saanse groep De Dijk.
1: Ja. Jullie waren met nogal een mannetje of wat, niet?
0: Thuis bedoel je?
1: Ja.
0: Ja, ik heb 3 broers, 2 zussen. Dus we waren een goed katholiek gezin.
1: En wat deed jouw vader eigenlijk?
0: Mijn vader was ja, hij zei zelf dan altijd dat hij calculator was. Maar dat is gewoon een ander woord voor boekhouder.
1: Ja.
0: Vond hij geloof ik iets deftiger klinken.
1: Ja, dat gaf wat meer cachet.
0: Ja. Maar bij een firma, Dunlop, van de banden. Die hadden ook een afdeling die deden in vloeren. In ondervloeren. Vooral op schepen en in ziekenhuizen en zo. De isolerende lagen. En dat... Dat becijferde hij altijd en zo. En zo heb ik ook veel voor hem gewerkt, van hieruit dan.
1: Dit is ook mooi, hè? Hier. Dit is toch wel prachtig. In zo'n dorpje, kijk eens.
0: Ja, ik herinner me dit. Dat is aanzienlijk opgeknapt. Want dit waren sloten. Die ontzettend stonken. Omdat de linoleum die hier was, dat kon hier allemaal gewoon op lozen natuurlijk. Dat was voor de milieumaatregelen. Dus dat is... Maar het valt me sowieso op, dat is ontzettend. Ik vind het behoorlijk mooi geworden hier. Ja, het is zo lang geleden.
1: Oh. Even terug naar jullie familie.
0: Ja.
1: Kon jij met je vader, zo zeg ik weet het altijd, hè, in Drenthe. Kon je met uw vader? Kon je met hem opschieten?
0: Ja. Dat ging heel goed. Achteraf heb ik nog wel eens gedacht, hij leeft niet meer. Maar ik misschien een beetje te goed met hem kon opschieten. Ik heb nooit ruzie met hem gemaakt.
1: Nee.
0: En dan mis je misschien toch ook weer wat. Weet je? Dat je niet een stap verder komt. Ja, dat is niet zo erg belangrijk. Maar mijn ouders ze waren gastvrij en dat was heel erg prettig. Dus als we vrienden hadden, waren ze altijd welkom. Dus het huis zat ook altijd vol, weet je. Want wel een boel vrienden kwamen liever bij ons langs.
1: Net de grote gezinnen en dan ja toch, dat is meestal gezellig, hè?
0: Ja.
1: Ik weet van mezelf dat ik dat altijd als enig kind door omstandigheden ook opzocht. Bij ons in de buurt, bij Erwin bijvoorbeeld, 6 man, dat was gezellig. Ja. Er was wat meer te doen dan alleen thuis op een kamertje natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: En zo was het bij jullie ook. Werd daar ook door, jouw vader was dan al met het koor bezig?
0: Ja, mijn vader heeft zijn hele leven gezongen. Dus in kerkkoren. Dus, hij is als jochie van 6 of zo begonnen bij een kerkkoor in de kerk in Amsterdam. Aan de Bilderdijkstraat. De kerk heette De Liefde. Het is onlangs, na een paar jaar geleden, pas gesloopt. En daar heeft hij zijn leven lang... is hij dat eigenlijk blijven doen. Hij is dat hier gaan dirigeren, dat jeugdkoor, daar had hij liefhebberij in. En ik herinner me ook echt uit mijn jeugd. Toen was ik denk ik 6 of 7, want het speelde dan nog in Cromonie. Dan herinner ik me van die zondagochtenden. Dat de gordijnen, van die zware vloeren gordijnen in de achterkamer, die waren nog dicht. En er viel dan één streepje zonlicht. Door de spleet van de gordijnen. En dan zag je hoeveel stof er feitelijk in de lucht darrelde. Door die ene streep. En dan stond mijn vader voor zichzelf. met een groot missaal in zijn handen stond hij de partijen voor die dag nog even door te nemen en daarbij te zwaaien. En ik, dat is voor mij een beeld van geluk. Dat, de beloftevolle zondag, het was nog niet echt begonnen. De ramen en de gordijnen waren nog gesloten. En mijn vader die volkomen ontspannen voor zichzelf, in zichzelf opgaand aan het musiceren was. Dat is voor mij een beeld van geluk.

0: heeft zijn enthousiasme voor de muziek ook bij jullie wat losgemaakt. Zeg, ja. Want Hans, jouw broer, die maakt ook muziek.
1: Ja,
0: die speelt bas in de dijk en die speelt ook piano. En ik zag hem laatst zelfs met upright bass en alles. Ja. En jij, dus daar hebben jullie toch moeten jullie ja. haast van wat van meegekregen hebben.
1: Ja, zeker. Dat is. Dat kan haast niet anders dan dat het door mijn vader is gekomen. En door mijn moeder trouwens ook wel. Want als er zoiets aan de hand was, en het ging over muziek of het ging over toneel. Ze hebben elkaar, mijn vader en moeder hebben elkaar bij het amateurtoneel leren kennen. Dus als ze daarover vertelden, of ze vertelden over een voorstelling die ze gezien hebben, dan ging dat met een enthousiasme dat ze leken te transformeren. Ze werden, als het over dat soort dingen ging, dan werden ze iemand anders. En dat was een fijn gezicht. En dat was hetzelfde wat ze ook uitstraalden als ze later naar een optreden van ons kwamen kijken en daar gelukkig om waren.
0: Ja. Leef je moeder dan?
1: Nee, mijn moeder is als eerste overleden ja. in 83. Dus en ze heeft nog net het beginnetje van de dijk meegemaakt.
0: Ja. God, ja, dat is...
1: Ja, en mijn vader is 10 jaar geleden overleden. Ja.
0: Jullie hebben dus duidelijk het gesproken woord, dat, of het gelezen woord, dat speelt toch ook nog wel een beetje een rol. Een rol in hoe kwam jij daarmee in aanraking? Ik bedoel, ook op... Op die leeftijd ongeveer, tegelijkertijd met de muziek, of is dat eigenlijk later ontwikkeld?
1: Ik denk zelfs nog eerder.
0: Nog eerder?
1: Ja, ik denk het wel. Ik weet. Nou, ja, mijn opa, die mocht nog wel open van de Lubbe. Die kon goed spreken in het openbaar. Die hield ook altijd bij de toneelvereniging, daar was hij voorzitter van. Dus daar hield hij ook altijd, voordat het doek opging, een klein welkomstwoord. En dan was hij halverwege en dan zag je hem vergramd opkijken. Want dan hoorde hij achterin de zaal opengaan, de zaaldeur opengaan, piepen. En dan hoorde hij shock, shock. En dan kwam oma, weer te laat. God, hij had het nog zo gezegd. Kom nou eens op de... en opa die hield ook als er bijzondere dagen waren, dus... Ik weet het van mijn ouders dat ze 10 jaar getrouwd waren. En bij andere van dat soort heugelijke, bijzondere momenten. Dan had opa een lintworm gemaakt. Een heel lang gedicht. Waar hij zo de geschiedenis van de liefde van het bruidspaar doornam. Of een bijzonderheden, et cetera. Dat kon hij heel erg mooi. En daar oogsten die ook altijd succes mee. Dus ik denk dat dat ook een rol speelde.
0: Dat was eigenlijk
1: dat ook een rol speelde.
0: De step up.
1: Ja, want ik heb toen al vrij snel... vond ik het echt leuk om voor de juffrouw van de eerste klas of zo... een gedicht te maken met dat heet geloof ik een anagrosticon. Agrosticon. Dat wil zeggen dat alle eerste letters van de zinnen onder elkaar... net als het Wilhelmus... Ja. Een zin vormen. Dus dan stond er, als je van boven naar beneden las... mama, wat hou ik ontzettend veel van je. Ik zeg maar even wat. Hè. Dan was het voor moederdag. En dan vertelde ik over de klas of zo. Het kon over alles gaan, maar als maar die eerste zin... Ik vond het een mooi puzzeltje.
0: We lopen even verder. Toen jij jong was... Wat was hier, behalve dan dat jullie hier al in die kerk bezig waren... Wat was hier... Zo al te doen. Ik bedoel, Amsterdam was natuurlijk, daar was alles, maar
1: ja.
0: Hier in Krommenie was daar ook wel actie.
1: Ja, nou dat is het rare. Veel meer actie dan in Amsterdam. Kijk, Amsterdam had natuurlijk de roep dat er alles gebeurde. En dat was ook ongetwijfeld een feit, maar dat betekende nog niet dat je er bovenop zat. Sterker nog, wij waren... In Amsterdam een soort katholieke enclave die er eerder een beetje buiten stond. De katholieken in Amsterdam waren heel erg op zich ook. Je had het parochiewezen en dat was eigenlijk het clubverband.
0: Dat was in Amsterdam was het een minderheid dus.
1: Ja. Zeker.
0: Een redelijk grote minderheid, denk ik wel.
1: Ja, want...
0: Want men was daar over het algemeen natuurlijk agnost of zo. Of,
1: ja, precies, precies.
0: Of hervormd waarschijnlijk.
1: Ja, precies.
0: En dan een Joodse gemeenschap.
1: Ja, je had natuurlijk een heleboel van alles wat. Ja. Maar de katholieken waren als groep gewoon veruit in de minderheid, ja. Zeker. Maar toen ik... Maar wat je dan ziet gebeuren... Dat is hetzelfde als wat er gebeurt met de oorspronkelijke Nederlandse bevolking in Australië of Nieuw-Zeeland of Zuid-Afrika. Wat je ziet gebeuren is dat het heel dogmatisch wordt. En dat was in Amsterdam ook.
0: Dat is eigenlijk, hè?
1: Ja, het krijgt geen ontwikkeling. Het ontwikkelt zich niet. Het wordt niet gevangen. Gang van zaken. Men wordt... dogmatisch en star. En dat was in Amsterdam veel meer aan de hand dan hier. Want ik was in Amsterdam...
0: Dat zou ik dan niet verwachten eigenlijk.
1: Nee, maar toen kwam ik hier. En ik was bijvoorbeeld in Amsterdam was ik misdienaar geweest. En dat wilde ik hier weer worden. Maar in Amsterdam was dat ontzettend streng. Met gepoetste schoenen en strafpunten en rapporten en weet je wel. En toen kwam ik hier bij die misdienaars. En daar ging Kaplan Broers over. We hebben hem al een paar keer moeten gaan doen. En die begon gewoon met... Zo jongens, want je had dan wel eens een oefening of een repetitie. Of dan moesten dingen doorgenomen. Hé jongens, wie weet er nog een goede schuine bak. Kapelaan. Nou, ik wist niet wat ik hoorde, weet je wel. Dat was in Amsterdam ondenkbaar. Hier was het, wat dat betreft, veel liberaler. Er kon hier veel meer.

0: Kijk, dit huis.
1: Ja, ja, tuurlijk.
0: Dit is het oude huis van Kaars Sijpenstein. En dat was de familie die ook de eigenaren waren van de linoleumfabriek. En van de voorlopers van de linoleumfabriek. Want veel van de dingen van de straten hier heet de Weverstraat of het Wijver. De oorspronkelijke linoleumfabriek is hier gekomen omdat hier een uitgebreide weefindustrie was langs de Saan.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En op dat geweven linnen, of het is geen linnen, maar op het weefsel kwam de, ook de oorspronkelijke linoleum te liggen. Dus dat hadden ze aan, daar is die linoleum vandaan gekomen. Maar dit prachtige huis.
1: Ja, dat nu, is mooi, hè? Mooi.
0: Dat is van de,
1: die meneer staat het ook wel mooi. Ik wil het gewoon weer mooi. Ja, dat is een mooi huis en van die huizen hou ik. En dat is een echt arbeidersbuurtje. Dat is alles precies gelegen.
0: Precies. Precies. Dat, is, dat zijn echte arbeiderswoningen. En dan had je hier weer een school. Zo te
1: dat
0: zien.
1: Is een school voor me.
0: En daar is het Kapper Maas. En daar kon je altijd voor een sportief kapsel naar Kapper Maas. Dat was de GVO-kapper. Hij was katholiek.
1: Ja, ja, ja.
0: Want dus het hele dorp is ook verdeeld in twee gedeelten. Je had de GVO-kapper en de GVO-sigarenboer. En de KVV-kapper. En je ging ook niet bij elkaar. Dus Kapper Maas adverteerde ook in het GVO-blaadje met, voor een sportief kapsel. En daar kon je ook altijd kijken naar de aflasting. Als er een wedstrijd was, pupillen C.
1: Ja, langsrijden.
0: Afgelast. Oh, en dan
1: flip. Aan aan de raam.
0: Precies. En dan,
1: of ook nog mensen soms nog wel de uitslagen.
0: Ja, ja. Nee, dat is, hij had vooral. Daar kon je dan 's ochtends vroeg.
1: Ja, ja, dat was bij ons ook in
0: naartoe. Ja. Oh, en dan vertrekken van Atlantic vandaan, waar we oorspronkelijk afgesproken hadden. Dat was altijd het punt van vertrek. En die hebben we gemist net, maar dat zien we straks nog wel. De Jan Kee was de voorzitter van de vishandel. Ja, het is prachtig. En toen kwam er hier. Oh, we moeten die kant op lopen. En toen kwam er op een gegeven moment kwam er een viskraam, moet je nagaan. Toch een concurrerende aangelegenheid. Kwam er in de, op de Heilige Weg, waar we nu naartoe lopen. Daar kwam een viskraam van Jan Kwakman.
1: Oh, dat is
0: uit Volendam natuurlijk. Maar natuurlijk. En het gerucht al ging dat Jan Kwakman. Dat het een hele goede voetballer was. Dus, wat zag je toen gebeuren? Het wonderlijke tafereel. Dat Jan Kee, die toch zelf een vishandel had. Jan Kee, die toch zelf een vishandel had in zijn hoedanigheid als voorzitter van GVO. Is bij Jan Kwakman een haringje ging prikken. Zeg. Voel je er iets voor? De dag erop stond de voorzitter van KVV daar twee haringjes te prikken. Uiteindelijk heeft GVO het meeste haring weggegeten, want hij kwam bij GVO voetballen.
1: Het is niet veel anders dan het bij ons is, hè, natuurlijk.
0: Nee, ik denk het niet.
1: Zo ging het bij Achilles en Azad Boys en ja, later ACV ook en zo natuurlijk. Alleen Achilles en Azad Boys, dat was dan de elite en de arbeiders. Het zat het weer anders.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dat was hier niet zo.
0: Nee, dat liep hier door elkaar.
1: Ja.
0: Je had hier ook niet zo veel elite. Nou, de elite die hier was, dat was de notaris. En dat waren de Sijpensteinen, waar ik het net over
1: vertelde. En de mensen van de fabriek, denk ik. De hoge.
0: Ja, maar daar had je geen weet van. Die bestonden waarschijnlijk wel, maar daar had ik verder helemaal geen weet van.
1: Maar toen wat ouder. Ja, dat is zo straks over ook gezellige jongens, Jan Terra en zo.
0: Ja, ja, ja.
1: Jullie hadden natuurlijk hier ook lol en zo. We hebben het nog even over La Bamba gehad, dat ik hier ooit een keer opgetreden heb met
0: een
1: legendarische tournee van Van Morrison.
0: Ja.
1: Bij de Blizzards, georganiseerd door de heren Zwart en Oets. Wat dan vier optreden op één dag was, wat natuurlijk in die tijd ook helemaal onhaalbaar was. Maar goed, jullie hadden natuurlijk hier... Hier was natuurlijk ook een actie gewoon.
0: Ja, zeker. Nou ja, ik bedoel, dit plekje waar ik nu loop, ja, dit was. Ik weet nog dat we. Je vroeg er net naar, maar hier was eigenlijk veel meer actie dan wat ik gewend was in Amsterdam. Ik weet nog dat ik hier met twee vrienden liep die mij wel eens eventjes. Toen was ik er koud hier, een week of twee weken misschien. Peter Bot en Geert Hulstein, die zouden mij wel eens eventjes een kromenie laten zien. En ook een beetje, nou ja, uithoren. Of, nee? Hoe het erbij stond, hoe de vlag erbij hing. Dus ja, we hebben het over dat je 10 bent of zo. Dus het ging van, zeg Huub, weet jij wel wat neuk is? En dan zei je natuurlijk, ja. Weet je wel. En dan had je daar de boekhandel, Knijnenberg. En daar liepen we naar binnen. En was er een groot plaatjesboek van beelden van Rodin. In ieder geval de kus van Rodin, dat bekende beeld, dat stond voorop. En ik weet nog dat ik er zo naar stond te kijken. En zei, gadverdamme. En toen zei Gerrit Hulstein, die zei van, nou, als je later kinderen wil hebben, dan zul je dat toch moeten doen. Waarop ik zei, nou, dan hoeft het voor mij allemaal niet meer. Nou ja, zo word je groot, hè.
1: Ja.

Beispiel auch.

0: kan me het helemaal niet meer herinneren.
1: En,
0: maar, ja, ik weet dat het La Bamba geweest is, maar dit ik kan het niet meer voor mijn geest over. Waarschijnlijk was het s'avonds laat aangekomen en zo druk, ja, dat je je ergens door moest wurmen en dan snel een paar liedjes doen en weg. Ja. Want ik meende dat we daarna nog naar Amsterdam toe moesten, waar ze op ons zaten te wachten in een of andere school of zoiets. Waar ze ook iets hadden georganiseerd dat het dat daar al, dat hier ergens, dat ze dit gejat hebben of zo. Dat het, ik weet niet. Ik weet het allemaal niet precies meer, maar het was heel chaotisch. Maar dit ik ja, kan het.
1: Ja, dat vind ik mooi dat ze hier gespeeld hebben. En niemand in Kromenie weet het hoor. Ik vind het. Ik ben het op een andere manier, ben ik het misschien wel via jou,
0: ja,
1: ben ik het te weten gekomen. Maar dat zou toch een gedenksteen moeten staan of zoiets wel. Ja.
0: Had je hier wel eens de blues in Kromenie, Huub? Ik bedoel, want het was natuurlijk niet altijd...
1: Er was een oud Caltex benzinestation.
0: Ja.
1: En... ik weet dat ik daar op een zondagavond langs reed.
0: Hoi.
1: Het was... ik zat in de tweede... klas van de middelbare... tweede klas van de middelbare school. En ik had meegedaan aan een toneelstuk. De Ingebeelde Zieke van Molière. En dat was heel wat, want ik was de jongste. Dus de rest waren allemaal veel oudere meiden ook. Dat was allemaal hogere klasse. En daar keek ik toch wel tegenop. En ik vond het zeer vereerd dat ik mee mocht doen. En ze waren ook goed en aardig voor me. Afijn, toen was er op een zondagavond was er een soort reunie georganiseerd. In het muzieklokaal op school. En toen fiets ik langs dat Caltex-laantje. Langs dat Caltex-pompstationnetje. En toen werd ik...
0: overmand?
1: Toen wist ik niet. Ik had me ontzettend op verheugd op die reunie. Van oh, een feest. En toen stelde ik me eigenlijk voor het eerst van mijn leven de vraag. Zo van, ja, maar is dat wel zo leuk? In het besef van dat we allemaal toch op een gegeven moment er niet meer zijn. Of er kwam een gevoel van, het was een diepe melancholie. We kunnen nu wel doen alsof het allemaal leuk is. Maar het is niet leuk. Om dat te illustreren. De baas van de pizza zijn auto open. Nee, maar ik was echt... ik weet dat ik daar op dat moment helemaal van slag van raakte. En dat kan duren tot je daarin ook weer gelijkgezinde treft. Mensen die dat gevoel ook hebben. Of dat je muziek tegenkomt die dat gevoel... beschrijft of verhaalt of laat blijken van. En dan voel je je daar weer minder eenzaam in. En dat is wel een troost dan. Dat is dan een enorme troost. Maar het zijn de... dit hoort denk ik ook wel zo'n beetje bij de puberteit. Je bent 13, 14, weet je wel. Voor het eerst stel je je vragen. En voor het eerst durf je te zien dat de dingen... misschien wel anders liggen dan je altijd maar voetstoot hebt aangenomen. En dat kan heel pijnlijk zijn. Ik vond dat toen heel erg pijnlijk.
0: En dat het niet allemaal roze geur en maneschijn was of zo.
1: Ja, dat er... ja. En hoe doet men dat? Hoe? Het is hetzelfde als... het is een beetje... mijn moeder die ging er... dat was haar instelling... en dat vind ik ook een hele nobele instelling. Mensen zijn goed. Mensen zijn a priori goed. Nou, dat is een fantastisch idee om erop na te houden. Maar hoe stel je op tegen die paar die niet goed zijn? Want als je dat dan ook nog volhoudt, dan kan het wel eens zijn dat je daardoor... beet genomen wordt of dat je schade berokkelt. Dat kan je ontzettend in de war brengen als jonge jongen. En ook nog wel als oudere jongeren. maar de ervaring is ook dat je vaker met dat bijltje gehakt hebt en dat het niet nieuw meer voor je is. Ik herinner me dat voorval bij dat Caltex, pompstation. Vooral ook omdat ik echt niet wist wat me overkwam. Ik kon het allemaal nagaan. Ik had heerlijk gevoetbald die middag. Er was een feestje in het vooruitzicht. We hadden een leuk toneel gespeeld. Ik voelde me gewaardeerd. Waarom voel je je niet gelukkig als alles in feite in orde is?
0: Ja. Ineens sloeg de melancholie toe. Ja, ik heb dat ook wel eens gehad, ja. Ja, soms overvalt me nog wel eens dan. Ja. Maar ik heb dat ook nog wel eens. Maar ja, ik heb het afgeleerd om niet om mijn ogen ervoor te sluiten, maar gewoon om zoiets als een, ja, ook geen knop om te draaien, maar ik heb het gewoon afgeleerd om te veel mee bezig te houden of zo. Ik bedoel, dat kun je aanleren. Ja. Want Armageddon kon nabij zijn, maar ja, Luther zegt dan heel mooi als morgen Armageddon is, dan plant ik vandaag nog een boompje of zoiets.
1: Ja, ja,
0: van,
1: ja.
0: Toch maar doorgaan.
1: Ja.
0: Desondanks.
1: Ja.
0: Dat vind ik altijd wel prachtig, zoiets. Ik laat me niet meer zo wat mijn gevoelens betreft in een hoek zetten. Van dat ik er niet meer uitkom. Ik heb het wel eens gehad dat ik een soort van depressie had. Vroeger had ik dat 14 dagen in een kamer en zo, zonder licht en zo. Dat wou ik gewoon niet meer. En soms werd ik wel eens op het randje, maar dan wil ik dat op een of andere manier te vermijden of zo. Ja. En dat komt met de jaren, geloof ik toch.
1: Ja, het gevoel is niet nieuw meer, dus je kan je er ook een beetje tegen wapenen. Je weet dat het ook niet absoluut is. Tenminste, dat denk ik dan. De dingen zijn niet één. Alles heeft op zijn minst twee en waarschijnlijk nog veel meer kanten. Hoe rot je je ook voelt, je weet ook weer dat er op een gegeven moment een eind aan komt. Of je weet ook weer dat de dingen om zullen slaan. Of je kan ook de dingen van de andere kant proberen te bekijken. Maar dat zeg ik. En dan een grip op proberen te krijgen. Nou ja, tegen de tijd dat we 80 zijn.
0: Nee, ja. Oh, ik ben mooi op weg overigens. Ja. Sorry, luister. Ja, ja. Nou Huub, wij staan hier voor La Bamba. En ik weet niet hoe het er vroeger uitgezien heeft. Maar ik weet wel wie Huub van der Lubbe is. Na dit gesprek, maar dat wist ik eigenlijk daarvoor ook wel. Maar het was leuk om even met mijn vriend en eigenlijk jongere broer Huub van der Lubbe te spreken voor Radio Drenthe en de VPRO-microfoon. Huub, vriendelijk bedankt.
1: Graag gedaan, Harry.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Huub van der Lubbe, de zanger van De Dijk, die muziek die was van De Dijk, de Jukebox Blues, van de band The Night They Drove Old Dixie Down, Drinking on My Bed van Rob Hoeken en Gloria van Dem. We gaan verder met Harry's historie. Weer een van de songteksten die Harry Musquet maakt heeft.
0: Opnieuw voor het scherm in de werkkamer. En we belichten weer een nummer. En in dit geval gaat het over... En dat is eigenlijk wat makkelijker te begrijpen. Dit is wat minder... Dit is meer een verhaaltje. Maar een waar gebeurd verhaaltje eigenlijk. Hè? Dit verhaaltje dat gaat eigenlijk over de reis die wij... Albert Haar en ik en John Legrand gemaakt hebben in 1993. Naar de binnenlanden van de brandharen van de blues. Zullen we maar zeggen. Dit verhaaltje dat komt uit de state of Louisiana. En wel uit de hoofdstad van Louisiana, Baton Rouge, het rode paaltje. Dus dat is door de Indiaan, was dat een soort van marking stone. Daar werd het land mee afgebakend. De rode paaltjes, dat was de grens van hun gebied, zou ik maar zeggen. Dit gaat eigenlijk over, ik zat op een middag in de kamer van het motel. Van Motel 6, hè? Dat waren de goedkoopste waren dat. Dus de luisteraar moet niet denken dat wij daar in het plus zaten. Dat was niet het geval. Maar ik keek toen naar de televisie en er werd toen een beetje bedroefd over, de, over, het, over de substantie en de kwaliteit van de Amerikaanse televisie. Want dat was, vind ik, dus nog bedroevender als de Nederlandse. Dat kun je van me aannemen. Dat is eigenlijk een scherm alleen maar een achtergrond geworden. En het is, het staat overal aan. Er is geen mens meer. Tenzij er iemand iets ontploft op de televisie of een harde klap opgeeft, dus denk verrek. Maar het ging dus over het zitten en kijken naar de televisie. En ik zal het even. Je kunt dit gewoon voorlezen eigenlijk. Sitting here in my motel room, Interstate number 10 in Baton Rouge. Dus in de Interstate die loopt er vlakbij langs, dus nummer 10. En de tube struck me so bad dat de televisie, dat noemen ze daar de tube. Dat ik de tv-blues krijg eigenlijk. Het stuk heet ook de tv-blues. Ik keek naar het nieuws en dan zei ik: 36 murders, another dirty deal. Can't believe my eyes. Boy, is this for real. Better switch off before the tv-blues is here. Ik zeg, het ging over 36 moorden in 5 maart, in mei. Want we waren daar in mei, in Baton Rouge. En als je daar op planks loopt, nou, dan kun je daar wel wat bij voorstellen. Maar de vader van alle rivieren, dat is de Mississippi in het Indiaans, die weet, knows nothing about bad news. Die weet er niks van. Maar geef mij maar een shotgun, dan schiet ik die blues kapot. Want ik weet eigenlijk niet, don't know the channel that I've got to choose. Ik weet eigenlijk niet welk kanaal ik moet kiezen op die tv. En nou zie ik weer zo'n rare televisiedominee die mij de tv blues geeft. Nou, go into Mueller's. Dat is een eethuis en dat is een Cajun eethuis, zou ik maar zeggen. For some food, sail across the dance floor on a Cajun groove. It's easy to forget. Op die plek, in Baton Rouge, daar kun je al vergeten dat de TV blues slecht is. En de Magnolia Brass Band, dat was een van die prachtige brass bands die je hebt. Makes me move my feet, straight to Tabby, wat een bluesclub was in Baton Rouge at the end of the street. It's likely to forget I've got the TV blues. Dus ik vergeet de TV blues door, in dit geval, als ik de straat op kom. Maar nu zit ik weer te kijken en dan zie ik dan ineens weer commercial dirt is coming off the screen. Er komt weer reclame van af het scherm. En Boris Karloff looks like a beauty queen. En je ziet iemand die heel lelijk is, die ze allerlei dingen afsmeert en die plotseling. Another Bible Night, weer een andere Bijbelridder, vertelt zijn eigen waarheid. En ik zeg dan, hello Mr. Swaggart. Dat was een neef van Jerry Lewis, dat was ook zo'n tv preacher, I've got them TV blues. Dus dat is in het kort waar dit over gaat. Het is een liedje over de blues die je krijgt in Baton Rouge als je naar de tv zit te kijken in Motel 6.

Nog een stuk van de CD Dancing Bears. En dat stuk heet dat Don't Wanna Be Black in Mississippi. En dat is eigenlijk in dezelfde periode geschreven als dat TV Blues. En als je dan in Mississippi zo rondreist, dan zul je al gauw tot de conclusie komen dat je daar eigenlijk niet graag zwart zou willen zijn. Want het gaat er eigenlijk over dat het eigenlijk toch heel slecht gaat met die mensen daar. Don't wanna be black in Mississippi. Though they got the right, hoewel ze het recht hebben om te kiezen. Don't wanna be black in Mississippi, cause they still got that same old blues. Is er nog steeds niet zoals het zou moeten wezen. Het is nog steeds de blues daar. Don't wanna be black in Mississippi, there's a secret way to keep them down. Een soort van afspraak tussen de... Ze mogen dan wel kiezen, maar het is toch een soort van afspraak, voel ik, tussen de andere bevolking, dat ze hem toch een beetje down wilden houden, de neger. En if it wasn't for the tractor, als de tractor niet uitgevonden was, dan zou je ze nog steeds zien achter de ploeg. Don't wanna be black in Mississippi, omdat ze soms, en dat is een paar jaar geleden nog gebeurd, still burn their churches down. En don't wanna be black in Mississippi, because you still see the smoke and shotguns firing another round. Dus het is nog steeds niet helemaal afgelopen met die Ku Klux Klan daar. Er zijn nog steeds een soort van hele verveelde rednecks daar over in de... Maar de apotheose van het liedje, het is eigenlijk een korte tekst, is... I don't wanna be white in Mississippi. Ik zou ook niet wit in Mississippi willen zijn. Want het is eigenlijk onze verantwoording. Daarom wil ik niet zwart zijn in Mississippi. Dus ik wil eigenlijk niet wit zijn in Mississippi, omdat wij onze verantwoording ontlopen hebben. En daarom wil ik ook niet zwart wezen in Mississippi. En daar gaat het eigenlijk over. Deze song. Don't wanna be black in Mississippi.

0: En dat was hem voor vandaag. Harry's Blues, zoals altijd de maak door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
2: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Het was in 1960 een nummer 1 hit in Engeland voor zanger Frederick Heath uit Londen. Met drummer Clem Cattini. Hij werd later een beroemde studiodrummer. Gitarist Mick Green, hem zagen we terug in de band van Van Morrison. Nick Simper, later bij Deep Purple. En Jim Wilder ging naar The Animals. Johnny Kidd en The Pirates. Shaken All Over.

Johnny Kidd and the Pirates, Shaken All Over. Johnny Kidd and the Pirates was een veelbelovende band, maar op 7 oktober 1966 kwam zanger Johnny Kidd om het leven bij een verkeersongeval. The Pirates toeren nog steeds door Engeland. Johnny Kidd and the Pirates, Jealous Girl.

Johnny Kidd and the Pirates, Jealous Girl. The Harrels uit Amsterdam, dat was Johnny Kendall en the Harrels, maar de nummers van de Harrels werden gezongen door Johnny Kendall samen met basgitarist Gerrit Veen. The Harrels, Girl.

The Harrells, Girl. Johnny Kendall en The Harrells, dat klonk als Cliff Richard en The Shadows. Iets wat gedateerd en daarom werd deze single uitgebracht onder de naam The Harrells. I found a brand new baby.

The Harolds, I found a brand new baby. De Kings kwamen uit Londen en daar draaide alles om zanger, gitarist en componist Ray Davies. De rest van de band was inwisselbaar. Dit was ook weer een hele grote hit voor de Kings. All Day and All of the Night.

The Kinks, All Day and All of the Night. In 1996 werden de Kinks als vierde Engelse rockband toegevoegd aan de Rock'n'Roll Hall of Fame na de Beatles, de Rolling Stones en The Who. En dit was weer een nummer 1 hit in Engeland voor de Kinks. Tired of Waiting for You.

The Kinks, Tired of Waiting for You. Cas Lux, dat was een zanger uit het Brabantse Oosterhout. Hij was met gitarist Jan Akkerman heel succesvol geweest met Brainbox, maar beide heren gingen solo en ze maakten samen ook nog een prachtig album. Cas Lux, Eli.

every now and then. Cas Lux, Eli. Cas Lux bleef na Brainbox mooie albums produceren, maar de radiostations toonden geen enkele belangstelling. En toch blijft hij een van de beste rockzangers die Nederland ooit voortbracht. Cas Lux, Pamela Brown.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: From the Shoals van Barbara Blue is het album van deze week. In 2001 werd Barbara Blue de zangeres bij de Phantom Blues Band. Dat is de band van drummer en producer Townie Brownagle. En dat leverde 3 mooie albums op. Dit is intussen al haar 13e album, maar ze brak nooit door. Ze is altijd een nachtclubzangeres gebleven, maar wel een hele goede nachtclubzangeres. Barbara Blue, Severed.

Barbara Blue, Severed. Adam Faith en de Roulettes, dat was de concurrent van Cliff Richard en The Shadows. En Adam Faith huurde Chris Andrews in als songwriter. En dat leverde een mooi album op, On The Move, met 14 composities van Chris Andrews. Dat was zelf ook een populaire hitzanger. Adam Faith en de Roulettes, Mighty Fine Girl.

Fate and the Roulettes, Mighty Fine Girl. Adam Fate had een eigen band, The Ravens, maar hij ging verder met een band uit Londen, The Roulettes, met Russ Ballard, die we ook terugzagen bij de Unit 4 Plus 2 en Argent, en drummer Bob Henrit, die zagen we bij Argent, de Unit 4 Plus 2 en The Kinks. Adam Fate and The Roulettes. Here's another day.

Adam Faith and the Roulettes. Here's Another Day. Zen, dat was een band uit Amsterdam met Sybe de Jong en Dirk van de Ploeg. En de tweede single was een nummer 1 hit in Nederland. Al bestaat er een hardnekkig gerucht dat producer Hans van Hemert het nummer uit de musical Hair op de single zong. Zen.

Sam met Hair. Ook dit nummer kwam uit de musical Hair. En even later kwamen Harry Rijnbergen en Benny Groen van de Roadies uit Oost-Groningen de band versterken. Maar Amsterdammers met jongens uit Oude Pekela, dat bleek geen goede combinatie. Zen, Aquarius.

10, Aquarius. The Small Faces uit Londen. Dat was de band van zanger-gitarist Steve Marriott. De band had al 16 hits gescoord toen Steve Marriott de band verliet en verder ging met Humble Pie. En dit was een nummer 1 hit in Engeland voor de Small Faces, All or Nothing.

The Small Faces, All or Nothing. Dit was de allereerste hit voor de band. En die band zou later, na de komst van gitarist Ronnie Wood en zanger Rod Stewart, verder gaan onder de naam The Faces. Maar hier zijn het nog, The Small Faces. What you gonna do?

De Small Faces, What You Gonna Do About It. In 1972 werd Lucifer opgericht door drummer Henny Huisman. En ze kregen een contract bij de Holland-Amerika-lijn om passagiers te vermaken. Maar toen zangeres Margriet Eshuis een Amerikaans nummer in handen kreeg en dat opnam, had de band plotseling een top 5 hit in Nederland. Lucifer, House for Sale.

Lucifer, House for Sale. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. In 1978 viel het doek voor Lucifer en Margriet Eshuis gaat solo verder met een eigen band. En dat leverde ook meteen weer een grote hit op, geschreven door toetsenist Pieter Schön en gitarist Lex Bolderdijk, de Margriet Eshuis Band, Black Pearl.

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
1: Ik zal nooit een Amsterdammer worden, nee. Alkmaar misschien ook wel niet helemaal. En Akersloten ben ik niet meer, dus ja, geheel en al
2: ontworteld
1: ben ik, nou ja. Ontheemd.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Ook op deze avond voorkast giet Harry Musquet op pad met zijn gast om met te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor gingen deze maal naar Noord-Holland, naar Akersloot, een klein plekje ten zuiden van Alkmaar. En op een hele winderige dag stapte hij door in de auto bij Tineke Schoenmaker, de zangeres van de bluesgroep Barrel House, op weg naar haar geboortedorp Akersloot.
2: Altijd het knal over, ja, precies.
1: Ja, ja. Nou, dat pontje ja. Ervoor, vroeger altijd een pontje.
2: Ja.
1: En nog steeds, dacht ik. Maar misschien alleen zomers of zo.
2: Jij bent hier geboren, Tineke?
1: Ik ben hier geboren in Getolven. Kan ook zo, hè, gewoon toeristisch.
2: Maar er is wel veel veranderd al, natuurlijk.
1: Ah, houd toch op. Wezenlijk. Ja, dit hele gebeuren hier.
2: Oh. Hoeveel mensen wonen hier?
1: Gaat maar met hart. Ik denk nu wel 10.000 of zoiets.
2: Dit is nog een soort van...
1: Toen ik klein was, misschien 2 of zo, ik weet het niet.
2: Suburb van Alkmaar, hoor.
1: Ja. Nou, er wonen ontzettend veel mensen, want het ligt natuurlijk vlak aan die snelweg. Er zijn heel veel, hoe heet dat, forensers natuurlijk gekomen. Te beginnen met de hoogovens. Maar er zijn nog een paar leuke plekjes. Ik had jullie eigenlijk ook mee willen nemen naar mijn geboortestek.
2: Maar dat is...
1: Maar ik weet niet of we daar tijd voor hebben allemaal.
2: Oh nee, ik dacht dat het misschien ook al weg was.
1: Dat is ook weg.
2: Ten prooi gevallen.
1: Mijn geboortehuis is dus
2: aan de vaart van de volkeren.
1: Ja, de mooiste plekjes van Akersloot was dat ook. Vlakbij het meer namelijk. Op 50 meter van het meer woonde ik. Dus dat was natuurlijk schitterend. Ik zag 's morgens de zon opgaan boven het meer, 's winters. Om 8 uur 's morgens dan zo'n knalrode bal, weet je, meester. Maar nou, dat is een beetje aan de andere kant van het dorp. We rijden nu naar een andere oude kern. Waar het hervormde kerkje staat. Ook zoveel fijne herinneringen aan
2: die. Hoe komt iemand die hier? Hoe komt een jong meisje?
1: Dat vraag ik me nou ook altijd af.
2: Uit Akersloot, hoe komt die...
1: Oh god, ik mag er niet in.
2: Uit bij...
1: Dierenvlaantje.
2: Bij de blues eigenlijk.
1: Ja, nou ja, dit is toch een en al blues hier.
2: Ja, dat is eigenlijk wel zo, ja.
1: Nou ja, de blues heb je, of je hebt het niet waar je op woont. Dat maakt niks uit.
2: Maar laten we zeggen, hoe komt iemand...
1: Zal ik mijn auto hier ergens zetten? Ja. Want hier is het om de hoek namelijk.
2: Ja. En hoe komt iemand... Hoe gaat iemand muziek spelen?
1: Ja, dat is ook een goede vraag. Nou ja, muziek...
2: En waar dan later dan?
1: Zouden die mensen dat niet erg vinden? Nee.
2: Wie? Oh, nee.
1: Nou, ik zal het je laten zien, hoor.
4: Ja.
1: Ik moet even langs dit fraaie pand.
2: Ja, dat is nog een mooi
1: ik
2: huisje.
1: Ik heb mijn moeder nog gewoond.
2: Ja?
1: Ja. En daar ben ik altijd zo jaloers op geweest. Hier zou ik nou nog wel willen wonen.
2: Met hoeveel waren jullie thuis eigenlijk?
1: Met nog een zus en nog een broertje. Wij waren ook geen katholiek gezin. De katholieke gezinnen zijn, zoals iedereen wel weet, waren die
2: enorm. Waren veel, ja.
1: Hier woonde de dominee.
2: Maar waren jullie wel hervormd of zo? Of
1: nou,
2: was het erg gelogen?
1: In een hele lichte mate hierin. Mijn moeder was oorspronkelijk wel hervormd. Maar mijn vader was absoluut een agnost of een...
2: Ja, niet gelovig.
1: Dat vond hij helemaal niks. Hij was geloof ik stiekem een beetje communist. En dat was echt geheim, weet je wel.
2: Ja,
1: je mocht ook nooit vragen wat hij ging stemmen of zo. Want dat... dat moest natuurlijk stiekem, want zij werkte bij zo'n klein bedrijf hier in Akersloot. En die baas was natuurlijk VVD, dus ja, kon je niet mee aankomen met die CPN. Nou, hier is was deze bungalow of die bungalow, daar achter in die achtertuin, daar stond dus dat houten keetje. Een bouwkeet die daar op de een of andere manier was blijven staan. En die wij dus ingepikt hebben en geschilderd en een barretje ingemaakt en een koffiezetapparaat ingezet. En daar zaten wij vervolgens zondagsmiddags tot groot verdriet van onze ouders. Hè, wat je zelf nu ook altijd roept tegen je kinderen. Ga toch naar buiten! Het is zo mooi weer. Zaten wij in dat donkere hok. Onder andere Cubi te draaien natuurlijk.
4: En dat was hier?
1: En dat was volgens mij... Ja, hier stond die kleuterschool, denk ik, naast dat huisje. En dan daarachter in die tuin, daar was dan de speelplaats, die bouwketen. En dat hutje, dat heette dus On Top of All Cubies Inn.

0: Wat voor jaartal was dat ongeveer?
1: Dat was toen ik hier vanaf mijn 13e denk ik, dus 67.
0: 67, oh, ja. Toen maakten we net eerst.
1: Nou, en hier, ja. Dat is dan toevallig, was dat allebei heel dicht bij elkaar. Ik hoop niet dat ze het erg vinden. Daar woonde de familie Krom. Of nee, die mevrouw heette Krom. De moeder. Hey, god, hoe heette zij nou ook weer? Maar in ieder geval, daar heb ik vanaf mijn 7e gitaarles genoten.
0: Van deze mevrouw?
1: Nee, er was een meneer in Uitgeest. Die had een muziekwinkel en ja. Die gaf accordeon, klarinet. En uiteindelijk ook maar gitaar. Want dat raakte natuurlijk vreselijk in op een gegeven moment. Iedereen wilde gitaar spelen. En dus ook ik. Iedereen, dus ik was nog maar 7, maar ongelooflijk ambitieus in die tijd. En dan kwam die man hierheen. Dat waren kennissen van hem, die ook allemaal heel muzikaal waren. Met muzikale kinderen. Die virtuose accordeonist. En dan aan de tafel, met zo'n pluche tafelkleed, kreeg je gitaarles. Het was zo vreselijk leuk. Was het toch op de een of andere manier een hele geïnspireerde sfeer. Die man die was namelijk, die heette Siem Hopen. En dat was zo'n ontzettende goede
0: leraar.
1: Ja. Die straalde zoveel liefde uit voor de muziek. Dat daar werd je al helemaal door begeesterd, zeg maar. En ik zeker. Was bloedfanatiek. Tot mijn 11e heb ik dat gedaan. En toen, hij leerde ons ook liedjes daarbij zingen. Ja. En te begeleiden. Dus met de beroemde slag. Neer, op, neer, neer, op, neer, op, neer, op, neer. Middellandse Zee, souvenir.
0: Oh, ja.
1: Enkele het woord. Nou, ik was verkocht, begrijp je. Ja. Het spiegelbeeld, dat verhaal heb ik ook al heel vaak verteld. Ja. Ik kon vreselijk leuk gitaar spelen, was geloof ik. Maar op een gegeven moment wilde je dan toch ook zingen. En er waren dan uitvoeringen één keer in het jaar. En dan was er één uitverkoren en die mocht dan een liedje solo zingen. En ik wilde dat natuurlijk ook zijn.
0: Ja.
1: En toen moest ik spiegelbeeld mocht ik proberen hier aan die tafel. Zo'n dramatische herinnering. Toen dacht ik echt van nou, het wordt nooit wat. En toen moest ik spiegelbeeld zingen met die gitaar. En was wel jong, maar toch Ben. Nou, en die Ben, die kwam er niet uit. Nou, ze vonden het vreselijk jammer voor me, maar het ging niet door. Het
0: ging niet door. Die vrouw die staat er te kijken, volgens mij, achter het mooie glas en lood.
1: Als ik kijk, raampje. Zou ik even zwaaien.
0: He? En twee kippen en een theepotje.
1: Ja, de grote natuurlijk. Het staat verdomme op het huis.
0: Heel oude huis, ja. Heel klein.
1: Ja, het lijkt nog weer veel kleiner dan het in mijn herinnering was, maar...
0: Ja, maar je bent ook groot. Dat had ik ook, hoor. Toen ik bijna onze buurt, toen denk je van... Het lijkt die huisjes veel kleiner, maar je was zelf...
1: Ja. Dus ik was
0: zo.
1: Maar ja, goed, dus toen dacht ik dat mijn zangcarrière wel nooit van de grond zou komen.
0: Maar je hebt ook over gitaar speeld. Er zijn maar weinig mensen die weten dat jij ook heel goed gitaar kan spelen. Of tenminste, daar een opleiding in gehad hebt.
1: Ja, dat uiteindelijk

0: Toen ben ik 9 jaar of zo heb ik geen klassiek gitaar meer gespeeld, zeg maar tot mijn 20ste. En toen gelijk dat ik in Berrelhuis kwam, werd er in Alkmaar ineens een conservatorium opgericht. En tot mijn stomme verbazing deed ik daar een toelating voor en werd ik aangenomen. Ze hadden natuurlijk ook studenten nodig, maar goed, het is goed afgelopen. En vanaf mijn 11e heb ik me meer op de zang, toch, ondanks spiegelbeeld, heb ik me toch... Hey, maar toen meer met de blues. Ja,
1: maar jij speelt geen gitaar. Je speelt thuis nog wel eens of zo?
0: Nou, ja, nog wel eens. Maar niet echt heel veel, wegens tijdgebrek. Ja. Maar ik doe het nog wel, ja.
1: Dus de lady... anders was jij misschien de lady Memphis Minnie geworden, hè? De lady with a guitar.
0: Ja, maar Lizzie Douglas. Dat weet ik, dat heb ik al vanaf kind af aan. Dat begeleiden of gitaarspelen, dat interesseerde me verder niet zo.
1: Nee?
0: Ik was eigenlijk meer gegrepen door dat klassieke gitaarspel. En zingen, dat stond daar verder gewoon los van die gitaar. Als ik nou maar een beetje... Ja, die blues komt natuurlijk ook. Dus
1: maar het is wel makkelijk als je een liedje in wil studeren.
0: Ja,
1: voor
0: tuurlijk.
1: Je timing en zo,
0: ja,
1: lijkt mij.
0: Ja, ik kan me ermee redden. Ja. En, het is handig gewoon dat je een beetje muzikale kennis hebt. Ja.
2: Zullen we even verder lopen?
1: Ja. Ja, aan de andere kant loopt die snelweg, hè? De A9, volgens mij, daar richting Alkmaar.
0: Ja, die heb ik ook nog zien aanleggen.
1: Ja, we verder staan hier ook allemaal... Mooie nieuwe huizen.
0: Ja, dit is allemaal vrij recent, hoor.
1: Ja.
0: Ja. Überhaupt was dit een heel erg leuk plekje.
1: Hoe lang heb jij hier gewoond, Tineke?
0: Tot mijn 18e ben ik, geloof ik, in Alkmaar gewoond een paar jaar. En toen ben ik weer half een beetje thuis gaan wonen. Toen had ik verkering met iemand uit Berrelhuis en die woonde in Amsterdam. En... Nou, daar bivakkeerde ik dan ook redelijk vaak. En ik zat in Alkmaar op dat conservatorium, dus dan sliep ik nog wel eens thuis. Nou, en toen ben ik uiteindelijk zelf in Amsterdam gaan wonen. Een jaar of 6 heb ik dat uitgehouden.
1: Ja.
0: Zullen we
1: ja,
0: zo gaan? Dat is nog
1: ja,
0: iets
1: daar leuk. Ja, dat moet je tegen kunnen natuurlijk. Ja, tegen Amsterdam.
0: Ja, ik zal nooit een Amsterdammer worden, nee. Alkmaar misschien ook wel niet helemaal. En Akersloten ben ik niet meer, dus ja, geheel en al
1: ontworteld
0: ben ik, nou ontheemd.
1: Ja, laat maar zeg maar toch wel een Noord-Hollandse.
0: Nog wel een Noord-Hollandse, ja. Ja. Ik probeer hier natuurlijk altijd wel te ontkennen eerst. Maar nee, ik ben toch bang dat ik hier wel echt uit de klei ben getrokken.

0: Maar hoe kwam jij terecht bij bluesmuziek eigenlijk?
1: Nou, dat is ja, een beetje op de klassieke manier. Ik kwam op de middelbare school, raakte ik bevriend met een jongen. En die woonde in vlakbij de Noever. Dat kennen jullie misschien ook, het café van Max.
0: Ja.
1: En die was een jaar ouder dan ik. En ook al wat meer in de muziek ontwikkeld. En die was een enorm jazz- en bluesliefhebber. En die wist dus dat ik ook wel van blues hield. Maar ik had dan alleen maar QB en John Mayall.
0: Ja.
1: En hij zei, oh, maar dan zal ik jou eens wat laten horen.
0: Ja.
1: En ik vond het bijvoorbeeld Eelco, vond ik helemaal het einde qua gitaar. Hè? Ja. Kijk, hoor, wat een beetje leuk die kant op. En hij zei, nou, dan zal ik jou eens wat laten horen. Dat is het dan. En toen liet hij me dus Johnny Hooker horen.
0: Ja.
1: En dat weet ik nog als de dag van gisteren, dat ik er eigenlijk helemaal niks van begreep.
0: Nee.
1: Dat ik dacht, speelt hij nou zo goed gitaar?
0: Nee, dat is...
1: Ik vind Eelco veel beter.
0: Ja.
1: Het is ongelooflijk, hè. Daar moet je echt van leren houden.
0: Ja, dat Johnny Hooker is natuurlijk gebeurd, een beetje... Is heel,
1: dit is nu een van mijn favorieten.
0: Ja, mij ook. Hooker. Maar ja, het is natuurlijk ook de orale traditie.
1: Ja.
0: Hoe die man speelt ook en zo. Dus één akkoordje.
1: Maar met zo'n ongelooflijk goede sound en zo'n obsessieve manier van spelen, ja, vind ik helemaal te gek. Maar ik was meer zo van iets was mooier, weet je wel, mooi. Dat was helemaal niet mooi.
0: Toen ik het door. Ik werd het doorgegrepen, maar ik kon het niet precies thuisbrengen.
1: Nee,
0: weet je wel.
1: Nee.
0: Maar normaal gesproken hoor je dan. Om de vier maanden hoor je dan iemand overgaan naar een ander akkoord, weet je wel.
1: Ja,
0: het AAB-schema, zou ik maar zeggen. He?
1: Ja, dan speelde hij inderdaad met een band en die gingen allemaal op een andere plek over. Dat ik dacht, wat is dit?
0: Ja, want ze wisten, hij suggereert het wel een beetje dat hij overgaat, maar hij doet het niet.
1: Ja,
0: hij changed bijvoorbeeld op 5 of op 7 of zo. Maakt hem niks uit, weet je wel.
1: Maakt helemaal niks uit, nee. Oh god, ik had net rechts gewild.
0: Nou ja, dan gaan we het doen.
1: Weet ik het helemaal. Jullie zijn alweer bijna terug met de auto. Ja, maar dat is zo'n leuk straatje langs het kerkje.
2: Dan loop even terug.
1: Dat is nou nog het is een beetje toeristische route wat we doen.
0: En toen ben je...
1: Ja, nou toen wist hij ook dat ik gitaar speelde. Dus hij zei, nou kan je niet proberen ook een beetje dat te spelen. Nou, ik dacht, nou ja, dat moet kunnen, weet je wel. Dus dat had ik een beetje geprobeerd. En zo'n schema, dat leer je natuurlijk snel genoeg. En zingen, dat wilde ik natuurlijk toch al.
0: Ja.
1: En die jongen die stimuleerde ook wel dat ik inderdaad probeerde om blues zelf te gaan zingen. En op de een of andere manier ging dat toch al vrij snel. Kennelijk hoorde hij ook wel iets daarin. Dus dat ging ik wel doorzetten. En ik vond het vreselijk interessant ook. Het was natuurlijk toch toen nog wel een beetje...
0: En ging jou toen... Ging je toen toen was het echt een soort van cultmuziek.
1: Ja, een beette cult. Ja, en dat vond ik vreselijk. Ik zette me natuurlijk als een gek af hier tegen alles. Zo'n beetje.
0: Oh ja, dat klopt ook wel. Want de jongens die dat blues speelden, dat zijn toch allemaal mensen die geen zin hadden op plantage te werken. En die eruit wilden. En die dan ook door die plattelandsgemeenschap in Mississippi als een soort van outcast werden ervaren en zo van.
1: Ja, nou, maar het was toch ook wel in een soort amusementachtige sfeer. Wat ik nooit zo beseft hoor, wat je nu meer weet. Het was natuurlijk ook gewoon muziek om te vermaken en om op te dansen.
0: Het was een muziek die aan de ene kant mensen...
1: Je ellende te vergeten, zeg maar.
0: Ja, precies. En ze waren ook niet vies van een ander schemaatje, hoor.
1: Nee, ze deden van alles, ja. Dat vind ik ook altijd zo heerlijk. Ja. Gewoon alles door elkaar heen gooien.
0: Maar hoe ben jij in bandverband begint te spelen dan?
1: Nou, dat heeft eigenlijk heel erg lang geduurd, ja.
0: Ik bedoel, want toen was jij...
1: Dat is dan meteen eigenlijk heel snel gegaan. Toen raakte ik... Ik zat eigenlijk in een Alkmaars bandje.
0: Ja.
1: Een blauwe maandag. En ik heb laatst nog iets in de Vest gedaan. Met de opening van de Vest in Alkmaar. Was er een soort... degene uit Alkmaar die dan landelijke bekendheid hadden behaald. Die mochten dan allemaal iets presenteren. En daar werd ik natuurlijk ook voor gevraagd. En de drummer die daar toen meedeed. Dat was Ton Dijkman. Dat is de drummer van Marco Borsato.
0: Ja,
1: en dat was mijn eerste drummer.
0: Ja.
1: En die zei dan, ja, jij zat ook in mijn eerste bandje toen we ons eerste optreden hadden. Belde je af, want toen zat je in Berlaus. Heb ik ze in de steek gelaten. Hadden ze eindelijk een optreden weten te bemachtigen.
0: Oh,
1: en toen was ik inmiddels... zo snel ging dat eigenlijk. Ik denk dat ik een half jaar met die jongens gerepeteerd heb. En misschien op school een keer gespeeld. En toen kwam ik eigenlijk al in Berghuis terecht. Dus mijn carrière was begon gelijk goed.
0: Wie zat er toen in Berghuis eigenlijk? Dezelfde?
1: Precies dezelfde als die er nu in zit. Alleen Guus niet.
0: Oh, dat is dat. Dat is, dan
1: kijk eens wat een prachtige lucht eraan komt, jongens.
0: Ja. Maar dat is dan toch ook wel. Dan,
1: Ja, ik ben echt weer helemaal terug bij af, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, want dan speelden jullie toch ook al een heel lang eigenlijk.
1: Ja, al vanaf 74. Hè? Dus dat is nu 26 jaar alweer. Nou ja, goed, we hebben 10 jaar niet samengespeeld. Dus
0: dat was toen?
1: Die trekken we er even vanaf. Oh god.
0: Ben jij opgehouden toen? Of?
1: Ja, ik ben gestopt. Nou, de band was al enigszins aan het onttakelen. Jan Willem was eruit al, bassist. En was toch ook wel een motor in de band, zeg maar. Ja, toen zijn we nog wel een jaar doorgegaan met een paar andere bassisten. Maar toen kreeg ik kennis aan...
0: Kennis?
1: kreeg kennis aan Rob van Tonselaar van, uit Haarlem.
0: En Rob, die heeft de studio of zo?
1: Ja, die heeft nu een studio.
0: Maar dat heeft Skik opgenomen, hè? Ja, dacht ik wel.
1: Ja, die kent Skik goed, ja. En die zei van, god, mag ik eens wat liedjes voor je schrijven? Dat lijkt me heel erg leuk. Toen dacht ik van, nou, dit wil ik. Hier gaan we mee verder. En toen, ik dacht 10 jaar Berghuis. Ja, waarschijnlijk wordt het toch niet meer beter dan wat we hadden. We zitten een beetje vast. Dus toen leek me dat buitengewoon aantrekkelijk. En dat was het ook even wel.

0: Maar ja, hè? Bloed kruipt waar die gaat.
1: Ja. Ik begrijp het. Want ik ben toen ook, heb ook wat zijpaden bewandeld.
0: Ja.
1: En ik vond eigenlijk, ik voelde me er nooit zo in thuis op een of andere manier. Het was mijn muziek niet meer of zo.
0: Nee.
1: Of tenminste, net iets te ver van me af. Maar het heeft me wel geholpen bij...
0: Nou, ik moet zeggen, ik ben wel blij dat ik het gedaan heb.
1: Ja. Bepaalde dingen te ontdekken die met andere en mensen te spelen, dan leer je toch wel weer.
0: Tuurlijk. En des te beter weet je ook weer waar je staat. Weet je wel. Je kan toch alleen maar dingen ontdekken door ze ook weer fouten doen en zo. Niet waar. Nou ja, dit was ongeveer nog het leukste stukje van Akersloot.
1: Het is natuurlijk niet.
0: Dit was heel mooi vroeger. Ja. Oh, zo prachtig. Nou ja, het is niet helemaal meer wat het geweest is. Dit huis ook. Geweldig. De bakker.
1: Hoe ze... Ze ken je nog.
0: Jawel.
1: Ze ken je nog.
0: Jawel.
1: Ja.
0: We zwaaien links en rechts.
1: Ja. Dat is toch leuk, hè? Dat is het dorp natuurlijk prachtig.
0: Hier heb ik van die herinneringen aan dit stukje van die in die sepia kleuren, weet je wel?
1: Ja.
0: In mijn zijn ze zo opgeslagen. Er zit een soort goudwaas overheen. Wat niet meer helemaal...
1: Nee, die niet meer klopt met het beeld wat je
0: nu hebt. Maar dat kerkje was ook wel... Vond ik ook geweldig. Het kerst. Zingen in de kerk.
1: Ja, heb je dat ook gedaan?
0: Ja, fantastisch. Ja? Dat is een van mijn mooiste jeugdherinneringen.
1: Ja? In die kerk?
0: In die kerk een enorme kerstboom. En dan deed je met de zonderschool een kerstspel. Met wat liedjes en zo. Nou,
1: je oefende mij altijd wel een aantrekkingskracht uit. Niet in die zin dat ik...
0: Ik ben er laatst nog in geweest toevallig.
1: Niet zozeer dat ik iets met het geloof heb, maar wel met wat er om toe zit. De muziek wel.
0: En de muziek.
1: En de kunst.
0: Toch een hoop mooie dingen zijn eruit voortgekomen. Een hoop ellende.
1: Een hoop mooie dingen. En met die mooie dingen heb ik het eigenlijk wel.
0: Ja, ik weet ook niet wat het is. Ik vind die gebouwen vaak gewoon zo prettig.
1: Het is een houten torentje.
0: Het is heel oud.
1: Ja.
0: Het is een ontzettend oud kerkje. Ik geloof 16e eeuw. Het is natuurlijk vele malen gerestaureerd, maar is oorspronkelijk het is wel een behoorlijk oud dorp, Akersloot.
1: Het ligt ook een beetje hoger, hè? Zoals in Friesland, een soort van terpje of zoiets.
0: Ja, het is een heel mooi kerk met een prachtige akoestiek. Daar heb ik nog wel gitaar zitten studeren. Als een soort studeerkamer mocht ik het toen
1: gebruiken. Ja, dat mocht ook.
0: Ja, was hartstikke leuk. En nu houden ze er wel concerten natuurlijk. Meestal zo. Nou, mooi,
1: de gereformeerde federatie zelfs.
0: Schitterende kronkelwillig.
1: Eén dienst, hè? Zie je dat? Aanvangstijd, zondagdienst, 10 uur. Dus verder wordt niet echt frequent gebruikt.
0: Nee, maar dat was vroeger ook
1: de gezamenlijke dienst in Uitgeest. Dus dat is de ecumenische dag anders, denk ik dan. Of niet?
0: Ik geloof dat ze het om de beurt doen hier. Er is zo weinig belangstelling kennelijk.
1: Nee, in Rolde hebben ze ook af en toe een gezamenlijke dienst. Dat is ecumenisch dus. Maar de hervormde gereformeerde federatie die heeft hier... Oh, dit is uit het geest Akersloot. Dat is aan de andere kant van de weg zeker.
0: Dat is gewoon ietsje verder.
1: Ja.
0: Iets verder die kant.
1: Ja.
0: Ja. Ach, jongens.
1: Kijk, een mooie kroonluchter. Dat zien we dan net ook wel.
0: Ah, het is een schattig... Ik vind het een heel mooi kerkje. We gaan even lekker knisperen.
1: Ja, dit is een mooi punt zo in zo'n dorp nog.
0: Ja, dit hele stukje waar we net liepen, daar zit ook een soort meertje. Zo'n heel klein meertje. Een plasje, kan je het meer beter noemen. En daar werd geschaatst. Het was geweldig. Nog kon je nog, waar de snelweg was, daar kon je dan gewoon doorschaatsen naar Limmen en een tocht maken. Dat is helaas niet meer mogelijk.
1: Ja, maar we hebben ook veel kerkhoven bezocht, hè. Muddy en Sonny Boy. Hè?
0: Ja.
1: En Memphis Minnie natuurlijk. Heb je daar wat mee met vrouwelijke blueszangeressen?
0: Nee, helemaal niet eigenlijk. Nee.
1: Dat is vreemd eigenlijk.
0: Nou, ik moet zeggen dat toch ook, vind ik, de minder interessante dingen doen hoor.
1: Ja, dat was natuurlijk ook wel moeilijk, want het was toch wel een uiterste mannenwereld, hè?
0: Het was een mannenaangelegenheid. Ja. En Bessie Smith, ja, dat... Ik hou gewoon niet zo van die stijl. Dat spreekt me gewoon niet zo aan. En, Memphis Minnie. Ja, het is goed, maar ik ben er niet kapot van, weet je wel. Zoals je van Howling Wolf of Jolly Hooker helemaal stuk was, weet je wel. Die hebben toch iets, iets aangrijpender performed. Jammer.
1: Maar waar luister jij nu naar dan, behalve dan dat je...
0: Oh jeetje.
1: Ook divers.
0: Die heel divers, ja. Enorm. Ik zeg altijd, maar er zijn er niet zoveel dingen waar ik een hekel aan heb. Behalve aan nou, bijvoorbeeld hard rock of zo. Of funk, jazz, funk of zoiets.
1: Daar hou je niet van?
0: Nee, daar hou ik helemaal niet van. Of zo van die mixstijlen, daar hou ik ook niet van. Ik geloof dat ik wel iemand ben die houdt van een beetje onversneden.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: En helemaal niet van techno. Dat is eigenlijk wat ik niet van hou.
0: Nee, dat, nee, daar hou
1: dat
0: ik ook niet van.
1: De eentonigheid en dus zonder de enige liefde gemaakt en zo. Dat is een shame for the music.
0: Ja. Ja, je zoekt toch steeds dingen op waar gewoon
1: word ik altijd treurig van.
0: Zo'n soort van... ja. Wat je zelf ook probeert, een soort oprecht gedreven manier van muziek maken. En of het nou Spaanse of Russisch, dat is ook allemaal mooi. Ja. Oezbeeks,
1: ja,
0: kan,
1: ja,
0: ook.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, soms kan je zo ineens zo getroffen worden door iets wat je totaal niet verstaat of wat je niet kent. Maar waar je gewoon dan meteen hetzelfde in hoort. Hè. Dat hoop ik niet. Fantastische muzikanten uit het oosten. Die fanfare Gio Carlia en zo.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ik heb trouwens wel een beetje een ontluisterend verhaal over gehoord. Dat ze eigenlijk meer muziek maken omdat ze nu hier in het westen zo populair aan het worden zijn.
1: Ja, dat heb je
0: dat
1: vaak
0: ze eigenlijk
1: zo, hè?
0: Anders al lang niet meer hadden gespeeld met elkaar of zo. Iets dergelijks.
1: Dat heb je vaak met die
0: wij maar
1: die
0: denken dat we daar een authentieke...
1: Ja, ja, nee, dan word je toch...
0: Ja, worden we toch een beetje belazen. Maar het is toch heel goed. Ik kan me niet schelen. Ik vind het toch hartstikke mooi.
1: Maar ja, je hebt ook mensen zoals de meisje van Branco. Hè?
0: Christina Branco.
1: Die Fado, dat is toch prachtig?
0: Ja. Alhoewel, zij is niet mijn favoriete zangeres qua Fado, hoor. Als je Amalia één keer gehoord hebt... Dan,
1: Maar ja, die is er niet meer. Dus,
0: nee, al lang al niet meer.

0: In Nederland, er zijn natuurlijk niet zoveel dames die blues zingen. Tineke, tenminste niet dat ik weet.
1: Nee, hoe heet ze? Heb je nog wel?
0: Anne de Bruin had je
1: Anneke
0: vroeger.
1: De Bruin, ja. Die zingt.
0: Die is nou onlangs weer begonnen, maar verder zijn er niet zoveel, hè?
1: Nee, maar er woont nu een Joegoslavisch meisje. Maar ja, die is dus niet Nederlands. Die woont dan wel hier. En die heeft ook net een cd opgenomen.
0: En Niels de Lange, die heeft iets nieuws gemaakt. Dat vond ik eigenlijk, daar zat nog wel wat bij, een beetje in die richting. Die vind ik ook goed zingen trouwens.
1: Ja.
0: Die vind ik leuk. Vind ik een van de leukste nieuwkomers eigenlijk.
1: Ja, en die heeft ook wel een behoorlijke potentie.
0: Ja.
1: Jongen. En Anouk natuurlijk ook.
0: Ja, dat persoonlijk vind ik dan Niels weer wat, ligt wat meer in mijn...
1: Ja, mijn ook hoor. Maar ik vond van Anouk wel leuk dat ze mij in de oren... over mij begonnen.
0: Nou ja, dat is en terecht.
1: Daar heb ik weer bij heel wat jongere nichtjes en zo een enorme indruk mee.
0: Ja?
1: Wat ik doe, dat zegt helemaal niks. Dat kennen ze helemaal niet. En ze weten wel vaak dat ik zing, maar... Ja. En toen hadden ze gelezen van het Anouk. Ja, Tineke Schoenmaker. Ja, die laatste cd van Perlhuis. Ja, je hebt net gekocht. Ja, dat was wel een enorme vooruitgang. Bedankt, Anouk.
0: Maar zijn wij ook... Zijn wij niet ambitieus genoeg als blues singers, zou ik maar zeggen? Gemakshalve maak maar even.
1: Nou, ik weet niet.
0: Jij was wel ambitieus toen je gitaar ging spelen. Ja.
1: Als kind was ik verschrikkelijk ambitieus.
0: Is je dat ontvloden?
1: Dat is mij enigszins ontvloden, ja. Dat vind ik zelf ook heel vreemd.
0: Ja. Je zegt dan voor jezelf van nou, ik wil gewoon lekker spelen, that's it.
1: Ja, even denken hoor. Ja, misschien is het ook wel een beetje vrouwen-eigen. Een beetje verschuilen achter mijn vrouw zijn. Ik heb laatst gelezen van iemand die zei van... mannen die zetten dat, al hebben ze maar een flintertje talent... dat zetten ze om in door hun enorme ambitie in de grootste daden. En vrouwen die doen een beetje hap, snap, dit. En net genoeg dat je het leuk hebt, zeg maar. Dat je ermee wegkomt. Zoals ik. Ja, god.
0: Maar je hebt wel heel veel boeken, vooral Amerikaanse vrouwen, die zijn heel erg ambitieus. Hè?
1: Ja, nee, het zit er bij mij niet meer zo in.
0: Zoals bijvoorbeeld als ik wel eens wat lees over die Leanne Rimes en zo, dat soort kinderen die al. En zoals Barbara Streisand, dat is helemaal verschrikkelijk. Die wou er echt komen, weet je
1: wel.
0: Ja,
1: nee, er zijn er natuurlijk zat. Vrouwen ook. Die bulken van de ambitie. Maar
0: dan praten we over ook een ander soort muziek, denk ik.
1: Ja, nou, het had ook wel met blues gekund worden. Ja. Maakt niet uit, denk ik. Maar en ik denk ook dat je snel genoeg merkte van... Nou ja, dat je nooit echt aan een soort super commerciële top natuurlijk komt met deze muziek.
0: Nee. De situatie is natuurlijk wel veranderd. Ik bedoel, je had in de 60e jaren was er zo'n bluesboom en een beetje begin 70e jaren.
1: Ja, hebben wij nog een staartje van meegepikt.
0: En toen later kwam er nog eens, toen Robert Kreet, toen werd het weer een beetje beter.
1: Ja, dat
0: en
1: was wel een beetje...
0: Is het, nu, de muziek is eigenlijk helemaal niet zo onpopulair, want qua live wordt er heel veel gespeeld. Ja. Alleen het wordt niet vertaald naar grote verkoop van cd's.
1: Nee,
0: en dat heeft natuurlijk weer te maken met de publiciteit en met radio's en zo. En misschien dat je dichterbij moet zitten. Misschien ga je in Amsterdam moeten blijven en allemaal slijmen met dat soort figuren of zo.
1: Ik denk ook... Je ontdekt ook op
0: heb ik ook wel eens gedacht, weet je wel. Alleen ik wou het niet inruilen voor mijn eigen identiteit.
1: Nee, dat wou ik net gaan zeggen. Je ontdekt op een gegeven moment hoe groot de lol is als je gewoon... Dat je muziek kan maken, weet je wel, die je zelf te gek vindt. En dat wil je eigenlijk niet inwisselen voor... Het is toch niet in geld uit te drukken, weet je wel.
0: Nee.
1: Dat is toch het hoogste goed.
0: Hier hebben wij een parallel. Er zit wel meer parallel.
1: Zullen we mijn auto maar even zitten? Hoe lekker is die auto? Ik wil namelijk even zo hier aan het eind van het straatje, daar is het meer.
0: Ja.
1: Heb ik vele uren vertoefd.
0: Ja, nou, laten we daar nog even heen gaan.
1: We daar nog maar even
0: Want ik wil me toch even kijken. Maar het is toch zo.
1: Nou, hier ligt echt dit bedrijf ook. Hier werkte mijn vader dus. Ja, alleen zag het er ook veel anders uit. Die houten schuur was er natuurlijk wel. Hoedenschuur, ja, het is een visverwerkingsbedrijf. Ze visten vroeger ook wel op het Alkmaarmeer.
0: Ja.
1: Nu niet meer, geloof ik. Ja, het is hier totaal, behalve dit huis dan. En dit huisje, dat stond er ook. Voor de rest is er hier niets meer hetzelfde. Tot mijn grote, onuitsprekelijk ongenoegen. Kijk, en hier waar dus dat straatje loopt, dat voetpad, daar stond mijn huis. Een heel leuk klein, zeg maar zo'n puntdakhuisje. Hier precies op de hoek, aan de sloot. Hier zat ik vaak te spelen.
0: Is dit de Akersloot?
1: Nee, ik denk het niet. Nou ja, dan...
0: Ja, dat is toch wel mooi.
1: Dit was mijn uitzicht.
0: Nee, de loop.
1: Ja, dit was prachtig. Hier stond een schitterend oud huisje tot vorig jaar nog, geloof ik. Daar is nu dit voor in de plaats gekomen. Helaas. En nou, er is werkelijk geen één huis meer, geloof ik. Oh, dit huis was er vroeger wel, ja. Waar die mevrouw nu staat te zwaaien.
0: Is dit hier ook toeristisch, hè, zomers?
1: Nou, door de watersport natuurlijk wel, hè.
0: Nou, dat wel, maar... Je hebt geen grote paviljoens en
1: zo? Nee. Je hebt een paar jachthavens. Vroeger was er één kleine jachthaven hier. Maar nu zijn er een paar hele grote.
0: Kijk, er staan al enkele lieden om te kijken. Wie komt daar aan?
1: Nou, hier zwom ik altijd.
0: Kon je daar wel in?
1: Ja. Tenminste. Dat is gebleken. Ik leef nog. Nou, ik geloof dat...
0: Maar je kunt ook niet verder daar.
1: Oh, ja. In de 60 jaar, eind 60 jaar, was het een tijdje heel vies. Maar
0: je kunt daar ook niet verder.
1: Nee. En toen, maar nu is het weer schoon. Nu mogen we weer. Dus jongens, neem een duik.
0: Tineke Schoenmaker. Eigenlijk mijn favoriete blueszangeres uit Nederland. Luisteraars mag gehoord worden. Tineke, hartstikke bedankt voor het interview namens de VBRO en Radio Drenthe.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Tineke Schoenmaker, de zangeres van Battlehouse, de muziek op die hele winderige dag, die was van Paco de Lucia, Andalusia, Smokestack Lightning van Howlin' Wolf, The Country Gentleman met One Morning in May en een stuk, een wals van Brahms, nummer 12, opus 39, en die weer uitvoerde door de pianist Idel Biré. Van Akersloot gaan we door Achilles. Voetballen in Assen, aan de zuidkant van Assen. Harry Muske is al jarenlang lid van Achilles. En volgens mij blijft hij die club ook altijd trouw. We gaan naar het veld.

Ja, luisteraars, waar lopen we nou? We lopen nu hier vlak achter de smelt. En wij lopen hier op Stadsbroek. En dat heet is het sportpark De Broeklaan. Dat ligt helemaal aan de uiterste rand van het Assenbos. En wij staan hier eigenlijk voor het originele voetbalveld van de AC en CV Achilles 1894. Toen is die vereniging opgericht. We staan nog voor het hek. Het is eigenlijk nog precies zoals het toen was, het sportveld. En we zullen eens even kijken of je daar langs kunt. Want nu speelt daar FC Assen. En kijk eens, een dikke hek. En we kunnen er wel langs. Kijk hier aan de linkerkant. Kijk die conifeer, die hele grote, die staat er nog allemaal. Hier heb je het voormalige hoofdveld van Achilles. En ja, zeg ze, hoe kon je dan bij Achilles? Je woonde in een arbeidersbuurt en waar iedereen lid van Assen Boys was. Ja, ik was toen naar de Noorder-Singelschool gegaan en al die mensen die daarop zaten, die gingen naar Achilles toe. Vandaar dat ik ook Henk Schokker, die toen ook later in het eerste zat, leerde kennen en al die andere mensen. Maar dit is, kijk, de oude tribune heet daar ook nog. En die is ook nog precies zoals het is. Eronder is, hebben ze nou het clubcafé of het van Azen. En hier vlak achter, daar was het zwembad van Azen. En daaronder, daar kon je dan ook omkleden. Voor de zwembad, helemaal van die kleedhokjes daar. En daar weer achter, daar had je dan zo'n gebouwtje waar wij dan, als kinderen moesten wij daar, toen was ik nog C1 of B en zo, moesten wij daar omkleden. Moest ik helemaal dwars door het bos heen komen met op de fiets met een lampje. Dan was dat bos nog veel dichter. Dan was het ook nog. Ja, dan was het. S'avonds moest je dan. En dan moet je voorstellen dat het zulk weer is. Nou, dan was het nat weer. En dan moest je als andere jongen moest je daar naartoe. Nou, dan moest je je omkleden in de kolen. Want verwarming en zo waren niet. En douchen, dat was ook niet aanwezig. Dat was gewoon kraan. En soms, dan dook wij altijd. Ik ging onder de draaddeur. Dat mocht wel niet. Maar dan sprongen wij in het zwembad. Kijk, en die oude tribune, die is hier nog precies zo. Kijk, daar is het bordes, daar zat dan het bestuur van de vereniging. Maar dit is nog wel de grootste tribune en de mooiste van natuurlijk van Hulazen en zo. Het is nog echt de oude, zoals die in de meer en zo, Sparta, weet je wel. Nou, en dan moet je je voorstellen, hier kwamen ze dan uur. En hier heb ik uitzien komen, onder andere nog Abel Lenstra. Die toen nog bij Heert Veen speelde met Abma en zo. En Hofman, hele goede voetballer, die voetbalde hier ook tegen Achilles. En ik heb hier ook nog Ajax zien met onder andere Rinus Michels in de spits. Dus was ik 6 of 5 jaar, dan ging je hier naartoe en was Achilles voetballer. Nou, dat was waar, er stond hier gewoon wel. Ja, de grote ploegen uit Nederland kwamen hier, weet je wel. Nou, dan stond hier helemaal vol, daarachter lep het een beetje omhoog en daar helemaal. En je kon daar dan ook wel stiekem tussen het prikkeldraaddeur dan. En je handige jongen was, dan kon je voor niks. Maar dan. Ja, en mijn oom Frits Biemald, die heeft hier ook nog voetbal in het eerste van Achilles. Die heeft nog dat Nederlands B-elftal schop. De vader van de zwemster, Kleni Biemald, waar overigens een volle nicht van mij is. En maar Achilles was vroeger een elitevereniging. Dat is de AC en CV, dat betekent de AC voetbal- en cricketvereniging. En op zaterdagmiddag werd hier gekrikkerd. Er stonden hier allemaal mensen met witte pakken en dan vroegen wij ons af wat die mensen aan het doen waren. En daar begrepen wij helemaal geen hout van, weet je wel. En wikkerd en weet ik veel wat. En die lui die ging, en dan gingen ze weer van het veld af, gingen ze thee drinken. Wij begrepen helemaal niets van die spoor. Maar ik bedoel, het waren er ook niet zoveel die dat deden. Maar dan kun je toch even voorstellen wat voor vereniging dat was. Want vroeger moest je bij Achilles gebaloteerd worden. En het verhaal van mijn oom Frits is dat mijn oom Lammert, die was bij het spoor. Zo werd het al gezegd, ja, bij het spoor, je was bij het spoor. Maar die was gewoon normaal perronbeambte en deed wel eens achter het loket. Maar heel af en toe dan mocht hij ook wel de trein laten vertrekken en had een rode pet op. En dat was dan, weet je wel, dat was een hoge functie. Dus op de dag komen twee lui om te kijken of mijn onfrist er wel bij kon. En dat was net een lange stap toen die pannenkoek omhoog. Dus onfrist die kon wat, ja, goede baan, dus die kon wel bij Achilles. Zo is hij bij Achilles gekomen. Ja, dat is toch waar.

0: ze binden je nou weg. Kijk, want daarachter, daar het zeeveld, maar daar hadden we al die training van Jaapie Popken en zo. Maar daarachter had je het veld van Azen Boys. En er was altijd een hele grote concurrentie tussen. Ja, ze mochten me. Het was een beetje wel elite dan, zogenaamd, tegen arbeiders. Wat ik eigenlijk nooit begrepen heb, want ik kon goed met mensen van Azen Boys hoor. Maar toen ben we naar de andere kant gaan, naar de Lonenstraat, naar het Ameldenbos. En daar is Achilles nou inmiddels ook al weg. Maar daar heb ik dan een hele leuke tijd gehad. Want ik ben later een tijdje uit geweest. En toen ben ik weer begonnen. En ik ben inmiddels ook alweer zo'n 40 jaar lid van Achilles. Hoewel ik helemaal niet meer speel. Maar wij hebben toen met een, ze noemden het dan een artiestenelftal. Maar volgens mij was ik de enige artiest. Maar die anderen, dat waren meer mensen uit de horeca en schoolmeesters. En wij toen een elftal had wat... Jongens in zaten en die heel goed hadden kunnen voetballen. Of toen ook nog wel misschien met heel veel pijn en moeite in het eerste hadden kunnen spelen. Want op ditzelfde veld hebben wij Sportclub Assen, die speelde toen in de vierde klasse. KNVB, daar speelden wij met vijfde van de Gils. Wij versloegen ze met 5-2, weet je wel. Dus dat waren allemaal jongens zoals Geert Lohman, Noordelijk Amateur Elftal. Henk Schokker, het Noordelijk Amateur Elftal. Geert heb in het Drents Jeugdelftal speelt Bertus de Vroom. Rennie Zandbeur, die de eerste van Half Week speelde. De eerste van Sportclub en van M. Martin Verhaak, de eerste van ACV. Dat soort. Jaapie Bloemenk. Op een gegeven moment vonden ze dat niet meer leuk. Dus toen hebben ze een stop afgekondigd. Niemand mocht meer bij lage voetbal, weet je wel. Bij ons in ieder geval, dat mocht niet meer. Die mensen die erin zaten, die mochten er blijven. Maar heel veel plezier mee gehad. Met de fameuze leiders zoals daar zijn. Sjoerd Brouwer. En later Luc Rengers. En Tieme van Veen die nou een beetje dat doet. Van de witte bal. En de prachtige tijd. Ik heb er ook nog geen minuut aan dacht om te bedanken. Zo. Ik heb ook nooit de behoefte gehad om naar een andere club te gaan. Weet je wel. Ik bedoel, één keer leert altijd leren. En dat blijf ik ook wel. Maar dit was het fameuze complex van Achilles 94 en hier hebben zich nog wedstrijden naspeeld tussen grote ploegen en zo. Lenstra, wie heeft nou Lenstra nog zien voetballen? Men weet helemaal niet meer, sommigen weten niet meer wie Lenstra is natuurlijk. Een prachtige omgeving. Ik heb nooit begrepen waarom ze hier weg moesten. En zondags kwamen al die mensen lopen op een fiets door die stad weg. De Broeklaanhaven en zo. En dan daar werd er gevoetbal. Kijk, hier nog van die taluuts. Alleen je stond wel een beetje ver van het veld af, al die. En dat kan ik me nog herinneren. Het veld was wel nat. Het lag leeg. Misschien het werd vaak afgekeurd. Misschien ben ze daarom ook wel weggaan. Nou ja, dat is een groot complex. Achter kom hier het zwembad. Het was ook een hartstikke mooi zwembad. Ik heb daar zoveel in zwom. Het pierenbadje aan die kant. En dan had je 1,70 meter. Hij daar, dat was ook aan deze kant. Middenin naar 1,25 meter en dan het diepe. En dan bij Lautaal naar mijn zwemles. Ja, wie kan er zwemmen? Dat zo ging daar. Ja, ik had nooit de zwemles uit, maar ik kon wel zwemmen. Dus ik kan zwemmen, baf, in het diepe. En dan wie de mooiste op zo'n duikplank, een salto maken en zo, dat soort dingen. Ik moet er nou niet meer aan denken, maar goed. En dat om de meisjes te imponeren. Ja, Achilles. Toch een van de oudste verenigingen, ook van mede van Nederland. En het is niet zoals het nu is. Wordt het gesponsord geloof ik door de schoen, hoe is het nog weer? Scapino, ja. En de mensen die toen aan het... zoals Ouwe de Geter, die voorzitter, was een hartstikke aardige man. En netjes scheurde, daar kon je nog een keer mee lachen. En met Ouwe Vondeling en Kas Bielsma. En dan ging je nog voetballen op de fiets naar Fit Boys in Beelden en zo. Dat is nog helemaal weg, hè. En ook die mensen die zijn er niet meer. Maar dat was wel een goede sfeer. We waren de echte amateurs. En ja, het wordt nou... Kijk, het is nou hoofdklasse amateurs. Ik ben net kampioen van Nederland West. En dat betekent wel... Dat die spelers die daar speelden toch ook gemiddeld zo'n 30.000 gulden in het jaar verdienen. En dat er ook van clubliefde bar weinig overblijft, denk ik. He? Zo, wij sluiten. Dit moet in mijn oog. En dan doen we dat zo. En dan is het spul weer klaar.
1: En de muziek die jij hoorde tussen het gesprek in van Harry op het veld van Achilles, die muziek die was van QB and the Blizzards, Feeling Down Low. Dat was hem voor vandaag, mensen. Harry's Blues. Maak deur Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
3: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
4: Van Morrison deed veel ervaring op in de Ierse showbands en meestal als saxofonist. En later werd hij de frontman van de formatie Dem. Dit was de debuutsingle uit 1964 van Dem, Don't Start Crying Now. You ain't never had-

Them, Don't Start Crying Now. Gloria was de eerste hit die Van Morrison componeerde en dat nummer werd meteen gecoverd door een andere band uit Belfast, The Wheels, met zanger Brian Rossi en gitarist Herbie Armstrong, die later in de begeleidingsband van Van Morrison speelde. The Wheels, Gloria.

The Wheels, Gloria. Het Kingston Trio, dat is een folkgroep uit San Francisco en ze bestaan al sinds 1954. Ze hebben 64 albums gemaakt en ze stonden met 14 albums in de top 10 in Amerika. Het klinkt intussen iets wat gedateerd, maar folk blijft in Amerika een belangrijke stroming in de muziek. Het Kingston Trio, Where Have All the Flowers Gone?

Kingston Trio, Where Have All the Flowers Gone? Het is een compositie van Doris Troy uit New York en zat er een nummer 1 hit mee in Canada en in Amerika was het een top 10 hit. Er verschenen covers van Martha and the Vandellas, The Scorpions, Lulu and the Lovers en Murray, Ian Matthews, Linda Ronstadt en Brian Ferry. En dit zijn de Hollies uit Manchester. Just One Look.

Dolly's Just One Look. De Turtles weigerden een nummer op te nemen van P.F. Sloan. En toen werd Evil Destruction een nummer 1 hit in Amerika voor Barry McGuire. Maar P.F. Sloan had nog meer nummers in de aanbieding. En ook dit nummer werd een grote hit in Amerika en Canada. En was ook weer geschreven door P.F. Sloan. De Turtles, Let Me Be.

0: The Turtles, Let Me Be. Het is een compositie van singer-songwriter Ellie Greenwich uit New York. En ze nam het zelf op in 1963, maar haar single flopte. Een cover van de Exciters werd een grote hit in Amerika. En vervolgens werd het in Engeland opgenomen door Manfred Mann met zanger Paul Jones. En dat werd een wereldhit. Een nummer 1 hit in Canada, Zweden, Engeland en Amerika. 2 in Australië en Ierland. 4 in Finland, Duitsland en Noorwegen. En 6 in Nederland. Manfred Mann, Dua Diddy Diddy.
1: There she was, just a woman.

Manfred Mann, Doa Diddy Diddy. Het is een compositie van Jonathan King en het werd opgenomen door een aantal ex-militairen van de Engelse luchtmacht. Hedgehoppers, dat zijn laag overvliegende straaljagers, vandaar de naam Hedgehoppers Anonymous. Het werd een top 5 hit in Amerika. Hedgehoppers Anonymous. It's Good News Week.

Headshoppers Anonymous, It's Good News Week. Jerry and the Pacemakers uit Liverpool, dat was de band van zanger-gitarist Jerry Marsden. En de eerste vier singles werden allemaal nummer 1 hits. How Do You Do It, I Like It, You Never Walk Alone en I'm the One. En dat lukte zelfs de Beatles niet. En de volgende single viel wat tegen. Dat werd slechts een top 10 hit in Engeland, Canada, Nieuw-Zeeland en Amerika. Jerry and the Pacemakers, Don't Let the Sun Catch You Crying.

Jerry and the Pacemakers, Don't Let the Sun Catch You Crying. The Rascals, dat was een band uit New Jersey met toetsenist Felix Cavalier en zanger Eddie Brigetti. En het was een grote band in Amerika met 19 hits, waaronder 6 nummer 1 hits. Dit werd ook weer een nummer 1 hit in Amerika en Canada. En Bruce Springsteen was een fan van de band en speelde af en toe als gast mee. The Rascals, People Got to Be Free. All

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Soul Funkin' Blues van de Blackburn Brothers is het album van deze week. En de Blackburn Brothers, dat is een funkband uit Toronto, Canada, met drie broers. Dwayne, de zanger, Brooke, de gitarist en Corey, de drummer. En er is nog een vierde broer, Robert Blackburn. En hij is de songwriter van het nieuwe album, de Blackburn Brothers. She's a Heartbreaker.

The Blackburn Brothers. She's a Heartbreaker. Paul McCartney schreef een serie hits voor het duo Peter en Gordon. En dat kwam omdat hij verkering had met Jean Asher, de zus van Peter Asher. En deze Peter Asher werd later een beroemde producer, onder meer van Linda Ronstadt. Peter en Gordon, Nobody I Know.

Peter and Gordon, Nobody I Know. Het was de comeback single van Dion na een periode in een afkeerkliniek voor zijn cocaïne- en heroïneverslaving. En het gaat over drie vermoorde grote Amerikanen: Abraham Lincoln, Martin Luther King en John F. Kennedy. Het werd een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Dion, Abraham, Martin en John.

Guillaume, Abraham Martin en John. Het was een single voor Didi Warwick in 1963 en die flopte hopeloos. Maar een cover van Betty Everett werd wel een hit in Amerika. En vervolgens werd het nog gecoverd door Ike en Tina Turner, Little Milton, Linda Ronstadt, Michael Bolton, Van Halen en Elvis Costello. En het was een hit in Engeland en Frankrijk en Amerika voor de Swinging Blue Jeans. You're No Good.

swinging blue jeans, you're no good. The Temptations weigerden een nummer op te nemen met politiek getinte teksten en daardoor kregen Beatrice van Motown, Edwin Starr, de kans van zijn leven. Hij mocht het nummer toen opnemen en het werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. En toen namen de Temptations het alsnog op. Edwin Starr, War.

Edwin Starr, War. De Paramounts, dat is een band uit de Engelse kustplaats Southend-on-Sea met zanger Gary Brooker. En de band was niet bijster succesvol. Ze speelden in het dansale circuit langs de kust. Maar daar kwam verandering in, want ze gingen verder als Procol Harum. En het volgende nummer van de band werd een wereldhit, A Wider Shade of Pale. Maar dit is het enige hitje wat gescoord werd door de Paramounts als de Paramounts. Poison Ivy.

Paramount, Poison Ivy. Little Sonny, dat is Aaron Willis uit Alabama. Maar Sonny Boy Williamson was zijn grote held en daarom noemde hij zich Little Sonny. Hij begon als mondharmonica-speler in de Good Times Bar in Detroit. En later speelde hij daar in de band van Washboard Willie. Hij bleef 15 jaar in het clubcircuit van Detroit hangen. En later werd hij een grote jongen en speelde hij met de blueslegendes John Lee Hooker, Eddie Kirkland, Bobby Bland en Otis Clay. Little Sonny, baby, what you want me to do?

Little Sonny, Baby What You Want Me To Do. Cilla Black was de garderobejuffrouw in de Cavern Club in Liverpool en ze mocht heel af en toe een liedje zingen met de Beatles en John Lennon regelde voor haar een platencontractje. Ze mocht een singeltje opnemen en ze coverde een nummer van Dionne Warwick. Die had er al een grote hit mee gehad in Amerika, maar Cilla Black scoorde een nummer 1 hit mee in Engeland en het werd tevens een hit in Ierland, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Nederland en Australië. Cilla Black, Anyone Who Had a Heart.

Cilla Black, Anyone Who Had a Heart. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Jimmy McCracklin was een bluespianist uit Arkansas. Hij leverde 34 albums af en na zijn militaire diensttijd bleef hij in Californië wonen en daar werkte hij als barpianist in Club Savoy. In de jaren 70 begon hij voor zichzelf met een eigen zaak, de Continental Club in San Francisco, waar T-Bone Walker, Emma Thomas, Big Joe Turner, Big Mama Thornton en Etta James optraden. Jimmy McCracklin, Just Got to Know.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Bij de tweede aflevering van de serie The Way Up North. Verslag van onze reis naar Amerika. Van de Mississippi Delta naar de grote steden in het noorden. En in deze aflevering doet wij Clarksdale en omgeving aan.
3: Ja, Clarksdale's luisteraars, ik heb het al een keer gezegd. Dat is de hoofdstad van de blues, tenminste in dat gebied. In de Mississippi Triangle, in de Mississippi Driehoek. En in Clarksdale, daar heb je verschillende punten. Waar je onder andere de blues met kunt maken. Je bent nog wat alle juke joints. Maar er is ook het museum, het bluesmuseum.
2: En dat museum dat is op een andere plek dan dat het 6 jaar terug was. Vandoor dat de wezen hem gaan kijken.
4: Het gebouw dat is gerenoveerd. En het is een ander deel van het gebouw waar we nu in zitten. Van het bluesmuseum in Clarksdale, Mississippi. Eigenlijk het middelpunt van de blueswereld in Mississippi. En eigenlijk het vertrekpunt van vele bluesmarks en legends hier in de buurt. Iedereen heeft hier praktisch gewoond en iedereen heeft hier praktisch gespeeld. Dat is een heel belangrijke plek hier. En het museum wordt net bezocht door een bus met blanke toeristen. Dat zijn wel Amerikaanse mensen. Dus zo te zien is het ook een van de weinig attractieve punten hier in Clarksdale verder.
2: Het is wel op een mooie plek hier natuurlijk, net aan de spoorlijn, aan de Olde Spoorlijn.
4: Ja, en het is eigenlijk ook een beetje op het kruispunt. Hè? Het is op het kruispunt van waar je de ene kant naar Stovel gaat, de kant op van de plantage van waar Muddy Waters werkt heb. En aan de andere kant kun je weer naar Greenville en je kunt naar Marx en je kunt van alle kanten op. En je kunt ook weer terug op Highway 61 naar Memphis en Robinsonville waar Robert Johnson opgegroeid is. Tunica, waar James Cotton geboren is. En je bent hier Memphis Mini trouwens ook. Je bent hier eigenlijk op een legendarische bluesplek.
2: Toch is het wel een beetje gek gevoel dat in een museum moet zitten, hè?
4: Ja, dat is natuurlijk een beetje bitter eigenlijk. Eigenlijk zou je moeten zeggen van die blues die moet springlevendig wezen. Maar wij zijn hier om erachter te komen of dat nog zo is. Wij willen straks ook nog eens even kijken of het verhaal van die crossroads waar is.
2: Is het niet een beetje een rare situatie dat zo'n museum is volgens mij niet door de Zwarte Meesten hier opgericht? Nee. Zou weer de Blank dan wezen?
4: Ja, dit is door de Blank dan. Het is een onderdeel van de library, de local library hier. Van de openbare bibliotheek, zou ik maar zeggen. Hè? Ja, in Nederland zie je dat ook wel, dat een beetje cultuur, dat er soms een zaaltje bij is. Maar dat is hier ook het geval. De hele culturele leven, dat speelt zich, van Clarksdale, dat speelt zich eigenlijk in dit gebouw af.
2: En je ziet ook dat, we staan vlak bij de gitaar van ZZ Top. Van Billy Gibbons volgens mij, of niet?
4: Ja. Dat is de gitaar die hij geschonken heeft en die over de hele wereld gegaan is. En waar dan geld kan worden gedoneerd voor het museum.
2: Ja, is dit die gitaar die hij maakte en vuurt een stuk hold van de Cabin of Muddy Waters?
4: Ja, dit is de Muddy Waters gitaar. En wat ik hier nou toevallig net naast zie, dat is de grafsteen van Mississippi Frank McDowell. Ja. En donated by Skip Henderson. En ja, Frank McDowell moet hier vlakbij liggen. Die ligt in Como. Dat is tussen Memphis en Clarksdale in.
2: Zo zag hij dan begonnen toch een beetje waardering te krijgen, heb ik het idee, of niet?
4: Nou, ik vind ook dat dat nodig is. Want misschien dat de blanke Amerikaan het niet wilden weten. Maar de blues is natuurlijk en de blues en de jazz is natuurlijk een hele belangrijke cornerstone. Hè? Eigenlijk een fundament van de Amerikaanse cultuur. En ik ben ook blij dat ik hier een boel blanke mensen zie die geïnteresseerd zijn. En dat die mensen dat ook voortzetten. Want het is een muziek die het weer is. Het is echt cultuur. Want binnenkort bestaat het 100 jaar. In 1903 was het dat W.C. Handy dan de blues ontdekte. En men neemt aan dat dat het punt was, het vertrekpunt van de blues. Maar men zegt 1900, 1888, niet precies aan te wijzen.

0: Dit is de echte country blues, hè?
1: Yeah. Fred McDowell was dat with Good Morning, Little Schoolgirl, on het R-Hooley label.
0: Ja, een man die, die eigenlijk pas in de 70e jaren ontdekt is. Althans, naar de blanke mensen toe. Want daarvoor was hij eigenlijk alleen nog maar in de kleine kring van de zwarte wereld bekend, hoor, in het noorden van Mississippi, hè?
1: Ja, ik bedoel, ze speelden ook alleen maar voor elkaar, hè, natuurlijk. Ik bedoel, als je kijkt dat Lomax daar ging opnemen en bijna een vrijgeleide had, maar daar op een gegeven moment toch door de local sheriff als nigger lover betiteld werd. En dat het heel moeilijk was om opnames te maken, dan weet je wel hoe dat ging daar natuurlijk.
0: Ja, want toen dit is in, dacht ik, in 1974 of nee, 72 opgenomen, de Chris Strachwitz, ook een bekende naam trouwens.
1: Ja. Ja, Strachwitz was van de R-Hooley label, denk ik.
0: Ja, daardoor is dit ook op u gebracht, ja.
1: Trouwens, een R-Hooley lustra's, dat is ook een soort van holler. Even, ik wist dat ook niet, ben er onlangs achter gekomen. Het is wel een mooie titel, of een mooie titel van een label eigenlijk.
0: Ja, R-Hooley, ja. Stones hebben me eigenlijk ook bekend gemaakt, want die heb zien nummer van Fred McDowell, You Got a Move, heb ze opgenomen op de cd Sticky Fingers. Fred McDowell was dit, van de LP of de CD is dat dan tegenwoordig Good Morning Little Schoolgirl met Fred's Ramblin' Blues. Ja, we moeten nog eens even terug naar het museum, hè?
1: Ja.
0: Zullen de negers hier zelf wel komen eigenlijk? Zullen die wel waardering, interesse voor hun eigen cultuur hebben?
1: Dat is een goede vraag natuurlijk. Overigens ben die mensen heel vriendelijk. Wij kregen hier toestemming van de directrice van het gebouw. En die gaat natuurlijk ook niet alleen over dat museum, maar dat zal ook wel weer over de bibliotheek gaan. En toen we die vroegen, als zij het gesprek met ons wil voeren, toen zei ze, nee, dat doe ik niet, want ik weet er maar een heel klein, tiny bitje van. Dus dat geeft alweer goed aan hoe dat precies zit hier.
0: Ja, maar ook met zelfkennis, dat ze dat ook overloopt aan de mensen die er wel verstaan van.
1: Ja, dat is hier toch iedere keer wel het geval.
0: Volgens mij kreeg ze een voorstelling hier zo.
1: Ja, ik denk dat ze een lezing kreeg. En misschien zal het handig zijn om het even met te nemen.
2: Ja. Die wird nicht mehr in Größe wie so 60 cm höchstens, ne? Und die Blumen dann.
1: En dan merken we al direct dat het geen Amerikaan ben, maar Duitsers. Hoe bestuurt dit nou in godsnaam?
0: Ja, maar ja, kan ook Duitsers uit Amerika wezen.
1: Dat kan natuurlijk ook, ja.
2: En dan komen, also het wird ja nog gepflückt met de machine, alle wachten komen in de machine. Dan geht die machine zo een cotton gin. What is a cotton gin? A cotton gin is een baumwollefabriek. Daar wird also die sämtliche Baumwolle, die Watten, die komen in een Staubsauger. Daar wird also die Watte entfernt.

0: Delta Blues Museum en ZZ Top, de Pan Am Highway Blues van ZZ Top uit 1976 van de LP, de eerste LP volgens mij,
1: Terras. Ja, een van de eerste, ja. Terras, ja.
0: Billy Gibbons, Dusty Hill en Frank Beard.
1: Ja, mooie titel Terras. En eigenlijk betekent de Texas, daar hebben ze het verbasterd, dat betekent in het Indiaans namelijk vriend. Is altijd wel leuk om dat te weten. Trouwens, ZZ Top is natuurlijk ook belangrijk voor het Blues Museum, want is ook een ondersteunende factor geweest daar natuurlijk. Die Billy Gibbons die doet ook nog wel dingen voor Dockery Plantation. En zo betalen die jongens toch eigenlijk een beetje terug van waar ze hun muziek aan ontleend hebt.
0: Want zie, die gitaar, een van die gitaren van hun, die is bouwd uit het
1: De Muddy Cabin gitaar.
0: Ja, en die is de hele wereld overgegaan.
1: Ja, ja, en het geld kwam dan ten goede aan
0: Delta Blues.
1: Aan het Delta Blues Museum. En zo zie je maar weer dat er toch nog een aantal blanke mensen bent die om die muziek geven.
0: Misschien wel vooral blanke mensen, ja.
1: Ja, ja,
0: ja, dat blijkt toch vaak.
1: Ja, he? Heel vaak wel, ja.
0: We hebben het museum uitstapt. Klaagsdeel is op zich niet een grote plaats. Hoor. Het is een uitgebreid dorp, zeg maar. Maar het ligt midden in de grote vlakte door zo van de Mississippi Delta. En door ben je kwam weer op een hele rustige plek terecht.

0: Zou zo nog vroeger klinken, hè?
1: Nou, ik weet niet of ze zo op de straat liep te spelen. Maar het instrument is hetzelfde bleef, dus ik denk dat het zo klonken hebben. Albert.
0: Ja, hij hier zo staat. Midden in de Mississippi Delta eigenlijk. Op een cruising. Ja, dan kun je toch nog 40, 50 jaar terug in de tijd verplaatst.
1: Ja, en we staan ook midden in de katoenvelden. En aan de andere kant, daar stiet eten, daar stiet de riest.
0: Ja.
1: En het zal gewoon, inderdaad. En ik denk ook dat het er ongeveer wel zo uitzien heeft. Want veel is er hier natuurlijk niet veranderd. Dat het er inderdaad zo uit had kunnen zien.
0: Ja.
1: Nou, we zijn hier.
0: Ja, we stonden hier achter de. Daar kwamen we langs, bij de Stovall Plantation, hè?
1: Ja, wij staan. De Stovall Plantation was een plantation waar Muddy Waters werkte en een heleboel andere mensen. En dat ligt hier vlak achter. Wij zijn naar de crossroads gegaan, het kruispunt, wat de mensen dan zeggen. Het is niet die van 61, we hebben een willekeurige gekozen. Het ligt hier wel vlakbij, maar het is 61 zoals hij er nou ligt. Dat is niet meer de 61 van vroeger, want dat is een ander tracé. En dat ligt er ook nog wel, maar dat is een vervallen straat eigenlijk. Nou, wij staan hier midden in de katoenvelden en dit zal er een beetje op leken hebben, denk ik. Nou, het verhaal van de crossroads.
0: Het is zo'n begrip, hè? Crossroads in de blues.
1: Ja, het is natuurlijk voorkomen in een song van Robert Johnson, Down on the Crossroads. En het verhaal wil dat Robert Johnson ging spelen met Son House en dat hij dat Son House tegen hem zei van nou mijn jong, ga jij nog maar een aantal jaren studeren en gitaar leren spelen, want je kunt er niks van. En dan een jaar kwam Robert Johnson terug en die ging zitten en die speelde eigenlijk al die lui weg. En vanaf dat moment, en hij zei, toen zeiden ze, wat heb je dat leren? Hij zei, on the crossroads. En vanaf dat moment dachten ze dat hij zijn ziel aan de duivel verkocht had. Dus if you're on the crossroads, dan kun je de verkeerde kant op gaan. Je kunt de kant op gaan, waarschijnlijk, waar de duivel je grijpt. Mm. Of je kunt de goede kant misschien op gaan.
0: En het is een beetje een mythe worden, hè?
1: Het is een mythe worden. Het is ook een beetje een cliché worden, vind ik. In die zin dat iedereen, of je er nou wel of niet west is, wel een liedje over de crossroads maakt. En dat vind ik, dat wordt dan, ja, dan wordt het vanzelf tot een soort van cliché, hè.

0: De originele Crossroad Blues van Robert Johnson, zoals die in 36, 37 was dat, hè? Dat die opgenomen is ja. Voor een voor ARC.
1: Ja, het is in, op een hotelkamer in San Antonio opgenomen.
0: Ja. Je hebt even niet zo heel veel stukken gemaakt, hè?
1: Nee, 29 of zo.
0: Ja. U de bracht in een hele mooie box.
1: Ja, ook die jongen, ook die Cone, die heeft dat ook samengesteld. Die ook dat boek schreef met van Nothing But The Blues. Oh, die ja. Dat ook samengesteld heb. Een prachtige collectie overigens. En alle takes staan erop. Dus zeg twee versies van enzovoort ja, enzovoort. Ja. En daar bent over de hele wereld bent daar heel veel van verkocht. En dat is toch verwonderlijk voor de muziek zoals die nou op geluid dragen stiet. Want het klinkt natuurlijk heel krakkemikkig natuurlijk. Dan bent er toch nog wel aardig wat liefhebbers van deze muziek. Nou ja, over de hele wereld is het natuurlijk ook niet zo gek veel. Maar het is toch verwonderlijk dat je met zo'n box uitkomt en dat er zoveel van verkocht wordt.
0: Ik kan nog gewoon welke invloed deze man had heeft op vele generaties achter hem. En daarmee is ook eigenlijk een van de... Ja, van de grondleggers van de bluesmuziek.
1: Ja, de eerste generatie kun je wel zeggen. Hè? Robert Johnson, Blind Lemon Jefferson, Charlie Patton, Son House. Daar moet je in delen
0: ja,
1: eigenlijk.
0: Ja, en dat allemaal uit de Mississippi Delta.
1: Ik denk dat een heleboel lui en ook wat geen filosofisch hier op de crossroad een verkeerde weg bent inslagen. En zeker de Blank. Die had een sproeivliegtuig op de achtergrond, Lustra's. Die zorgt ervoor dat Bol Weevil niet in de katoen gaat zitten. Dat is een beestje wat de katoen afvreet.
2: Ja, en die ervoor gezorgd heeft, samen met de trekker, dat er eigenlijk voor de zwarte mensen geen werk meer in de katoenwereld is. Hè?
1: Ja, dat is natuurlijk waar. Daar kwam de oorlog nog een keer bij.
2: Ja, je kan beter gif spuiten dan met de hak de deur gaan.
1: Ja, ik bedoel, het was gewoon een stuk... het werkt een stuk sneller natuurlijk. Maar om nog even op het goede en slechte terecht te komen, ik denk dat de Blanken hier de verkeerde weg in een slaak bent. Want die hebt natuurlijk hier zo'n beetje alles fout gedaan. Ik bedoel, ze hebben eerst de Choctaws, dat zijn de Indianen die hier leven, hebben ze weggejaagd. En daarna hebben ze zelfs nog mensen uit Afrika hier naartoe gehaald om het land te bewerken.
2: En, maar schaam je u dan niet een beetje om hier te staan?
1: Nou, enige gêne heb je wel natuurlijk. Om vanwege. Als je ziet wat wij dan hebben en wat deze mensen hebben. Ik bedoel, maar aan de andere kant, ja, heb ik er ook wel heel veel van opstoot. Van het bluesing in het algemeen. Want dat komt toch weer die mensen weg, natuurlijk. Ik voel hier wel wat. Ik heb hier wat met. Ik denk dat Mississippi een beetje meer land worden is. Het is net wat Alan Lomax in zijn prachtige boek zegt. It's the land where the blues began. En dat kun je hier ook voelen. En dat vind ik een machtig gevoel.
2: Ja, en dan hoort u Drenthe Vutselen gaan, wat ik me niet voor kan stellen. Dan zullen we naar Mississippi gaan.
1: Het is een van de plaatsen waar de harden mee overeind gaan staan. Ik bedoel, dat is hier en dat heb ik op een bepaalde plek op Creta. Toen ik de discus van Feistos zag, ook een soort van heilige plek. En dat heb ik wel eens hard op de Karlsbrug in Praag. Maar dat heb ik hier zeker ook. En omdat dit ook nog eens een keer een materie is waar ik zelf ook veel over weet, ja, stiet dat natuurlijk ontzettend dicht bij je. Hmm. En ik vind het prachtig.
2: Dit hoor je wel in een herinnering, zoiets.
1: Jazeker, dat blijf je altijd bij. Dit is prachtig.
2: Dan lopen we hem de crossroads over.
3: Ja. Yeah.
2: En dan denk ik weer...
3: dat wij de goede weg
2: Wie durft dat in zijn leven te zeggen dat hij dat doet trouwens?
1: Ja, het leven is natuurlijk een kwestie van keuzes maken. En dat en daarom loopt hij hier. Dat is een beetje symbolisch ook.
2: Ja, maar ik denk, door dat kruispunt denk ik ook veel. Ik bedoel, wat zou het leven saai weer en hij niet een keer af kunnen slaan, ja?
1: Ja. Maar ja, je hebt mensen die maken redelijk veel goede keuzes en je hebt een koppel. Die maakt altijd de verkeerde.
2: En je hebt ook mensen die gaan alleen maar rechtdoor. Die kijkt naar links, die kijkt niet links, die kijkt niet rechts. Die kijkt alleen maar voor u.
1: Ja, zo is het.

0: Thank Eric you. Clapton, please, the vocal.
1: Dit is een van de bekendste blanke vertolkingen van Crossroads, hè, van Robert Johnson.
2: Ja, hier kun je dus hier merk je dus weer duidelijk hoeveel invloed die muziek had op de Britse blues. En ja. Die kwamen dus eigenlijk vrij snel al met die muziek.
1: En, Nick, ja, 68 was dit.
2: Ja, ik ketste toen weer terug naar Amerika. Toen kreeg je ook ineens in Amerika veel mensen die blues gingen spelen en zo. Vooral blanke mensen. Ook. Een heel groot verschil tussen de originele versie, hè, van Robert Johnson.
1: Ja, wat in voor alle duidelijkheid, de kenners weten het natuurlijk, maar dit was de Cream met Eric Clapton en Jack Bruce en Ginger Baker.
2: Ja.
1: En die. Ja, die baseerden zich natuurlijk toch in heel sterke mate op de bluesmuziek.
2: Ja, die zeker Clapton was een bluesfanaat. Speelde eerst bij John Mayall's Bluesbreakers. Jack Bruce kwam eigenlijk meer uit de jazz. Maar dat ligt toch altijd wel vlak bij elkaar. En Ginger Baker ook natuurlijk. En dat was een fameus trio eigenlijk, de Cream, in de 60, eind 60 jaar, zou ik maar zeggen.
1: Ja, en die kreeg dan dat de originele zwarte Amerikaanse muziek, dat die dan door de blanken ontdekt wordt. Want die eerste cd die we draaien van Fred McDowell, die was door Chris Trackwich, was ook in diezelfde periode was opgenomen. En die ziet dan ook dat in die tijd die Amerikaanse blueszangers, dat die naar festivals onder andere in Europa komt.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja, ietsje eerder eigenlijk al, eind 50, begin 60 jaar.
1: Maar toen al?
2: Is het American Folk Blues Festival verschenen in in Europa. En ik moet je zeggen dat ik daar ook wel door beïnvloed ben. Want het was voor die tijd, daar heb ik eigenlijk ook, ben ik ook met dat soort van blues ben ik begonnen. In die zin van dat je dus mensen als John Lee Hooker kon horen. Je kon mensen als Muddy Waters horen. Fred McDowell, al dat soort mensen verscheen plotseling op het toneel in Amerika. En die werden hier naartoe gehaald door een Duitse promotor duo Lipman en Rowe, de American Folk Blues Festival. En dat kwam ook eerst in Engeland en dan ging het naar Europa toe.
1: Even terug naar de Delta, naar de Mississippi Delta, want het is ook een heel apart landschap door zo, hè?
2: Ja, het is vlak en heat en een beetje vochtig. En daar moet je wel tekenen overigens.
3: Ik vind het zo mooi met die telegraafpolen, hè? Die stroomdron die zo langs de weg staat.
4: Ja, dat is het perspectief, hè, als je dat zo ziet.
3: Dit is wel een plekje voor fotografen hier.
2: Dit is, ja, absoluut. Dit is een leuk veld, jongen. Hé, hey, dit is een prachtig gebied. Het is ook landschappelijk, zou je zeggen, van... Nou ja, het is vlak. Het lijkt wel wat op de polder, hè, in Nederland. Maar toch, alleen al de temperatuur en het gevoel wat je hierbij hebt en bepaalde dingen, die maken het tot wat het is gewoon.
3: Maar voelen je nou wat bij terug dat hier mensen een lopen zullen kunnen hebben als Robert Johnson en Bukka White en noem maar op?
2: Nou, dat is natuurlijk voor Drenthe natuurlijk redelijk nog enigszins verklaarbaar. Je kunt het natuurlijk ook nog een beetje vergelijken met mensen vroeger over de heide heen, vervenus en zo en dat soort werk. Die parallel zie ik nog wel, maar wat die mensen metmaakt hebben, dat staat natuurlijk wel heel ver van dat het wij gewoon niet metmaakt en dat kunnen wij ook heel moeilijk navertellen. Daar verbinden wij hier ook onder achter proberen te komen hoe dat nou west is.
3: Ja, Jan, vroeger in Drenthe had ook de zaandpaarden, Jan, de paarden door het veen en de veenbruggen en dat soort dingen.
4: Ja.
2: Ook mensen die alleen nog daar overheen gingen, heb mensen mij wel eens verteld in Grollo. En die ook gewoon messen bezig hadden. Want ook niet wisten wie daar over het veen kwam. En je kon maar nooit weten of het verkeerd volk was. Ja. En hier ben natuurlijk ook, dat is hier natuurlijk ook gebeurd. Een heleboel mensen hebt, ook muzikanten, als die ergens speelde in zijn duke, dan ben ze gewoon beroofd. En die hadden ook meestal een wapen bezig. En het verhaal van Robert Johnson is natuurlijk ook bekend, hè? Heel kort leeft, 29 stukken op de plaats zet, opgenomen in San Antonio ergens, op motelkamer. En 10 jaar geleden nu te bracht in een cassette en miljoenen verkocht, hoe is het godsnaam mogelijk? Ja. Over muziek die heel krakkemikkig klinkt, want ik bedoel, het is heel lang geleden opgenomen.
4: Ja, kort leven maar.
3: Ja.
4: Vergiftigd door een jaloerse. Hij zal het aanleg hebben met de vrouw van een van de tenten waar hij speelde. Anders zeg ik weer even, door een jaloerse vrouw vergiftigd. Men weet niet waar hij begraven is. Er zijn nu al drie plekken waar hij begraven zal liggen. Eén, dat is Morgan City, waar wij toen west bent. Maar Robert Johnson was ook nog, hij heette Johnson, maar heette eigenlijk anders. Hij was ook nog geadopteerd. Of tenminste, hij heeft de naam aangenomen van de man die later bij zijn moeder was. En zo hebben we ook nog op een gegeven moment, hij is te trouwd west en heeft een auto-ongeluk gehad waarbij zijn jonge vrouw overleden is en ook nog de baby verloren heeft. Het spuitvliegtuig, daar gaat hij net over. Later legt hij het aan met een oudere vrouw die hem helemaal, zeg maar zeggen, onderhield. Want Robert Johnson zegt dat hij altijd goed gekleed uit. Ja. Maar het heeft een legendarisch leven geleid. Hij dook overal op. En er is eigenlijk niet zo gek veel van hem bekend.
3: Ja, maar dat is misschien wel het mooiste, want doordeur kreeg je juist die legendevorming, ja?
4: Ja.
3: Hij alles weet van iemand, dan valt er ook weinig meer te roeren en bij te fantaseren.
4: Ja, en de tijd was natuurlijk anders. Hè. Het ging te voet en het nieuws ging veel trager. En daardoor kwamen er ook heel veel verhalen in de wereld natuurlijk.
5: Laid over in the evening child, I feel it. Like blowing my home. I woke up this morning, find my little baby gone. Late over in the evening, man, I feel like blowing my home.

0: Hele olde opname van Muddy Waters. Een stuk van Robert Johnson, The Walking Blues. Dat is een hele vroege Muddy, hè?
1: Ja, heel authentiek.
0: Ja.
1: Je hoort ook de slide hoor je over de hals ingaan. Over de nek van de gitaar. Mooi altijd om dat soort begeluiden te horen, de opnames. Niet dat hele gepolijste, weet je wel.
0: Een gitaar en een mondharmonica. En het platteland van de Mississippi Delta. Crossroads, hè?
1: Ja.
0: Dat is ongeveer. Hij doorweer bindt. Ja, dan leeft er zelfs vandaag aan de dag nog steeds.
1: Ja, dat zit in de lucht, volgens mij.

0: Standing at the Crossroads in de 90er jaren. In de uitvoering van Tom Principato, nummer van Mickey Chubb, een Engelsman. Tom Principato, dat is een man uit Amerika.
1: Ja, ik kom uit Virginia.
0: De tabakstaat.
1: Ja, heb ook veel, vaak in Nederland wel gespeeld. Zo'n redelijke gitarist.
0: Van de CD Really Blue uit 1997. Muddy Waters, de Mojo Man. De man die... Hij is niet geboren in Stouffville, hè, in Clarksdale.
1: Nee, Rollin' Fork, Mississippi, daar is hij geboren.
0: Ja.
1: En daar is hij al vroeger vertrokken. Zijn vader ging niet met en toen is hij met zijn moeder richting Clarksdale gaan. En waar, naar de plantage van de Stouffills, ja. Familie Stouffill.
0: Het is een echte plattelandsman, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, god, ja, al die mensen. Dat Mississippi was natuurlijk ook het platteland. Ik bedoel, dat is de achtertuin van Amerika, zou ik maar zeggen. De backyards, de boondocks noemen ze Amerikaan daar ook. Hè. De achtergebleven plek, zou ik maar zeggen.
0: Billy Joe Royal heeft al eens
1: gezien. Down in the boondocks. Ja, prachtig, ja.
0: En daar kwam je terecht in een, zoals ze het door dan noemt, in een cabin. Door is opgegruisd.
1: Ja, ja. Vlak aan dat... Vlak aan het veld. Je kunt zo de deur uit en je kunt beginnen te pikken.
0: Ja, yeah, ja.
1: Yeah. Pikken cotton. Hè? Yeah. Ik bedoel, dat was... Met 6 man woont ze in we hebben er toen langs gekomen. In die muddy cabin, zou ik maar zeggen. Met heel veel mensen op een heel klein stukje. Een hele kleine ruimte, zou ik maar zeggen.
0: Het is een beetje het equivalent van de Drentse plank.
1: Ja, absoluut, ja. Yeah.
0: Zo kun je het echt wel nemen.
1: Ja, ja. Dit was van hout. Bij ons was het van turf natuurlijk. Van plagen. Maar veel ruimte had ze er niet natuurlijk.
0: Country blues, dat was het.
1: Ja, ja, absoluut.
2: Late over in the evening, child, I feel like blowing my horn.

0: De country blues van Muddy Waters. Ongetwijfeld in de tijd dat hij op de Stovall Plantation woonde in wat nou dan heet Muddy's Cabin. Hij ging naar school in Clarksdale en ja, eigenlijk een beetje hetzelfde zoals hier. Hij kon 8 klassen naar de lagere scholen en ja, dan was het gebeurd.
1: Ja.
0: Want vervolgonderwijs was er niet. Een zwarte high school in Clarksdale die is pas in de 50e jaren gekomen.
1: Ja, dat was. Maar een klasgenoot van hem was ook nog Eddie Boyd. Daar had hij bij in de klas heen.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Ook een man die uit Clarksdale kwam en waar hij toen al met uppetrok.
0: In het boek lees je ook heel mooi dat op 7-jarige leeftijd, toen kreeg hij met de kerstdagen, met Santa Claus, toen kreeg hij zijn eerste harmonica, de Friends Harp. En toen hij 13 jaar was, toen leerde hij de blues op te spelen. En een aantal jaren later, toen stapte hij over op de gitaar. En dan, het was werken gewoon als jong ventie van een jaar of 12, 13. Katoenplukken, denk ik, hè?
1: Ja, het verhaal van Willy Foster was wel duidelijk. Die kunt toen al. Met twee paarden kon hij al wat. Ja. Of twee mules, twee ezels. Ja. Kon hij al werken. Dus ik neem aan dat wat is een tijdgenoot eigenlijk toch van Muddy?
0: Plowing, hoeing en chopping cotton.
1: Dat moet het westen hebben. Ik bedoel,
0: filled his days.
1: Ja, iets anders kan het niet. En je moest direct de hand in de molen steken. Want je werd geacht om dat te doen.
0: En dan soms dan weer de muziek speelde. En een van de dingen waar ze dan geweldig hekel aan had, als hij de muziek merk op de plantage, was dat het jonkvolk dat hij de deur schrode. Dat lees je allemaal in dit boek. Het geeft een prachtig beeld van hoe was zo'n man Muddy Waters, hoe was die in de 20er en 30er jaren.
1: Ja, betekent ook dat het serieus wel wordt genomen natuurlijk.
0: Dat merk je heel duidelijk. Ja. Burklover Blues, dat is het volgende stuk wat ook duidelijk aangeeft dat hij zijn jeugd op die plantage, te midden van de hele agrarische business eigenlijk deuren gebracht heeft.

0: Burr Clover Blues van Muddy Waters. 13 jaar was hij. Toen lees ik hier in het boek. Toen begon hij zijn harp te bespelen. Zijn mondharmonica op Saturday Night Fish Fries. En dan verdiende hij dan 50 cent met.
1: Ja.
0: Een catfish sandwich en een half pint of moonshine.
1: Ja.
0: For playing until sunrise.
1: Ja, ja. Dus de 50 dollar cent. Nou ja, een dollar was toen wat meer weer.
0: Uiteraard, maar goed.
1: Maar dat was, ja? Nou, was 2 gulden ongeveer, zeg maar zeker.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En wat likker, wat onder de s'nachts illegaal stookt.
0: Wat zelf gestookte whisky.
1: Ja, en wat eten.
0: Een catfish sandwich. Ja, ja, nou, prachtig. Dat was de jeugd van Muddy Waters, zoals dat prachtig beschreven stond in het boek van Sandra Beto's, The Mojo Man.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Er zijn niet zo heel veel blueszangers die nog kunnen zeggen dat ze op een katoenzak geboren bent. B.B. King, John Lee Hooker, die kent nog wel die achtergrond, maar ze vullen aan en binden niet meer. Wij gaan op bezoek naar een man die eens woont in Greenville, maar die ook al woont heeft in Chicago en Detroit. Willie Foster is de naam. Hij is al dik in de 70. Maar hij maakt nog steeds muziek. Hij speelde mondharmonica in de band van Muddy Waters onder andere. Vandaag aan de dag toert hij met een eigen band. Zonder Bean trouwens. Dus dat was een heel merkwaardig bezoek bij Willie Foster in Greenville. Deze aflevering van Harry's Blues, die weer samenstelt en presenteert door Harry Musquet en Albert Herr. Techniek was in handen van Rego Meijer en Anton Verweijen. Met dank aan het Nederlandse Culturele Stimuleringsfonds en aan de Radio VPRO. Wat ons betreft, graag tot volgende week.

0: Eveline Stokgrollo, Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het nummer komt van het album Forgotten Tapes, opgenomen met het supertrio Harry Musquet, Ilko Gelling en Herman Brood. QB and the Blizzards, You Don't Know.

She'll be in the blizzards, you don't know. Sweet and Swingin', dat was het eerste soloalbum van Sugar Ray Nausea na zijn vertrek als zanger van Room Full of Blues. En eindelijk kon hij zelf bepalen welke nummers hij opnam. Sugar Ray, Money, Marbles and Chalk.

Sugar Ray, Money, Marbles and Chalk. Johnny Adams, dat was een jazzzanger uit New Orleans die ook regelmatig bluesalbums opnam. Dit komt van zijn album One Foot in the Blues en dat nam hij op met organist Lonnie Smith en gitarist Ed Peterson. Johnny Adams, Half Awake.

0: the chat. Johnny Adams, Half Awake.
1: Baby, you gotta make a chat.
0: Johnny Adams, Half Awake. Willie Copps uit Mississippi nam zijn album Junkin' op in

Willie Copps, Mean Old World. Irma Thomas, dat was een voormalige serveerster in een nachtclub en een alleenstaande moeder die de kost moest verdienen, maar uiteindelijk werd ze de Soul Queen of New Orleans en ze nam met de beste studiomuzikanten uit Memphis haar album The Story of My Life op. Irma Thomas, I Won't Cry For You.

Emma Thomas, I Won't Cry For You. Big Shoulders, dat is een bluesband uit Chicago met een wisselende bezetting. Lonnie Brooks, Hubert Sumlin en Johnny Winter maakten deel uit van Big Shoulders. Dit komt van het album Big Shoulders en dat werd opgenomen in de oude Chess Studios. Big Shoulders, Talk To Me.